0: gewoon thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

0: slice of bready. Vixen. Vixen. Vixen. Do us a bready. Vixen.
1: Moline Mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: is van mij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Moorn bij Omroep Friesland.
1: Ja, Sipol.
2: De 50ste editie van de 40ste Keerspartij van Vlaanderen.
1: Kan er nog een keerske van oor.
0: De PC in Weidem.
1: Ja.
2: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet zin te dromen.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen...

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Sijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseerde wist.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwer
5: en Sijs. En dan maar
0: onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien.
1: Vannacht is er web.
2: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
2: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen, waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge ambtenaar van Iran zei dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen, bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. Ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Ismaël, het is exact 12 minuten uur seizoen. Goeiemorgen beste omroppers, groeten Jouten. Ik ben er weer plat voor, jij mooi in de studio. Nou, ik zet er kleer voor. Fijke, die zet de koptelefoon op, je direct kleer voor.
5: Absoluut.
4: Ja, Lijn Tretjen zit Jouten. Dat is op naar Jout, nou, daar zitten wij al. Wij door alleen Seis tot Jochen. Dit is Friesland van de Moorn. En dan gaan we het aanzien hoe een wetterplantje dit skiel geterroriseert. Maar eerst hebben we muziek van Earth, Wind & Fire.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Zomer het nieuws ijzen bij Earth, Wind and Fire. De leefde die bloot maar komen en love goes on.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Als het op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
0: De natuurbeheerders op Skielge, die houdt er maar druk mee. Mijn plantje dat samen het hele eiland oernemen kan. Die heeft aan zijn meer oer.
4: En dan het enige in Holle op dat moment is een soort van angst van... Ja, dit is zometeen wel weer voorbij. Dat hij wel heel heftig om die periode terug te keren.
0: De zo'n 20-jarige Rink die had een hetziekte. Maar ik heb nu een pittige challenge. Hoor ik daar hoor juist meer in deze Friesland van de Moorn. De editie van 18 augustus 2026. Ik ben Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. De Britse premier deelt berichten met een persoon die hem uitjouwt voor mijwerker van president Donald Trump. En bijzondere stiepen voor troch ietbeving troffen Colombia.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is Joertmeers bewolkt. Er valt een Rijnbui. En in de Rijn matig zicht. Temperaturen die liggen om de 20 graden heen. Moorn ontsneun wisselvallig met een afwisseling van wolkenzinnen en buien. En de koers is er ek op een klapke tonger. En de temperatuur die leidt eigenlijk de hele week rond de 20 graden. Dat is even wat hoor, hè?

0: One Day in Your Life, muziek van Anastasia.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Skielge wordt al jaren terroriseerd door de wetterkrasula. Die invasieve plant die kwam door vijvers en aquariums te land in de natuur van het eiland. En overwoekert zond dit hier de oorspronkelijke planten die daar toch al hier aanstieren. Zond 2018 hebben we steeds bosbeheer, de gemeente en de provincie de oorlog verklaren aan de horrorplant. Er was een goed plan opzet om de invasieve soort te elimineren. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reizig aan in Skielge. En keer te gerne met boswachter Remy Hoge de natuur in om de stroom van zaken op te nemen.
3: Dit is een natte duinvlei, een groot meisterplak bij Misselt aan Zee. En dit was een van de gebieden die behoorlijk besmet was met waterkrasla. En als ik zeg behoorlijk besmet, dan is dat een understatement. Want het was bijna vlakdekkend, was dit helemaal besmet met waterkrasla.
4: Want hoe groot is de skeer op het eiland, net droog?
3: Ja, is wel echt. Als je kijkt, we zijn sinds 2018 dus grootschalig bezig. Er is al heel wat natuurwaarde zijn verloren gegaan. Of door de waterkrasla, of door de bestrijding van de waterkrasla. Ja, het is moeilijk te zeggen, maar we hebben het echt wel over tientallen hectares die eronder te lijden hebben gehad.
4: En wat maakt het die waterkrasula zo lastig om te bestrijden?
3: Nou, hij kan zich heel snel voortplanten. Dus hij vermeerdert zich ook vanuit kleine stukjes. Dus als je in zo'n stukje waterkrasula laat liggen, dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen. Want dan ben je een paar maanden later ben je weer terug bij af. Dus dat maakt het vooral heel lastig. En het is een plantje die ontzettend, respect voor het plantje, die ontzettend goed kan overleven. Dus als andere planten doodgaan en het niet meer trekken, dan zie je uit een soort slijmerige brei van waterkrasla komen de eerste worteltjes weer. En heeft hij toch weten te overleven. Dus het is wel echt een overlever.
4: Ja, een geduchte chinstander dus, kistelsees.
3: Ja.
4: Maar toch is hij een slag, hè? Want je bent natuurlijk de street ongeën. Ja. Toch is je een slag om hem hier wat te krijgen. Hoe heim dat die in?
3: Ja, het is, dus het is geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines. In twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. En dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
4: Nou ja, maar het zat wel zo in. Dus hier is het slag om het voor te krijgen. Je bent nou een aantal in die street omgegaan. Hoe zat het ervoor?
3: Het is een beetje met twee stappen naar voren, één stap terug. Dus in

0: begin maak je hele grote stappen. Als je aan het afplakken bent en het echt aan het opschonen bent. Nou, resultaat, hier kan weer water komen. We hebben een tijd lang hebben we dit bemalen, zodat we de waterstand konden controleren. En dat is er nu vanaf. Dus je ziet het water weer terugkomen. We zien ook de eerste resultaten alweer.
1: We zijn op bij onze laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatst kwam, toen werd het wel even schrikken.
0: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied, Groene Landen. Het komt van allerlei orchideeën, echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de watergraslaag geconstateerd.
1: Ja. Ja, en ik voor het eerst, toch?
0: Ja, precies. Ja, dus het was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
1: En wat tocht jou toen jou dat jij dan?
0: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En we willen er geen mensen meer in hebben. En nou, de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
1: Ja, want tegelijkertijd lid dit dus wasje en hoe broos eigenlijk die street nog steeds is.
0: Ja, ja, de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. En de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we weer voor 2018 wijze van spreken. En dan ben je echt ver van huis.
2: Zei boswachter Remy Hoegé. Hoe de street tjen de wettercrassula daar op Skielge.
3: De media van de moor.
2: Van Skielge geven wij een heel oplak.
4: Ja, Engeland, Groot-Brittannië. De Britse premier Andy Burnham die het briocht nu wisselen. Maar iemand die hem vaardier als de stafchef van de Amerikaanse president Donald Trump. En zijn stafchef die beheert de agenda van de president. Dus dat is net zomaar in. Ja. Dat is een van de machtigste banen in het White House. En ja, Andy Burnham die had hij dus berichten. Maar een uitwisselde die hem voor als die stafchef. Ja, de Amerikaanse nightside Politico die komt er nou mee. En ik de Britse kranten The Times het roer skreun. En het is gebeurd al je voor en na het ontreden van Burnham als premier op 20 juli. Dus ja, dit is toch wel heel. Ja, hoe maak je dit zeggen, Harm? Dit
2: is, vrij pijnlijk.
4: Een beetje pijnlijk, inderdaad.
2: Ja, maar check je dan net eerst met wat je ont appen binnen?
4: Ja, het is een bijzondere zaak. En ja, Downing Street 10 wil ik net reageren op de zaak. Ja, dat zoek ik net. We geven geen commentaar op zaken die de nationale veiligheid aangaan. En, maar ze melden nog wel dat er een PR-bericht nu wikselen binnen die van geen betekenis vindt.
2: Nee, ja, dat zoek ik zeggen. Tuurlijk net.
4: Ja, dus de Britse ambassade in Washington, die hier naar de uitwisseling van de eerste berichten. Hier zit van ja, dit klappert net. En die had de situatie ook onkaart bij het White House. En die had dus verder onderzoek dienen. En ja, het gaat wel vaker mis naar mijn telefoonverkeer. Dus mogelijk, ja, het kan ik wijzen dat die telefoon dat hacked is. Dus dat weet je al je net. Dus het is al je nog een beetje in nevelen hult om dit zomaar eens te zeggen. Maar ja, dit is wel heel, ik bedoel, dit is echt topniveau waar we toe hebben.
2: Ja.
4: Qua politiek. Had je dan al mijn sukkerberjochtjes.
2: Ja, dan mag je net vertrouwen in het oor eigenlijk.
4: Oeh, nou.
2: Maar goed, we hopen dat wel goed gaat.
4: Ja, inderdaad. Dan, ja, Colombia, we konden iets krijgen in Niger. En dat die skeer daar, die rint op rond 8 miljard euro. Ja, binnen al 294 deren binnen daar bevallen. En er worden nog 194 mensen vermist. Maar er is help onderwijs Shakira.
2: Oh ja, die komt van Colombia.
4: Die komt van Colombia. Die had een bezite gebracht om een van de steden derde. En ze had dan vooral squallen had ze bezocht. En ja, wat me het meest zorgen baart is dat de scholen niet herbouwd worden als deze noodsituatie voorbij is, zei het Shakira zijn journalisten. En ze had daar zijn om te helpen bij het opnieuw opbouwen van meestens 10 squallen.
2: En volgens mij had zij zelf ook zijn voens mee al hier squallen.
4: Oké, zo.
2: Ja, dus, zij had ik bomperen om uit te gaan vanzelf. Maar ja, ze hoeft dat net te doen. Dus.
4: Ze hoeft het net te doen. Dus dit is keurig dat ze doet. Trouwens, de minister van Volkshuisvesting, die leidt onder vuur. Want ja, net sinds teende dus dat er een crisissituatie weer vanwege de aardbeving. Leidt hij met zijn gezin op een strand.
2: En kwam net weer om.
4: Ja, hij wil weer omkomen. Maar ja, de linkse oppositie die zei nou ja, dit is verschrikkelijk. En een motie van wantrouwen, hij is al onkundige. En de minister had nog in de reactie zijn. Hij zei, ik wie net op vakantie, ik wie maar een peer oer. Dus mijn vrouw en ben die ik al dagen net zoen hier. Maar ja, zo'n crisissituatie.
2: Dan mag je alle minuten in zo'n functie de wijze. Dan kun je net op het strand lezen.
4: Nee.
2: Nee. Wij zijn er echt gewoon aan, Johan. Hoor, lees je hoor ik net op het strand. Hoe is dat geen strandwater?
4: Nee. Hoor.
2: Sporten is voor de zoon 20-jarige Rink net vanzelfsprekend. Hij had namelijk een erfelijke hertziekte, maar hij geeft in kwarten wel een bijzondere uitdaging aan. Welke dat is, dat juist na de muziek van Bertje Herink. Je redt het met Julie July.

0: Sugar Louie, maar dan in de Nederlandse variant. Op verziek nadat er een reclame van een biermerk dit noemer broekte. Maakte Bert Hering er maar een volledige single van. En scoorde er een hit, die kreeg Sugar en nog een pilsje. Maar dat maakt nog maar net om 20 minuten moest hijzen. Dus dat HO serieuze zaken.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Rink Heijs is zo'n 20 jaar. Wennert in Grijns, traint voor een marathon, maar een periodien wie sporten voor de Friese mutants helemaal net zo vanzelfsprekend. Nadat bij familie de erfelijke hertspierziekte PLN ondertussen waard, blikte ek Rink drager te wezen. De van oorsprong Friese ziekte kan leiden tot gevaarlijke hertritmestoornissen, hertfalen en zelfs een hertstilstaan. Na een mentaal pittige tijd pakte er het sporten weer op en docht er in september mei onder de tikkende klok challenge op het circuit van Zandvoort. Verslagjouwer Johanna Brinkman die sputs met Rink hoe wat de ziekte met hem docht.
3: In het begin werd het eigenlijk best wel eng, want ik heb in die periode ook wel bepaalde hartklachten ontwikkeld. Dat wie achteraf gelukkig, gelukkig om stressredenen. Ik in de hele coronaperiode ging met alles helemaal goed. Ja, ik begon wat onregelmatig hartritme te krijgen. Hartkloppingen, ik wil echt heel veel op druk in mijn borst. Dus mijn eerste gedachte werd wel heel erg van, oei, dit is net goed. En gelukkig na een paar testen ben ik wel achterkomen dat ik alleen nog drager ben. Dus ik heb wat PLN gen, maar ik ben voor de rest nog wel helemaal zoen. Dus inmiddels weet ik wel, ik kan gewoon alles nog, mijn hart is nog gewoon gezond. Ik kan lekker sporten, ik kan me gewoon uitleven. Maar het is best wel lang door mijn vertrouwen terugkrijgen in mijn lichaam.
4: Hoe uiterde dat in die duistige leven?
3: Ja, eigenlijk best wel lastige manier. Want ik hoor soms in één keer hebben dat ik mij iets willekeurigs bezig wie en dat ik echt een soort van ja, lichte paniekaanval kreeg. Dat mijn hartslag gewoon uit er niks omhoog ging. En ik is aan het verklaren en ik is heel erg in zo'n gedachtenspiraal zitten. Want die hartslag zit omhoog en dan zit de stress erin en de angst erin. En dan gaat die hartslag helemaal nog meer omhoog. En het is een heel visuele cirkel waar ze erin komt op dat moment. Want alles was actief, is van, gaat de hartslag omhoog, zit de stress erin. En dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
4: En hoe ben je dat troheen gekomen dan?
3: Dus ik wil een beetje, het hielp als waar ik wil dat in mijn familie ziet, want gisteren ik wil hoe praat als waar bij mensen die ik soortgelijk klachten hier. En dus ik wil een vertrouwen weer opbouwen. Want toen ik eenmaal die testen hier deed voor mijn hart, want bij het UMCG komt ze onder controle en nog ze al je testen om te zien hoe gezond je hart nog is. En toen ik eenmaal 13 jaar kreeg dat het wel je goed ziet, dan kist langzaam gewoon weer wat gesporten, wat dingen van. En op die manier krijg je toch heel langzaam het vertrouwen in het lichaam terug. Want het is eigenlijk gewoon een ding van die best wel eng liep op dat moment. En elke keer dat wel lukt, is toch een beetje van oké, dit gaat toch nog wel goed.
4: Maar dan had ik een heel soort dus litten, omdat toch dus dat is net goed voor mijn head of het wordt er slimmer van.
3: Oh zeker, het is ik best wel, dat is een soort van cocon weer heen ontbouwen. Want elke actie die ik zal, en zelfs gewoon liedse dingen zoals mijn vriend als een paard gaan of zo, of sporten. Nou, ik hoor zoveel van sporten, ik voetbalde vol, ik skiede vol hut erin. En dat is wel je ding, dat is toch denk van ja, als het daar misgaat, dan is het is wel niet hard als ware. Het is ook een osse misgeert, dan is het ik goed mis. Dus maar echt langzamerhand steeds weer dingen oppakken, steeds weer dingen dwan. En op die manier het vertrouwen terug te pakken met de weg in. En ik hier in Holle, ik wil ooit nog een keer een marathon rennen. Ja, ik wil echt niks moois vinden dan de PLN challenge. Omdat het is natuurlijk een marathon, maar ik een echte manier om geld in te zamelen voor een behandeling voor PLN. En zo, ja, dat ik echt gewoon iets nuttigs om vast te plakken. Al het geld van de Tikkende Klok Challenge gaat naar onderzoek naar een behandeling voor PLN. En inmiddels is het bijna €1100. En ik wil in ieder geval toe eens binnenhalen, dus het is echt wel heel lekker om zo snel al erin te wijzen. Dus ja, het daarom elke euro is ik mooi mijn om. Het is vorig jaar hier ik bijna bij de hele actie toch meer dan 12 ton binnenhalen. Dus het is echt wel flinke bedragen die actie binnenhalen. Dus dat is ik wel echt heel mooi om te zien hoe volle steun ervan het is voor behandelingen PLN.
4: Hoe zust u zelfs naar de toekomst?
3: Best wel hoopvol. Want zoals ik ben voor mezelf best wel optimistisch, want ik ben nog jong. Ik verwacht echt wel dat in de tijd dat mijn klachten zo beginnen, er wel iets is. Maar juist voor de mensen die nou wel er heel erg mee zitten, is het belangrijk dat dat proces zo snel mogelijk komt, zodat er echt een behandeling is daarvoor. En ik ben juist des te dankbaarder worden dat ik nog wel kon doen binnen dat ze erin kwam. Dus daarom ben ik juist volle meer uitdagingsziekjes, zoals de marathon die ik herinner, Zoals meer activiteiten, lange hikes, moeilijke, intensievere activiteiten. Juist om, ja, het is mij nog wel gegund om dat te doen. En net iedereen heeft dat.

0: 1 minuut door jouw persoon waar het mij Coldplay en Orphans. Wat je dat het al de heeste tijd is van het Nije Zuid-Friesland. We zetten het al even die op mijn rietje.
1: Moon bij Omroep Friesland.
2: Ja, simpel.
3: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
2: Nog een keerske van oor.
1: De PC.
2: Ja.
3: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
2: Wat een oorwinning.
1: Van 12 uur aan, ik live op televisie.
4: Dit jaar gewoon niet in de droom.
3: Simmer in Friesland.
5: Wij willen wij.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: 12 minuten nu jouw persoon. In Ljouwt is op dit stuit 15 graden. Binnen zit Feike Wouda met het Friske Nijs. Feike, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Skylge striet al jaren in de wettercrasula een invasieve plant die hier net toezet. Zo'n 2018 is er een strijdplan van staat gingen om de plant om te pakken. Boswachter Remy Hoege is voorzichtig positief, maar het gevaar zit nog heel tijd in een lits hoekje.
7: De goede kant op zit hem vooral in hoeveel biomassa, dus hoeveel oppervlakte waterkras er nog is. Nou, ik denk als we nu het hele eiland zouden uitpluizen, dat we misschien een kopje vol waterkras zouden gaan vinden. Dus zo weinig is het. Maar ja, dus als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
6: Het centrum van Jesterwoude leidt de komende tijd vol slijm op de kop omdat er een nieuwe wetterliering online wordt. De stritten zelfs wordt net even helpen, maar de liering van haast een hele kilometer wordt maar helpen van een boor in de groenlijn. Wordt verder Manda Hovinga van Vitens.
8: Ik heb net van de aannemer begrepen dat ze woensdag al beginnen met lassen. Dus dan langzaamaan wordt die hele leiding daar in Oosterwolde klaargelegd voor als de daadwerkelijke boringen gaat gebeuren.
9: Ja.
8: En dan kun je zien dat alles wat bovengronds ligt, die 430 meter, wordt uiteindelijk helemaal de grond ingetrokken.
6: Rink Heijns uit Grijns traint voor een speciale marathon om yield op te halen voor PLN. Nadat bij familie deze erfelijke hetspierziekte ontdutsen waar, die blijkt dat Rink zelfs ik drager is. De ziekte kan leiden tot gevaarlijke hetritmestoornissen en hertfalen. En hoewel het mij Rink zien het goed geert, had sporten voor hem een mentale uitdaging geweest.
10: Want alles was actief gezwan, je hebt hartslag omhoog, zit de stress erin. En dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
6: Louise Kral, Jeska Terpstra en Jeanette Winia, de grote favorieten voor de 50ste Vrolijks PC in Weidem. Maar in de eerste omloop voor het onderbak. Daarin treffen ze namelijk het nette onderschottend patour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zesde keer dit seizoen dat de twee patouren in de eerste omloop zien elkaar laten. Louise Kral, hoe die lotting?
11: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien elkaar maten. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide patouren de rocht aan nou, op een Prius of een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 12 kronen pakt, Sennen die had 12 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de Prius en daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
6: De Vrolijks PC begint morgen om 11 uur in Weidem. De partij is bij Omroep Friesland te volgen op radio en in een live blog. En van 12 uur al ik op televisie.
0: 12 uur, hè?
6: 12 uur.
0: Ik had noteerd.
6: Mooi.
0: Dankjewel, Feike. Meer Nijs. Is altijd een vriendin in uw zap en ik op omroepfriesland.nl.
1: Friesland van de Mol.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Dit is nog een Jochen Oerenta, Friesland van de Moorn. Waarom leidt het werk onder de Loerdswal, onder Wart Wij bij Ljouwertstil? Dat juist haasten. Maar de eerste keer we net Waberjocht. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm en Feike.
0: Ja, ik hier van de Moorn naar Ljouwert. Ik hier een vrij pittige bui, Sibbele.
1: Ja, ja, dit is toch heel wat oors, hè? Dit is heel wat oors dan we wend binnen. Het is wel zo dat het vanmorgen op stuit hier met het rijnwetter hier is het rustig. Maar inderdaad, die buien die zijn soms pittig. Nou, we hebben op stuit te krijgen met een bewolkingsgebied waar er nou en dan wat lichter rijn uitvalt. Ik ging alleen maar 1 mm en wie 15 hele graad. In Akkrum biedt 15 komen treien. Hier zijn nog net echt Delslag, want Iesbrechtum een hele millimeter met 16 graden. Frieske Pjel. 14 komen treien. Ik nog geen Delslag. In Bakkeveen, 14,6, weet ik nog meer, is droog. Nou ja, Joert, hebben wij te maken met de invloed van een lege drukgebied boven het noordwesten van Europa. Zorgt voor een soort bewolking, maar nou en dan Rijn, Stoorrijn. En ja, dat is bij een zwak ontmatige zuidenwind toch heel wat oorzaak, zinnen en 30 graden. Nou, vanmiddag, dan oefzinnig gesproken, dan wordt het misschien even wat droger en kan er een knip even van de zinnen verwachten worden. Ik stel me er net al te volle van voor, maar we horen de positieve flow erin. Daarbij neemt de wind ta, hebben we het matig ont vrij krachtig en draait naar het westen. En ja, met temperaturen van een graad van jongetje is het super aan de koele kant. Nou, Jon is het meest droog en is het wachten op een nieuwe steuring. Die komt komende nacht weer oer, maar dan nemen de kans op buien of een periode met rijnwetter. En de temperaturen, ja, die liggen vannacht zo rond de 16 tot 18 graden.
0: En morgen hier dan? Hebben we dan hetzelfde waarbeeld?
1: Monier, dan lezen wij, hebben altijd te krijgen met de invloed van dat lege drukgebied boven het noordwesten van Europa. Het verschil met Joert is wel dat er morgen wel eens wat vaker zinnen is. En ja, dan hebben we een afwisseling van zinnen en van die mooie stapelwolken en buien. En die buien die zijn inderdaad, er is al een pittige. Die kan pittig uitvallen, want het is nieuwsgierig hoe zich dat de komende tijd ontwikkelt. Ik zei het vriend Wieke al, de collega's zetten denk ik al aan. We hebben natuurlijk een warme periode aan. We hebben nou uiteindelijk warm wetter verder doorlezen. En op het stuit dat er een steuring of een front met buien oorkomt, maar wat kelt in de boppenlucht en vooral ik vocht. Ja, dan kan dat best wel eens even wat rijnwetter opleveren. Nou, ik denk dat de natuur daar tegenbleed mee is. Dus ja, en temperaturen hebben we mogelijk van zo'n 20 graden. Dus het is morgen iets fleurig qua zinnen, maar de kans op buienbloed grut.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, op tongetje dan lezen wij eigenlijk aan de achterkant van dat lege drukgebied boven het noordwesten van Europa. Zwarg ervoor dat de wien wat meer omgaat naar het noorden en het noordwesten. Daarbij wordt het nog een graadje, kent nog wel eens een graadje koeler worden. En nog altijd de kans op buien. En er kan zelfs dan ik een klap tong erin zitten, want de boppenlucht wordt wat kouder. En ja, dat beeld hebben we eigenlijk op vreed. Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat we de hele week wisselvallig waren. Maar in de tweede helft van de week zelfs ik buien mijn kans op een klap tonger. En temperaturen die middags vaak zijn rond de 20 graden liggen. En in de nachten zat tussen de 11 en 14.
0: We hadden er aan zijn werk even hoe ze hebben.
1: Ja, wezen waarachtig, zeker.
0: Want aan
1: tot dan. Joe.

0: De altijd herkenbare stem van Else van der Grijft. Something Else, ja, dus dit weer Feline Tiet.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. De grote favorieten van de 50ste Vrolius PC in Weiden. Die mij in de eerste omloop voorten dadelijk zo'n de bak. Daarin treffen ze namelijk een nette onderschatten partoer van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zonde keer dit seizoen dat die twee partoeren in de eerste omloop Jimmy Koor stenen. Dat is net echt leuk, maar goed. De lotting had bepaald. De lotting van die jubileumeditie wie Juster Joen in Weidem in de feesttent. En de collega's van Omroep Zilt, die wien erbij.

0: krop dadelijk de patoeren op. Eén voor één. Die komen hier op de toneel. Eén van jim loopt een latje. En die leest dat latje even voor. Het patoer. Larissa smink makkem. Anouk smink makkem. Senna et Sardi dronriep. Senne. En het latje wordt lutsen.
1: Trok maar eens. Larissa. Nummer 6.
0: Ja, nummer 6. En dan het laatste patoer. Louise Kral, Rinse Mageest, Jeske Terpstra, Jester Ein, Jeanette Winia Wommels. Nou, het baltje maar toch maar even laat ze werren. Wie loopt hem?
2: Louise.
0: Louise. Wat zou je erin zitten?
2: Jochen.
0: Nummer Jochen. Oh, nummer 5. Ik vertrouw helemaal op Jim, hè?
3: Ja, Louise. Wat een lot.
2: Ja, van de tolve keer de zonde keer, dus dat doen we vrij knap.
3: Ja, want Jim hebben we gehoord natuurlijk. Dit is net de eerste keer dat je me kon voortreffen op eerste omloop, hè?
2: Nee, wat correct ik zei. Zo'n keer, dit wordt zonde keer dit jaar dat we elkaar in de eerste omloop treffen. En het belooft wel spektakel te worden, ja.
3: En hoe zie je hem richting de komende wedstrijd?
2: Nou, we hadden in ieder geval een heel soort zin om. We hadden natuurlijk echt een heel lekker keert. Dus op zich zien we er best wel positief naar. Nee, we maken gewoon vlammen en dat is direct in omloop I. En maken we dat al dwan. En dan zet het dus denk ik alleen maar op scherp.
3: Ja, want dat zet je natuurlijk beide op scherp. Het beloofde de fot een soort spektakel te worden in de eerste omloop, hè?
2: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien ook wel. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen naar jocht gaan. Nou, op een Prius, op een PC-finale, omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Sennen die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de Prius en daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
3: Een heel soort succes. Anouk, hoe denk je dat ervoor, Oer?
4: Nou ja, als staat de lottingsjes, dan is het misschien zelf een beetje oorzen willen hebben. Maar prima, op zich. Ja.
3: Het betekent wel dat Boy Petoort een fort scherp wijze maakt. En het is een zonde keer dat je hem voor het zien openkomst in, dat begrijp ik van Louise.
4: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik even geteld. En is inderdaad een zonde keer. Maar ja, wij winnen wel eens, hun winnen wel eens. En hun winnen meestal in de finale. En wij winnen vaak een eerste partij. Nou ja.
5: Dus dat belooft wat Henk. Ja. Wij winnen erbij de eerste omloop. En dat jongens zijn voor het nacht op scherp dus.
4: Wij zijn voor het nacht op scherp. Ja, maar dat geldt ook voor hun. Dat zijn hun en ik.
5: Ja, maar dus als ik krijg van de eerste omloop, hebben we de eerste kans. Zijn hun.
4: Dat denk ik wel. We zijn al een paar keer in de finale gekeerd en dan winnen we het gewoon crack net. En in het begin van het seizoen dan steken we in de eerste omloopje en dan lukte het crack wel. Dus ik heb meer vertrouwen in de eerste omloop als in de finale in hun. Dus ja, dan kunnen ze maar beter gewoon de eerste omloop hebben.
5: Henk,
3: in ieder geval heel veel succes komende wijze aan Hoek. Je hebt even een tijd om je hem daarin te leven natuurlijk, want het is pas het tweede blokje. Maakt dat een verschil?
4: Hoe bedoel je?
3: Nou, je steen op volgens mij op 4 en 6, dus je hoeft het net los.
4: Nee, dat is wel lekker. Zo en ik we zitten en hier wie nog Iepen en 4. Dus zo en ik dan net maar op Ier, want dan hoef je van net los. Dat scheelt.
5: En nou richting Wazi, wat game dan?
4: Nou, we zijn van hier nog lekker maar niet eten west. Dus eigenlijk is je voorbereiding is goed, vanmorgen een bal te slaan. Dus we gaan nou gewoon lekker in de rust. En dan daar werk je nou je Wazi.
5: Wij houden hem in de gaten.
4: Helemaal goed.
5: Hey, dankjewel, succes Wazi.
6: Dat wien Louise Kral en Anouk Smink impeteert mij Zilt-verslagjouwers Henk Hempenius en Jan Bakker. De vrouwenspc die begint morgen om 12:30 in Weidem. Is vanaf het begin te volgen hier bij u op de radio en vanzelfs ook in een liveblog. En dan vanaf 12:00 dan binnen de beelden vanuit Weidem en streekriocht te vinden bij Omroep Friesland op de televisie. Het is 13 minuten van zon. Dit is Friesland van de Moorn. Fijn als Moorn, Hasselsteen. Bloot erbij, want we hadden nog deskierige zaken. En fijne muziek, zoals deze van de Human League. Dit is Don't You Want

0: the Human League and Don't You Want Me.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het is de meeste automobilisten die toer de Waard bij, langs de auto die de vers wil opvallen. De Loerswal, langs de dijk daar bij de Wenwijk Techen, die is nog net vol slijn aan. Op de laatste tientallen meters binnen alleen nog de pjallen te zien, dat de betonnen platen nog tussenschoot worden matten. Het werk leidt al man stil. Adviseur civiele techniek van de gemeente Ljouwert, Michel Tempels, is onder telefoon. Die weet er volle meer hoor. Een goeie morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er nou correct onder de hand, hè?
2: Ja, we zijn begonnen met het scherm eind van vorig jaar. En we zijn voortvarend aan de slag gegaan. En het grootste deel van het scherm is ook inmiddels gereed. Maar wat er aan de hand was eind van het jaar, is dat, dat we ter hoogte van een roekenbosje aan het bouwen zijn geweest. En dat is daar aan de oostzijde van het scherm. En we hebben te maken met de flora- en faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecologen is toen ook gezegd van... jongens, nu stoppen met de werkzaamheden. Want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paartjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort. En die mogen niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter... van het scherm hebben moeten stoppen. Want we moeten 75 meter uit het nest, het laatste nest, blijven. Zodat nou, de vogels hun broedseizoen ongestoord kunnen voltooien, de jongen kunnen grootbrengen. En buiten die 75 meter mogen wij gewoon aan het werk gaan. En dat hebben we dus het hele scherm over die lengte afgerond. Het is een kleine 700 meter.
0: Ja.
2: Maar de laatste 100 meter, dat is nu in afwachting van een positief besluit van de ecoloog. Van jongens, zijn op groen, jullie kunnen verder.
0: En waarom verwacht je hem dat zijn?
2: Nou, in principe hoopten we dat we... grote kans dat het in juli al wel, dat vogels wel uitgebroed zouden zijn. Maar het risico zouden we te groot vinden om dan te starten. Want stel dat er nog wel jongen in de nesten zitten, dan start je het werk alsnog voor niks op. Dus we hebben het besluit genomen van laten we dat dan over de bouwvakperiode heen tillen. En het in week 37, 38 gaan uitvoeren. En dan is het met grote zekerheid dat er geen broedsel meer is. En dat we dan ongestoord aan de slag kunnen.
0: Want die laatste platen, die tussen die pjouwmatten, die liggen intussen hier ergens op slijn dan?
2: Ja. Die hebben we betrokken bij Durison. Dat is een firma in Raalte. Daar zijn ze ook geproduceerd. En daar liggen ze te wachten tot wij ze afroepen. En dan komen ze deze kant op.
0: Nou, eerder op onthoud, brengt het dan ook extra kosten met hem mee?
2: Ja, zeker. Hè. Een aannemer die moet natuurlijk zijn werk weer opnieuw opstarten. En dat betekent ook dat dat de verkeersmaatregelen weer opgezet moeten worden. We hebben ook extra een barrier langs de weg gezet. Ik weet niet, misschien de automobilisten ook wel opgevallen.
0: Ja.
2: Er is ook een kleine snelheidsbeperking daarop ingezet. Dat zijn natuurlijk allemaal kosten die krijg je extra. Goed, dat is wetgeving. We moeten eraan voldoen. En dat brengt dan wel deze ongeziene kosten met zich mee. Ja, dan praat je gauw over dat we richting de €50.000 moeten denken.
0: Ja, dat is een dure grap. Hoe die snelheidsbeperking sprutsen.
2: Ja.
0: Het verkeer maakt er nog heel die 60 kilometer rijden. Van haar idee wordt er net werken. Waarom is dat dan?
2: Nou... We mogen dus daar ook niet werken. En er ligt van allerlei grond opgeslagen in de berm. Plus dat een stuk geleiderrail, dat is de vangrail ook wel genoemd. Die moet nog doorgetrokken worden over die laatste, ik geloof nog 50 of 60 meter. Doordat er van alles in de berm ligt, is het ook onveilig op het moment dat je wel in de berm raakt met je auto en... Je ramt op een bult grond, nou, dat wil je niet hebben. Dus vandaar dat we een barrier voor de veiligheid hebben geplaatst. Plus dat, omdat die barrier dus tegen het asfalt aanstaat, is die snelheidsbeperking ook ingesteld.
0: Ja.
2: Dat doe ik dan in overleg met Rijkswaterstaat, want dat is de wegbeheerder van de Boordwijk.
0: Dus mensen moeten nog even geduld hebben. Intussen, van mensen die de Del kan binnen, die had toch zien dat er misschien wat graffiti-artiesten bij die wal was. Had dat nog vast keer zorgen?
2: Nou, kijk, het scherm wordt groen, hè? Dus de beplanting staat er tegenaan. Uiteindelijk zal het hele scherm afgedekt worden, dus er komt een hedera tegenaan. Het hele scherm zal ook groen blijven, dus de graffiti die zal straks niet meer zichtbaar zijn. Maar het is wel jammer altijd dat het gebeurt. Het werk was ook in principe toegankelijk voor iedereen. Het is nu wel afgesloten. We hebben bouwhekken eromheen geplaatst. Maar goed, het is zo, het gebeurt vaak. En we hebben nog wel een poging gedaan om het iets te camoufleren. Maar uiteindelijk zal het groene te volledig gaan afdekken en dan is het niet meer zichtbaar.
0: Want je zegt het al, het maakt een groene wal worden. Nou had het deze december droog geweest. Had dat nog invloed hoor, die droogte?
2: Nou, nee. Gelukkig niet. De beplanting die groeit flink. Dus sommige hedera die is al tot bovenaan toe. Moet uiteraard ook in de breedte nog zijn weg gaan vinden. Maar de onderbeplanting, dat is een beetje opgroei, onkruidachtig. Dat laten we ook lek staan. Dan kan het vocht daar ook onder hangen, onder blijven. Ondertussen hebben we wel een paar keer water moeten geven, uiteraard. Maar het lijkt goed. En er zal vast een keer een plantje uitvallen, maar die wordt dan weer tussengezet. Nou, zodat die ook weer inboet, noemen we dat. Zodat die ook uiteindelijk zijn werk kan gaan doen.
0: Ja.
2: Dus het lijkt goed te gaan, ja.
0: Nou, wacht je op Green Jocht, dan kun je hem verder, hè?
2: Ja, september, week 37, 38. En dan wachten op groen licht van de ecoloog, maar dat lijkt goed.
0: Michel Tempels van de gemeente Liao. Tegentank voor de taaljochting.
1: De media van de morgen.
0: Dan waarom naar Dijfijken?
3: Ja.
0: Door als de Maaskrant nog weer voor die.
3: Ja, nou, ik zie hier nou toch een bericht in de Telegraaf. Efteling niet blij met seksopnames.
0: Is het weer Safir?
3: Het is weer Safir, ja. Het is net de eerste keer. Maar nou heb ik het Britse OnlyFans-model Zara Rose. Het erotisch materiaal opnam in een hotelkamer in Efteling vakantiepark Bosrijk. En de directie van het attractiepark is er absoluut net over te spreken. Dit soort content hoort niet thuis in de wereld van de Efteling.
0: Ik vraag me dan wel af, hoe komen ze erachter bij de Efteling? Is er iemand zelf die dat, of iedereen die het gaat tipt?
3: Nou, er hingen overal schilderijtjes van Klaas Vaak onder morgen. En dan is het wel duidelijk.
0: Dan is het wel duidelijk, ja.
3: Dus ik weet net dat er dan hier van de Efteling is die het alle OnlyFans pagina zou geven.
0: Ja, dat
3: is van
0: dat toch scant.
3: Komen we nog voor ergens.
0: Ja.
3: Maar goed, ja, dus dat is...
0: Maar het past net bij een... Dit
3: past net. En ze zegt ik het mij gewoon ik net heen. Want dit is binnen opname mijn commerciële doeleinden op uw terrein. En dan is vooral schriftelijke taststemming is nodig. Die is hiervoor niet verleend. En we kijken of er aanleiding is om actie te ondernemen. Nou, een deel van de content is intussen ik al futhellen bij deze vrouw, Zara Rose. Maar op haar eigen pagina is er nog in vol ornaat te zien. Maar de Klaas Vaak schilderijtjes op de achtergrond. Ja.
0: Nou, best.
3: Ik vind het een bijzondere combinatie.
0: Ja.
3: Ja. Ja, en op Zandvoort ben ik klaar voor de stad nog één keer. He, dan komend weekend verzels de Formule 1 bolides op het circuit van Zandvoort. Daarna houdt het op. Ja, ze zijn al volop dwaande met de tarieringen verzels. En het is weer te hopen dat Max Verstappen... hem van zijn beste kant, Shinlid Verzels.
0: Ah, het is al een schoftje niet dat er derde woonhart.
3: Ja, zelfs, zeker.
0: 2023, denk ik.
3: Ja,
0: nevens mij wel. Laatste hier is... wie hij net de rapste.
3: Nee. Dus,
0: eerste keer, zou je wel. Maar het heeft wat minder mij, Max.
3: Ja, maar trouwens was al van zijn beste kant, Shinlid. Dat is Maarten van der Weijden. Het natuurlijk twee keer de Alfsterretocht, tenminste één keer bezocht, moest hij heel wij opjaan. En daarna is het een bosslag, Alfsterretocht, zwom. En nu is hij begonnen een zwemtocht van 270 kilometer. En hij samelt geld in voor onderzoek naar bennenkanker. En Iris, een 8-jarig kankerpatiëntje, die had het start zijn jongen. Dus Maarten is weer onderwijs.
0: Hij kent net litten, hè?
3: Hij kent net litten.
0: Het is hartst zo'n oer, tijd om te jaren wat de collega's in Hilversum te melden. Het NOS-journaal komt er aan.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
1: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwaargeles leidt je mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
9: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
8: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
10: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
8: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 12 minuten nu zon. We gaan verder met Friesland van de Moor. Aansen zijn we op Skielge. Want Skielge werd terroriseerd. Wij trof dat juist aansen. En de juist muziek van Pat Benatar.
11: Leren mediteren, zen.nl.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Leren mediteren, zen.nl.
17: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: My Harm Wijstra.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
0: De natuurbeheerders op Skielge, die hadden maar drok mee. Een plantje dat zomaar het hele eiland...

0: teasing hoe al die nieuwe automerken vooral uit China wij.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Eerst het waar in Kwartno met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
3: Een goeie morgen. Goed, is er een soort bewolking met uit en troch rein of een bui. De zuidenwind is eerst zwak ontmatig. In de midden draait de wind naar west en wordt matig ontvrij krachtig. Bij maximaal 19 graden is het aan de koele kant. Jong meest droeg. Komende nacht dan nemen we de kans op rein en buien met temperaturen van minimaal 16 tot 18 graden. Morgen bloedt het ek onstabiel en hebben we een matige ontvrij krachtige westenwind en een afwisseling van zinnen, wolken en buien. De maximale temperatuur leidt dan ik weer om de jongetje om 20 graden heen. Meer hoe dat waar, oor jaloeren.
2: Skilge wordt al jaren terroriseerd door de wettercrassula. Dat is een invasieve plant en die is door vijvers kwam, is bij aquariums mee kwam en had het eiland de laatste jaren overwoekeren. Zo'n 2018 hadden de Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie de oorlog verklaren onder de plant. Er is een groot plan opzet om hem voor te helpen. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reizigt aan naar Skilge om te zien hoe ze dat doggen en altijd een beetje slagen. En hij op paard met boswachter Remy Hoege.
4: Dit is een natte duinvlei, een groot meisterplak bij Misdaad aan Zee. En dit was een van de gebieden die behoorlijk besmet was met waterkrassula. En als ik zeg behoorlijk besmet, dan is dat een understatement. Want het was bijna vlakdekkend, was dit helemaal besmet met waterkrassula.
5: Want hoe groot is de skeer op het eiland, net droog?
4: Ja, het is wel echt. Als je kijkt, we zijn sinds 2018 dus grootschalig bezig. Er is al heel wat natuurwaarde zijn verloren gegaan. Of door de waterkrassula, of door de bestrijding van de waterkrassula. Ja, het is moeilijk te zeggen, maar we hebben het echt wel over tientallen hectares die eronder te lijden hebben gehad.
5: En wat maakt het die waterkrassula zo lastig om te bestrijden?
4: Nou, hij kan zich heel snel voortplanten. Dus hij vermeerdert zich ook vanuit kleine stukjes. Dus als je in zo'n stukje waterkrassula laat liggen, dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen. Want dan ben je een paar maanden later ben je weer terug bij af. Dus dat maakt het vooral heel lastig. En het is een plantje die ontzettend, respect voor het plantje, die ontzettend goed kan overleven. Dus als andere planten doodgaan en het niet meer trekken, dan zie je uit een soort slijmerige brei van waterkrassula komen de eerste worteltjes weer. En heeft hij toch weten te overleven. Dus het is wel echt een overlever.
5: Ja, een geduchte chinstander dus, kistelsis,
4: ja.
5: Ja. Maar toch is hij een slag, hè? Want je bent natuurlijk de street ongeën. Ja. Toch is hij een slag om hem hier waard te krijgen. Hoe heim dat die in?
4: Ja, het is, dus het is geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines. In twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. En dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
5: Nou ja, maar het zat wel zo in. Dus hier is het slag om het voor te krijgen. Je bent nou een aantal hier die street ongeën. Hoe zat het ervoor?
4: Het is een beetje met twee stappen naar voren, één stap terug. Dus in het begin maak je hele grote stappen. Als je dan aan het afplaggen bent en het echt aan het opschonen bent. Nou, resultaat, hier kan weer water komen. We hebben een tijd lang hebben we dit bemalen, zodat we de waterstand konden controleren. En dat is er nu vanaf. Dus je ziet het water weer terugkomen. We zien ook de eerste resultaten alweer.
5: We zijn op bij onze laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatste kwam, toen werd het wel even schrikken.
4: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied. Groene Landen, er komt van allerlei orchideeën. Echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de waterkrassula geconstateerd.
5: Ja. Ja, en ik voor het eerst, toch?
4: Ja, precies. Ja, dus het was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
5: En wat tocht jou toen jou dat jij dan?
4: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En we willen er geen mensen meer in hebben. En nou, de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
5: Ja, want tegelijkertijd lid dit dus wasje en hoe broos eigenlijk die street nog steeds is.
4: Ja, ja, aan de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. Aan de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we

0: weer voor 2018, wijze van spreken. En dan ben je echt ver van huis.
1: Zijt boswachter Remy Hoogheetjen, verslagjouwer Dennis Terpstra.
2: De media van de morgen.
1: Feike, die hoort alle andere media in de gaten.
3: Ja, zeker.
1: Al die duizenden verhalen en de helft dan een selectie.
3: Ja, het blote selectie inderdaad. Dus ja. We kennen het alles behandelen. Deze voel voor mij ik op. Het kabinet maakt belemmerende regels op de wenningmerk. Waarom draaien om ervoor te zorgen dat belissers en verhuurders weer investering gaan? Die ambitie, of de ambitie van het kabinet Jetten om jaarlijks 100.000 wenningen te bouwen, die bloot ons net helder. En daarvoor was het een coalitie. En in die coalitie er zit onder andere de branchevereniging van Wenningkoop. Corporaties, Bouwend Nederland, koepelorganisaties voor projectontwikkelers en het interprovinciaal overleg. Dat ben net zomaar partijen verzels. En die komen juist mij een rapport waarin dit dus instiert. Die organisaties zeggen van de opbrengsten voor verhuurders en investeerders die staan onder druk, willen de risico's toenemen. En hield ik meer investeerders die jekje op de wenningmerk. En dat komt vooral door het juridische fiscale beleid. Geef alle partijen voldoende vertrouwen en ruimte om langdurig te investeren in betaalbare woningbouw, gebiedsontwikkeling en de bouw van nieuwe huur- en koopwoningen. Dat zei dus die Woonalliantie. Organisaties willen dat de betingsten zo onpast worden dat lange termijn investeringen in de wenningmerk weer onttrekkelijk worden. En ze willen dus onder andere dat de oerdragsbelasting verlegen wordt en dat de belasting op fictieve rendementen verdwijnt. En ze pleit je voor aanpassingen van de regulering van de middenhuur en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. Nou, dat is een hele moele vol.
1: Eigenlijk het hele pakket wat Hugo de Jonge een beetje...
3: Ja, daar komen we weer op Hugo de Jonge. Ja, die had de hieren in het middensegment om banlijn om hierders te beschermen. En dat wie misschien wel goed bedoeld, maar het pakte compleet verkeerd uit. Want al die mensen die dan een paar hoesjes hebben om te verhieren, die verkeep je ze nou massaal.
1: Want het kan het meer uit verhalen.
3: Het kan het meer uit. En de woningcorporatie zegt, als wij net genoeg geld binnenkrijgen, kunnen wij je nieuwe huizen bouwen. En het bouwen van huizen is alleen nog maar duurder worden bij alle de regels die daar nou ik binnen, he, ik mijn isolatie en dergelijke. Dus ja, het werkt wat je Tim Corien. Dus om de boel weer op gang te brengen, zonder dus maatregelen naam willen maken. Of de zo'n eis maatregelen waarom blitsen willen maken. Ja, dat, ik denk dat dat het...
1: Eigenlijk is dat de conclusie.
3: Ja.
1: Maar goed.
3: Ja, ja hoe meer regels... Hoe, het wordt er vaak net beter op.
1: Nee, het wordt er net praktischer op.
3: Absoluut net. Ja, en dan... zoals het misschien zelf ik wil, Harm. Al die Chinese auto's vooral. Die elektrische auto's die het nou hier omrijden. Echt merken, dan kan je dat haast al net meer uitspreken.
1: Ik kan net uitspreken, maar doe zoals ze vol vaker in het beeld.
3: Het is van, wat voor model is dit nou weer?
1: Ja.
3: En dan lijkt het wel weer wat op een Europese of Amerikaanse auto. Maar maar ze wel om tinken. Was dan keerpest, want verzekeraars en ik, brancheorganisaties zoals ANWB en BOVAG, die zeggen, er binnen een heel soort van die opstartproblemen met deze auto's. Net dat de kwaliteit net goed is, maar als er wat mee is, dan is die hele keten van hoe wordt dat oplost, zo'n probleem. De technische ondersteuning, zeg maar, en de levering van onderdelen, dat is nog lang net op wadden. Dus dan kent men zo wezen, als het dan bigelijks een liedje skeer hebt...
1: Dat het net makker wordt in.
3: Nou ja, dat ze zeggen, die hele auto is dood los.
1: Oh.
3: Ja, dus dan maar gewoon een nieuwe auto. Ze geeft het geen werk, maar je apparatuur, hè, als televisie zeker. Of als zei ze van, mijn televisie doet het net. Nou ja, neem maar naaien mij.
1: Nou, in die...
3: Vroeger werd het repareerd.
1: Jordan Dij wordt er gewoon vervangen.
3: Ja, dan is het gewoon hup, nee. En dat past, ik ben het natuurlijk.
1: Lekker dworsum.
3: Nee? Het is net dworsum, absoluut net. Nee. Maar ze waskar je dus wel. En het kent dus ik talieren dat de verzekeringspremies omheen gingen. Want zo'n eigen auto kost meer dan een reparatie vanzelfs.
1: Eigenlijk is de conclusie net zo'n auto keer, uiteindelijk.
3: Nou, maar net alleen naar de prijs, de actieradius, de veiligheid en uitrusting. Maar zocht ik even het probleem goed en snel hersteld te herkennen. Vreeg je er wel even naar.
1: Ja.

0: bij mijn Colombia ook nog een beetje helpen, denk ik. Toch even wat muziek van Shakira te draaien.
1: Ja.
0: Dan kunnen we wat royalties terug sluizen naar Guido.
1: Precies.
0: Seawolf is dit bij Omroep Friesland.

0: Shakira uit 2000 Jochem, wie net haar dikste hit, kwam net in zijn hekere 22 in de top 40. Shakira op dit tijd in het nijs, omdat Colombia troffen is toch een ierbeving. En zei de juster, ik op de West had haar roots lezen daar. En ze had zijn, ik zal het senior squadron helpen om de zaak weer op te bouwen. En daar ja, had ze geld voor uitlutsen. Nou, ze had wel wat geld op de rekening, maar ze hoeft het net er dan vanzelfs. Hè?
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Morgen is de Savier, de Fralius PC in Weidem. Het is de 50ste editie. Louise Krol, Jeska Terfstra en Jeanette Wienia, dat zijn de grote favorieten. En die mij het in de eerste omloop voor een dadelijks opnemen. Het in een orenpartoe wat net te onderschatten is. Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. En het is al de zonde keer dat die twee partouren in de eerste omloop dit seizoen zinloos kostien. De lotting van de jubileumeditie van de Fralius PC. Wie juster in de feesttent in Weidem en de collega's van Omroep Zilt, die wien erbij.

0: dadelijk de patoeren op. Eén vriend, die komt hier op toneel. Eén van jullie loopt een latje en die leest het latje even voor. Het patoer. Larissa Smink Makkem. Anouk Smink Makkem. Senna et Sardi Dronriep. Sende. En het latje wordt lutsen.
1: Larissa. Nummer 6.
0: Ja, nummer 6. En dan het laatste patoer. Louise Kral, Rinse Mageest, Jeske Terpstra, Jester Ein, Jeanette Winia Wommels. Nou, het baltje maar toch maar even laat ze werren. Wie loopt hem?
2: Louise.
0: Wat zou je erin zitten?
3: Jochen.
0: Nummer Jochen. Oh, nummer 5. Ik vertrouw helemaal op Jim, hè?
4: Ja, Louise. Wat een lot.
3: Ja, van de tolve keer de zonde keer, dus dat doen we vrij knap.
4: Ja, want Jim heeft me horen natuurlijk. Dit is net de eerste keer dat je me kon voortreffen op eerste omloop, hè?
3: Nee, wat correct ik zei. Zo'n keer, dit wordt de zonde keer dit jaar dat we elkaar in de eerste omloop treffen. En het belooft wel spektakel te worden, ja.
4: En hoe zie je hem richting de komende wedstrijd?
3: Nou, we hadden in ieder geval een heel soort zin om. We hadden natuurlijk echt nu een heel lekker keert. Dus op zich zien we er best wel positief naar. We maken gewoon vlammen en dat is direct in omloop I. En maken we dat al dwan. En dan zet het dus denk ik alleen maar op scherp.
4: Ja, want dat zet je natuurlijk beide op scherp. Het belooft de fot een soort spektakel te worden in de eerste omloop, hè?
3: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien ook komen hadden. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen er jocht aan, nou, op een Prius, op een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Sennen die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de Prius en daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
4: Een heel soort succes. Anouk, hoe denk je dat ervoor, Oer?
5: Nou ja, als staat de lottingsjes, dan is het misschien zelf een beetje oorzen willen hebben. Maar prima op zich. Ja.
4: Het betekent wel dat Bayern toen een fort scherp wijze maakt. En het is een zonde keer dat je hem voor het zien openkosten, dat begrijp ik van Louise.
5: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik één geteld. En is inderdaad een zonde keer. Maar ja, wij winnen wolles, hun winnen wolles. En hun winnen meestal in de finale. En wij winnen vaak een eerste partij. Nou ja.
6: Dus dat beloofd wat Henk, ja. Wij winnen erbij de eerste omloop. En dat jongens zijn voor het nacht op scherp dus.
5: Wij zijn voor het nacht op scherp, ja, maar dat geldt ik voor hun. Dat steen hun ik.
6: Ja, maar dus als je krijgt van de eerste omloop, hebben we de eerste kans in hun.
5: Dat denk ik wel. Want wij zijn al een paar keer in de finale gekeerd. En dan winnen we gewoon krek net. En in het begin van het seizoen dan steen we een eerste omloop in. En dan lukte het krek wel. Dus ik heb meer vertrouwen in de eerste omloop als in de finale in hun. Dus ja, dan kun je maar beter gewoon de eerste omloop hebben.
6: Henk.
4: In ieder geval heel soort succes komende wijze Anouk. Je hebt even tijd om je hem daarin te leven natuurlijk, want het is pas het tweede blokje. Maakt dat een verschil?
5: Hoe bedoel je?
4: Nou, je hem steen op volgens mij op 4 en 6, dus je hoeft het net los.
5: Nee, dat is wel lekker. Zo en ik we zitten en hier weer nog Iep en 4. Dus zo en ik dan net maar op Iep, want dan hoef je van net los. Dat, nee. Dat scheelt.
6: Hey, en nou rest in wazie, wat game doen?
5: Nou, we zijn van hier nog lekker nationaal niet eten west. Dus eigenlijk is je voorbereiding is goed. Vanmorgen een bal te slaan. Dus we gaan nu gewoon lekker in de rust. En dan daar weer een mooie waarschijn.
6: Wij houden hem in de gaten.
5: Helemaal goed.
6: Hey, dankjewel, succes waarschijn.
7: Dat weer Louise Kral en Anouk Smink in de feesttent in Weidemien Parteer met de collega's van Silt, Henk, Hempenius en Jan Bakker. De vrouwenspc die begint morgen om 11:30 in Weidem. Die partij is ook bij u te volgen op de radio de hele dag. En in een live blog in uw app en op de website. En van 12:00 al is de vrouwenspc vanuit Weidem ook te zien streekjocht op de televisie.
8: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
9: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals
2: en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
7: Het is precies Jelwagen. Het Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
20: Een goeiemorgen. Skielge striet al jarentje in de wettercrasula. Een invasieve plant die je net toezet. Zo'n 2018 is er een strietplan van de staat gien om de plant om te pakken. Boswachter Remy Hoege is voorzichtig positief. Maar het gevaar zit nog heel tijd in een lits hoekje.
21: De goede kant op zit hem vooral in hoeveel biomassa, dus hoeveel oppervlakte waterkras er nog is. Nou, ik denk als we nu het hele eiland zouden uitpluizen, dat we misschien een kopje vol waterkras gaan vinden. Dus zo weinig is het. Maar ja, dat is, als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
20: Het centrum van Jesterwoude leidt de komende tijd volslijn op de kop, omdat er een nieuwe wetterliering online wordt. De strijd zelfs wordt net iepen helle, maar de liering van haast een hele kilometer wordt mij helpen van een boor in de groenlijn. Wordt verder Manda Hovinga van wetterlieringbedrijf Vitens.
22: Ik heb net van de aannemer begrepen dat ze woensdag al beginnen met lassen. Dus dan langzaamaan wordt die hele leiding daar in Oosterwolde klaargelegd voor als de daadwerkelijke boringen gaat gebeuren.
23: Ja.
22: En dan kun je zien dat alles wat bovengronds ligt, die 430 meter, wordt het uiteindelijk helemaal de grond ingetrokken.
20: Rienk Heijns uit Grijns traint voor een speciale marathon om geld op te halen voor PLN. Nadat bij familie deze erfelijke hetspierziekte ontdutsen waar, die bleek dat Rienk zelfs ik drager is. De ziekte kan leiden tot gevaarlijke hetritmestoornissen en hetfalen. En hoewel het met Rienk zijn het goed gaat, had sporten voor hem een mentale uitdaging geweest.
24: Want alles was actief, gewoon het hartslag omhoog, zit de stress erin. En dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
20: Louise Krol, Jessica Terfstra en Jeanette Winia, de grote favorieten voor de 50ste Vrolijks PC in Weidem, maar je in de eerste omloop voet on de bak. Daarin treffen ze namelijk het nette onderschatten patour van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zesde keer dit seizoen dat de twee patouren in de eerste omloop Jim Ward laten. Louise Krol, oer die latting.
3: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien komen had. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen er jocht aan, nou, op een prius of een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 12 kronen pakt, Sennen die had 12 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prius in daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
20: De Vrolijks PC begint morgen om 11:30 in Weidem. De partij is bij Omroep Friesland te volgen op de radio en via een live blog. En van 12:00 ik op televisie.
7: Dankjewel Fijke. Meer nieuwsjes is altijd te vinden in de app van Omroep Friesland en ik op omroepfriesland.nl.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
26: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
26: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Friesland van de Mol.
5: Mijn Harm Wijstra.

0: De politieke partij Nieuw Sociaal Contract gaat ek in Friesland als een nachtkeers uit. DS daar zo meer over. Maar eerst is het hier van het Wabriocht, hier is Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: De temperaturen zijn heel oors, hè?
1: De temperaturen zijn heel oors, als dat dus even vergelijk is met een week erom. En eigenlijk de temperaturen in Friesland breed lezen op stuits een beetje tussen de 14 en 16 graden. En er is een beetje rijwetten van, maar de delslaghoeveelheden die binnen nog heel minimaal. Iets brecht hem 0,1, grauw 0,6. En je hebt mij weer rikkelijk bedeeld, maar zo weer al een dikke millimeter rijwetter. Nou, de natuur die sjost en jest geniet van kom maar op met het rijwetter. Bij meesken, ik trof juist erin die zeer me al zo. En ik zei, wat is het rijden? Het rijnt. Ik zei, hoe mooi is dat? Maar goed, we meesken moeten toch even aan wennen. Wij joort een soort bewolking met uit en trog rein. Een eerste front loopt naar oer. En dan krijgen we in de rin van de dag nog eens een frontje. Dus het is ik wel eens even droog. Of we nog een kniepeeg van de zinnen verwachtje kennen. Nou, het zo kennen. Maar ik denk wel dat de bewolking joort echt oeheerskert. En de bijen de wind eerst in de mantiet zwak ontmatig uit het zuiden. En in de midden draait er en neemt er wat tafel te matig ontvrij krachtig uit het westen bij. En temperaturen van zijn graden. En komende nacht komt er een nieuwe steuring op je zo. Dan krijgen we weer een periode met rein of wat tros maar losse buien. En temperaturen vannacht van zo'n 18 graden.
0: En dan morgen.
1: Morgen dan hebben we op nijlijst van het lege drukgebied dat het de hele week wat invloed heeft, een flinke vinger in de paps is, maar de streming is westelijk en viert vochtige loft van de Noordzee, jongen. Dat betekent dat we morgen een waarbeeld hebben met wolken, stapelwolken, afwisselend, ik wil droge perioden, maar zeker ik weer buien. En we hebben met de genietje van de zinnige momenten en de natuur die zal de buien begroetje. Want het is toch wel zo dat het toch het warme zeewetter de buienactiviteit best wel grillig is. Om het Islamar heen, ik zeg het hier van de week al een keer, dan gingen wij duidelijk meer als in het wadden van de provincie. Dus buien gewaarmogen en ik weer temperaturen van zo'n 19 graden. Dus dat verhoort in die zin net vol, alleen hebben we ten opzichte van Joert iets meer kans op zinnen.
0: En verderop in de week dan?
1: Ja, nou op tongetje. Dan komen we naar de achterkant van het lege drukgebied. Dan wutten wij eigenlijk, we komen dan in de achterkamer te lezen. En vanuit de achterkamer komt nog wat koudere loft onze kant op. Of vooral in de boppenkamer. We troffen boppen datzelfde warme wetter. En gemakkelijk buien ontstaan kennen, maar zelfs mogelijk ik een klap donger. En dat jou dus wel aan dat de onstabielense wel aardig groot is. En de temperaturen, die komen weer rond de 20, 21 graden. De wisselvallig iets horen we dan ik. Nou, op vreed horen we dat ik. De wind is dan ik komt uit het noordwesten. En er is nog altijd onstabielense maar je kan ze buien. Letter op vreed. Dan zullen we ten westen van Ierland de opbouw van een hege drukgebied. En mogelijk dat die dan in het weekend voor enige stabilisatie zorgt. Maar we moeten eerst maar eens even een paar wisselvallige dagen terug.
0: Simpel, dankjewel en een offelijke dag, hè?
1: Ja, een offelijke dag.

0: Sitze Heima en Beppe is cool.
1: De exacte tijd is...
0: 90 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het wordt een spannende week voor gymnasiumleerling KD 2 van Haas. Met zijn profielwerkstuk van de middelbare scholen maakt hij kans op een internationale prijs. KD die hierbij wetsers in Ljouwert onderziek het verwijderen van het skeerlijke PFAS uit het boetenwetter. Verslagjouwer Arjen Boslaar die zocht hem daarop.
3: Midden in Wetsers, onder in Wetsers, het gebouw van de wettercampus in Ljouwert. Daar zijn we in een rondte met allerlei computers en apparaten. En ik zie een heel soort lampjes en luchtjes en kabeltjes. En ik zie ook een hele lange buis. Een buis met aan de bovenkant wetter. En dat wetter zakt langzaam terug wat zon heen. KD, deze opstelling, daarvoor ben je. Dit is die opstelling, dit is het betocht.
4: Ja, klopt. Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar de verwijdering van PFAS uit water door middel van zandfiltratie. Het was eigenlijk de bedoeling dat we dan de PFAS-water door het zand lieten stromen en dat de concentratie PFAS zou afnemen gedurende de kolom.
3: Dat is wel een heel actueel onderwerp.
4: Ja, zeker. Ja. Dus dat maakt het juist zo interessant. Ja. En natuurlijk hebben we daarnaast nog andere experimenten gedaan door middel van afverwijdering van PFAS door middel van bacteriën in rioolslip en door oplosreacties.
3: Je hebt dus wetter en daardoor je PFAS in. Bij Gleeks, ja. We weten, er zit 100 PFAS in. Ja. Dat helle stroom dat zonfilter heen en dan wist onderom je het weer en dan zit er bijvoorbeeld nog 50, 40, ja. 30 PFAS in.
4: Oh ja, klopt. Zo hebben we inderdaad de meting gedaan. Ja, we hebben de beginconcentratie gemeten. Daarna hebben we na de filter hebben de eindconcentratie gemeten van de PFAS-moleculen.
3: Wie dit in eerste instantie van die profielwerkstuk op squallen? Even tussentrol, wat is dat dan?
4: Het profielwerkstuk, op school vonden ze het een uniek project. Dus ik heb uiteindelijk wel een 10 gekregen voor mijn profielwerkstuk.
3: Lokbeenske. Maar net alleen op squallen voel het op. Maar echt nationaal is het stik op van. Want zis het maar.
4: Ja, want ik heb dus meegedaan met mijn profielwerkstuk aan de Junior Water Prize. Dat is eigenlijk de voorronde voor de Stockholm Junior Water Prize. Dat is een internationale wedstrijd waarbij jongeren vanuit verschillende landen van de wereld bijeenkomen om mee te doen aan de wedstrijd. En om ook elkaars projecten te leren kennen. En ik heb de Nederlandse voorronde gewonnen. Dus daardoor mag ik nu naar Zweden met het project.
3: De finale in Zweden, er stond nog wel een flinke prijs op het programma.
4: Ja, klopt. Ja. Ik hoop natuurlijk dat ik de publieksprijs win, maar de hoofdprijs is natuurlijk wel €20.000. Dus dat zou fijn zijn. Maar de kans is natuurlijk heel klein, omdat er heel veel landen en heel veel leerlingen mee gaan doen.
3: Die finale in Stockholm, die wordt ook 4 dagen. Heeft er een beetje zin in? We hebben zin in?
4: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen en om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is. Ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
3: Nog ben je heel erg bevlogen hoor. Daar ben je echt goed in, want anders win je Sampriers net en Maaien net naar Stockholm. Daar ben je nou kleren, maar die middelbare school. Was je echt in verder maar in studie bij Gleeks?
4: Op dit moment ben ik van plan om vooral de biomedische wetenschappen in te gaan. Maar ik sluit het natuurlijk niet uit. Het is een hartstikke interessant onderwerp en een hele interessante tak van de wetenschap. Dus het lijkt me nog altijd heel leuk om onderzoek te doen naar watertechnologie.
5: Die dag begint hier.
2: Ontnieuw genoeren.
1: Friesland van de Moor.
2: Bij Harm Wijstra.

0: mi piace così.
1: Giovanotti en Libera l'anima.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
1: De partij Nieuw Sociaal in Zuidwest-Friesland die houdt op van bestaan. Die partij die hadden in 2022 nog 12 zitten in de rie, maar dit hier pakken ze niks. Nieuw Sociaal waart oprichten vanwege het boek van Pieter Omtzigt en de oprichting van NSC. De gearwerking met die landelijke partij die had trouwens nooit optimaal west en in 2024 waart dan ik brutsen met NSC. Na de gemeenteraadsverkiezings is het om de leden vragen van wat maken we nou met de partij? Ik heb er nog maar verder. Nou, de meeste nieuwe genoeg geen energie meer te hebben om verder te gaan. Ik praat erover met Jacqueline Engelmoer. Een goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
1: Je houdt het ermee op. Hoe dreig wie dat om dat besluit uiteindelijk te nemen?
4: Ja, ik moet natuurlijk zeggen, ik was lijsttrekker. En toen het trieste bericht kwam van hoe weinig stemmen we hadden, heb ik natuurlijk als lijsttrekker mijn conclusies getrokken en heb ik het niet waargemaakt. En moet ik zeggen dat ik aan de zijlijn heb meegekeken hoe ze besluiten hebben genomen, omdat ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat ik daarover niet zoveel meer te zeggen had. Dus ik heb mijn stem ook aan een ander gegeven.
1: Maar uiteindelijk eindigt het misschien wel in een grote deceptie?
4: Ja, dit had je natuurlijk nooit zo gewild. Zo zijn we nooit gestart. Zo de passie en gedrevenheid die vooral Pieter Gerdanus en ikzelf heb gegeven in de fractie op het politieke stuk was enorm. En wij hadden ook gedacht dat de inwoners dat ook hadden gezien en ons daarin zouden steunen bij de verkiezingen. Dat hebben ze niet gedaan en de kiezer beslist.
1: Ja, zo hut is het dan een ekke, maar je woont onder voorhand wat bereiken. Wat is er, om even positief in te steken, volslagen?
4: Nou, ik denk dat we juist de verenigingen en de dorpen en de besturen, inwoners apart, gesteund hebben om te zoeken naar oplossingen, om begrip te krijgen bij de inwoners hoe het werkt binnen een gemeente, want daar ontbreekt het echt aan. Mensen snappen gewoon niet zo goed hoe de politiek werkt. En als we nou beginnen met uitleggen, en dat hebben wij 4 jaar lang keihard gedaan, en we zijn overal van Stavoren naar Oudega, naar Ovinkgewier, het maakte ons niet uit waar we naartoe moesten. We gingen er naartoe en we gingen uitleggen. We gingen kijken wat we konden doen. We gingen vragen stellen. We hebben heel veel vragen gesteld. De gemeenteambtenaren werden gek van ons. Maar daar zijn we voor, hè, als raadslid. Ja. Je moet zorgen dat er duidelijkheid komt en dat, dat we er zijn voor de inwoners. We zijn door hun gekozen.
1: Had de naam van je partij misschien uiteindelijk net goed west? Want je hebt hier verbonden een beetje onder het succes van NSC. Nou, NSC landelijk gaan we weten hoe dat gang is. Ben je hem daar misschien een beetje slachtoffer van worden?
4: Ja, mijn mening is dat zeker. Ik heb ook eerder in de partij al aangegeven dat het mij verstandig lijkt om de naam te veranderen. Alleen ja, dat beslis je met elkaar. Ik had ook een screensaver op lokaal sociaal, dus mijn hart zat al op het lokale gebied. En alleen ja, de meerderheid beslist en daarin hebben we de naam gehouden en verloren.
1: En hoe nou verder?
4: Nou, er zijn een aantal mensen, zoals onder andere onze nummer 2, Nathalie Sijbesma, die elders in de politiek weer haar plekje heeft gevonden. Onze nummer 3 is buiten de gemeente gaan wonen. En Pieter is op dit moment herstellende van een ziekte. En ik doe vooral veel vrijwilligerswerk, zoals bestuur van de ijsclub in Sneek, Zonta Friesland. En we zijn met 4 mei bezig, dus ik doe vooral op dat gebied heel veel goed werk voor de Mienskip.
1: Maar politieke ambities ben er net meer?
4: Vast wel, op een later moment, maar voor mij is het nu goed zo. We hebben zakelijk ook wat uitdagingen. Hè? We hebben natuurlijk gewoon een winkel en een B&B. Dus ja, daar mag ook wel weer eens wat passie naartoe en daar zijn we keihard mee bezig.
1: Nou had het wel een avontuur geweest, Jacqueline, maar wat, hoe heerst het nou, wat voor gevoel?
4: Nou, een van de wethouders vroeg, ze appte mij van de week, hoe is het met je? Ik zie het berichten in de pers. En toen zei ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Het was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Gerdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
1: Want je bent net verbitterd, aanknapt op de politiek?
4: Nee, ik denk dat ik juist nu met alle kennis die ik heb, en dat merk ik nu al aan de vragen die mij gesteld worden, dat ik juist mensen even kan helpen welke weg ze kunnen bewandelen. En dat is goed zo. Ik ben niet zo'n mens met veel vroeging en ik ga liever gewoon weer door.
1: Jacqueline Engelmoer, dankjewel voor de taalje en een hoffelijke dag, hè?
4: Ja, dank. Fijne dag.

0: Animal van Cat's Eye.
1: De media van de morgen.
0: Is het alweer haast 8 uur, de tiervlind weer voorbij.
2: Get the hut.
0: Maar nou, we moeten nog even wat zaken mee praten, Feike.
2: Ja, zeker. Maar best even goed, Jere, Harm.
3: Ik ken het mee. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Ja. Ik ken het net.
2: Ja, nou ja, het is Friesk, hè? Dat kerst Jere. Ja? En wat we Jere, ja, dat is loerd van een video die nou op sociale media rondgeert. En daarin is te zien dat een jongen onder een spoorboom heen geert. En dat ding, dat, nou, dat koest Jere, dat klapt naar beneden, naar onderen. En die beelden, daar zit bij dus, kerktoren Schillaard Mantgem. Dus dat zoe je wel eens, ja, en wat we jaren, dat wie nevens mij, wie dat ik gewoon Fries.
0: Wie zijn Friesk is wat,
2: ja, daarom. Dus, dat famke, aan het eind van het filmpje, die maken het kennelijk die beelden maken. Die moest leidtje, maar bij spoorbeheerder ProRail kan ze er absoluut net om leidtje. Want, ze moeten, meestal moeten bij hun poten van veiligheidsinstallaties afblijven, zeiden ze bij ProRail. Maar ja, dat liefde net om voor zelfs.
0: Het is levensgevaarlijk, toch?
2: Ja, het is gevaarlijk voor die shells. Je kunt dat ding op een holle krijgen, ja, of weet ik volle. Maar je kunt anderen ermee in gevaar brengen. Deze installaties moeten gewoon goed werken. Oude hoeren met veiligheidsinstallaties is geen kattenkwaad, kan serieuze risico's opleveren. En het kan voor duizenden euro's een skeer ik opsmieten. Dus bij ProRail kan ze er absoluut net om leidtjes. Ze hebben de beelden niet tussen. En ze zullen je echt maar aan de slag. Dus het bewust ontregelen van zo'n veiligheidssysteem is daarom volstrekt ontoelaatbaar.
0: Het zullen we weer in voor een challenge wijzen vanzelf.
2: Zo'n hype. De volle drank op of zo.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, zes maar. Maar in 2000 zandje, wie er bij Mantgem ik al zijn actie, zullen we maar zeggen. Dat zorgde toen voor dat de meesten landelijk zelfs ik Lilke wien. En toen wien er twee jongens die gingen om die spoorboom hingen en ze gingen erop zitten en had het ik filmen. En ProRail had toen ik ongeveer te dienen om alles keer op hun te verhellen. En die twee jongens die hadden daarna ik speed toont. Maar ze moeten dus wel aan de bak bij ProRail om hier achterom te gaan.
0: Het is haast 8 uur. Dat betekent dat we even contact hebben met Hilversum, de collega's vanuit NOS-journaal. En daarna je er nog een uur vol met muziek, nijs, waar en al die oren dingen.
2: Ja, alle zaken komen voorbij.
0: We gaan nog geen prijzen voor het jongen, want ik kan die clues net in hem krijgen. Het
2: nee, hè?
0: Net slagen en...
2: ja, maar morgen is het waarsje, maar als we dan even op nijpjes.
0: Ja, dan vliegt de vogel.
2: Ja.
0: Ja, ja.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
7: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is er voor Elsen.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
12: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
11: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
13: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
11: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Sporten is voor de zo'n 20-jarige Rienk Friesemuttens net vanzelfsprekend. Hij had een erfelijke hetziekte, maar dit in kwarten wel een bijzondere uitdaging hoor. Welke dat krijgt is dat juist aanzien in Friesland van de Moorn.
7: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de Van Elsenie.
14: Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
17: Friesland van de Moor.
18: Mijn Harm Wijstra.

0: Waarom naar de jaren 80 mei? Aha, kisser van Take On Me. Dit weer een literaire hit van haar. Stay On These Roads. Harm tussen de lijntjes, want we zijn er nog een jongen horen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Als het op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
0: De natuurbeheerders op Skilge, die had er maar drok mee. Een plantje dat samen het hele eiland oernemen kan.
4: En dan het enige in Holle op dat moment is een soort van angst van... Ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
0: De zo'n 20-jarige Fries om Rink, die had een hetziekte. Maar dit nou een pittige challenge aan. Wat voor challenge dat is, dat juist aanzien. Fijke Wouda, direct nog heel dit bij. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Wetterskip Brabant docht onjeften van bedrieging inspecteurs terug boeren. En waar is Lucky, de man die tot traai hier in een verzorgingshuis in Amsterdam leidt en net communiceren kan?
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou met Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Joet, is er een soort bewolking met uit en trog rein of een bui. De zuidenwind is eerst zwak ontmatig. In de midden draait...

0: klachten van hem net zo vanzelfsprekend. Nadat bij zijn familie de erfelijke hertspierziekte PLN ontdutsen waard, bleek de ek rinkdrager te wezen. De van oorsprong Friese ziekte kan leiden tot gevaarlijke hertritmestoornissen, hertfalen en zelfs een hertstilstaan. Na een mentaal pittige dier pakte het sporten nou weer op en docht er in september mei onder de tikkende klok challenge op het circuit van Zandvoort. Verslagjouwer Johanne Brinkman die sputs mij rink over wat de ziekte nou met hem docht.
1: In het begin werd het eigenlijk best wel eng, want ik heb in die periode ook wel bepaalde hartklachten ontwikkeld. Dat wie achteraf gelukkig, gelukkig om stressredenen. Ik een hele coronaperiode ging met alles helemaal goed. Ja, ik begon wat onregelmatig hartritme te krijgen, hartkloppingen. Ik wil echt heel veel op druk in mijn borst. Dus mijn eerste gedachte werd wel heel erg van, oei, dit is net goed. En gelukkig na een paar testen ben ik wel achtergekomen dat ik alleen nog drager ben. Dus ik heb wat PLN gen, maar ik ben voor de rest nog wel helemaal zoen. Dus inmiddels weet ik wel, ik kan gewoon alles nog, mijn hart is nog gewoon gezond. Ik kan lekker sporten, ik kan me gewoon uitleven. Maar het is best wel lang door mijn vertrouwen terugkrijgen in mijn lichaam.
2: Hoe uiterde dat in die duistige leven?
1: Eigenlijk... Best wel lastige manier, want ik hoor soms in één keer hebben dat ik mij iets willekeurigs bezig wie en dat ik echt een soort van ja, lichte paniekaanval kreeg. Dat mijn hartslag gewoon, uit er niks om heugd ging. En dat kist aan het verklaren en ik is heel erg in zo'n gedachtenspiraal zitten. Want die hartslag zit om heugd en dan zit de stress erin en de angst erin. En dan gaat die hartslag helemaal nog meer om heugd. En het is een heel visuele cirkel waar zijn inkomsten op dat moment. Want alles was actief is van, gaat de hartslag om heugd, zit de stress erin. En dan het enige in holle op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. En dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
2: En hoe is dat troll in de kamer dan?
1: Dus ik wil een beetje, het hielp als waar ik wil dat in mijn familie ziet, want gisteren ik wil hoe praat als waren bij mensen die ik soortgelijk klachten hier. En dus ik wil een vertrouwen weer opbouwen. Want toen ik eenmaal die testen hier deed voor mijn hart, want bij het UMCG komt ze onder controle en docht ze al je testen om te zien hoe gezond je hart nog is. En toen ik eenmaal 30 jaar kreeg dat het wel je goed ziet, dan kist langzaam gewoon weer wat gesporten, wat dingen dwan. En op die manier krijg je toch heel langzaam het vertrouwen in het lichaam terug. Want maar steeds eigenlijk gewoon dingen dwan die best wel eng lieken op dat moment. En elke keer dat wel lukt, is toch een beetje van oké, dit gaat toch nog wel goed.
2: Maar dan had ik een heel soort tussenlitten, omdat ze toch, dus dat is net goed voor mijn head, of het wordt er slimmer van.
1: Oh zeker, het is ik best wel, dat is een soort van cocon die heen ontbouwen is. Want elke actie die ik zo, en zelfs gewoon liedse dingen zoals mijn vreun, echt paard gaan of zo, of sporten. Nou, ik hoor zoveel sporten, ik voetbalde vol, ik skiede vol, hut erin. En dat bijvoorbeeld je ding, dat is toch denk van ja, als het daar misgaat, dan is het is wel in hart als ware. Het is ook een osse misgeert, dan is het ik goed mis. Dus maar echt langzamerhand steeds weer dingen oppakken, steeds weer dingen dwan. En op die manier het vertrouwen terug te pakken met de weg in. En ik hier in Holle, ik wil ooit nog een keer een marathon rennen. Ja, ik wil echt niks moois vinden dan de PLN challenge. Omdat het is natuurlijk een marathon, maar ik een echte manier om geld in te zamelen voor een behandeling voor PLN. En dus, dat ik echt gewoon iets nuttigs om vast te plakken. Al het geld van de tikkende klok challenge gaat naar onderzoek naar een behandeling voor PLN. En inmiddels loopt bijna over 100 euro. En ik voer in ieder geval toe eens naar binnen haal je. Dus het is echt wel heel lekker om zo snel al erin te wijzen. Dus ja, het daarom elke euro is echt mooi mijn om. Het is vorig jaar hier ik bijna bij de hele actie toch meer dan 12 ton binnenhellen. Dus het is echt wel flinke bedragen die actie binnenhellen. Dus dat is ik wel echt heel mooi om te zien hoeveel steun er van het is voor een behandeling in PLN.
2: Hoe zus je zelfs nooit de toekomst?
1: Best wel hoopvol. Want zoals ik zei, ik ben voor mezelf best optimistisch, want ik ben nog jong. Ik verwacht echt wel dat tien de tijd dat mijn klachten zo beginnen, er wel iets is. Maar juist voor de mensen die nou wel er heel erg mee zitten, is het belangrijk dat dat proces zo snel mogelijk komt, zodat er echt een behandeling is daarvoor. En ik ben juist des te dankbaarder worden dat ik nog wel kon doen binnen dat ze in kan wan. Dus daarom ben ik juist volle meer uitdagingsziekjes, zoals de marathon die ik erin. Zoals meer activiteiten, lange hikes, moeilijke, intensievere activiteiten. Juist om, het is mij nog wel gegund om dat te doen. En net iedereen het dat.
0: Zijt Rienk Heijns uit Grijns. Hij is Friese Mutens, traint dus voor de tikkende klok challenge. Die in september is op het circuit van Zandvoort. Ja, Zandvoort is nou het toneel van de Formule 1. De laatste keer in Nederland. Dan Formule 1 rijden is het net op de N352, want daar wordt werken onder dik. En dat zwaagt voor op en hard. Als het vanuit de Jochten van Holland naar Stienjes komt, dan komt er in een

0: Liet ze vielen. En dat hield trouwens ook voor verkeer vanuit Stiens richting Hallem. Trein die meldt. Want die zit stil. Daar heeft hij een foto van. Ja, verkeer met daar even in een stukje dik. En dat gaat net heel soepel.
1: Nee, dat is vaak. Als er een keer een hiccup zit, dan... ja, dan houdt het even op.
0: Maar ja, meesten komen nou ook alweer weer op gang, he? Want het werk begint weer.
1: Nou ja, wij kent Maas ik al vernemen, hè? Maas betier dat het alweer wat drukker op het dieken is.
0: Ja, dus houd rekken mij vertraging op de N350.
2: De media van de morgen.
0: Dan door de media, Fijken.
1: Ja, wet eens keer Brabantse Delta. Zilon heeft het waar naar bedriegingen rond het adres van meerdere mijwerkers. Het gaat om tafelsjoghouders die controleren dat boeren hoe dijs geen wetter uit sletten en beken broeken. En ja, vrienden wieken hien ze de media uit nog om mij te zien bij het werk van die tafelsjoghouders. En ja, onder andere hen die mijn drone controleren die als de agrariërs in de droogteperiode wel ja, het berijn goed uitvieren. Maar mijn reportage van Omroep Brabant waarin de naam van die tafelsjoghouders neemt waren, kregen die mijwerkers persoonlijke bedriegingen.
0: Persoonlijk?
1: Ja, persoonlijke bedriegingen. Dus het is het dus al net, haast net met mij die namen in de media verschijnen zonder dat er een actie op komt. Ja, wetenschap kan vanwege de veiligheid en de privacy van de mijwerkers. Nou ja, die is er al haast net meer. Net ingaan op de, ja, wat voor bedriegingen nou krijgt wie. Maar het gaat echt verder dan mensen die boos zijn of vervelende opmerkingen maken. Dus ja, dat is net de bedoeling vanzelf. Nou, gelukkig valt er nog wel wat rein. Dus hoop je dat we die droegte dat we eraan van af binnen. Maar dit is er wel 4 bitro. Dan is er in Amsterdam een cold case team dwaande al 3 jaar met de zoektocht naar de identiteit van een persoon die vanwege een beroerte net langer communiceren kan. Ja, leidt intussen in verzwaringstehuis in Amsterdam. En ja, die man die kwam op 10 mei 2023 op stritten te vallen. En ja, hier is een herseninfarct of hersenbloeding hier die gewoon. En het er afasie aan oorhouden. Hij kan dus net langer communiceren.
0: Hij praat alleen een beetje Engels, toch? Want ik zei, ja. Een filmpje voorbij komt.
1: Ja.
0: Het is bijzonder.
1: Nonsense and definitely. Dat binnen 2 enige Engelse woorden dus inderdaad die hij nog broekt. Meer communicatie is net mogelijk. Dus ja, ze zijn al onderziekje van, ja, het al langer met waande. En de politie zegt, ja, we hebben toch onderzoek instelt, want ja, het is geen misdrijf, maar we willen graag helpen en we willen gewoon weten waar is deze man. Nou, er zijn nu intussen 2 pensioneerde mijwerkers van een cold case team die het onderzoek oornam. En ze hebben intussen ontdutsen dat de man lid was van een boeddhistische meerskip in Amsterdam. En daar werd hij dus bekend onder de naam Lucky. Maar ja, meer wisten ze daar ik net van hem. En hij had ik zanon dan wat bij een restaurantje op het Waterloopplein. Had hij ik wel wat dronken. En daar kennen ze hem onder de naam Chris de Canadees. Je hoeft ze daar nou weer op komen. Is ik net duidelijk. Maar ja, die meesten van het cold case team, die zeggen ik van, ja, bij Matt weten waar dit is. Het gaat er bij mij niet in dat niemand weet wie deze man echt is. Het is toch gek dat je misschien wel 20 jaar onder de radar kan leven in Nederland. Dus, en toen zeiden ze al, ik heb beelden gezien. Ze inderdaad, hebben ze nou niet correct een filmpje naar boeten gebracht. Maar beelden van die man van, waar is dit?
0: Maar toch in je wijze die dat op ons laat, zoet zeggen.
1: Dat mag je wel haast hoopje.
0: Het is 90 minuten uur 8. Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moorn. Als het antwoord op de vraag waarom het werk aan de Loerswal aan de Woordwij bij jou nog hield dit stilheid.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Maar eerst muziek van Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: I Knew It, I Knew You. Muziek van Taylor Swift.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moor.
0: Het is de meeste automobilisten die door de Waardwei langs Ljouwdrie de Vest wil opvallen. De Loerswal langs de dijk daar bij de Wenwijk Techen, die is nog net volslein aan. Op de laatste tientallen meters binnen alleen nog de pjallen te zien dat de betonnen platen nog tussenscoot worden matten. Het werk leidt al man stil. Adviseur civiele techniek van de gemeente Ljouwd, Michel Tempels, is onder telefoon. Die werd er volle meer hoor. Een goeie morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is er nou correct aan de hand, hè?
2: Ja, we zijn begonnen met het scherm eind van vorig jaar. En we zijn voortvarend aan de slag gegaan. En het grootste deel van het scherm is ook inmiddels gereed. Maar wat er aan de hand was eind van het jaar, is dat we ter hoogte van een roekenbosje aan het bouwen zijn geweest. En dat is daar aan de oostzijde van het scherm. En we hebben te maken met de Flora- en Faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecologen is toen al gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden. Want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paartjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort en die mogen we niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben we moeten stoppen. Want we moeten 75 meter uit het nest, het laatste nest, blijven. Zodat de vogels hun broedseizoen ongestoord kunnen voltooien, de jongen kunnen grootbrengen. En buiten die 75 meter mogen wij gewoon aan het werk gaan. En dat hebben we dus het hele scherm over die lengte afgerond. Het is een kleine 700 meter.
0: Ja.
2: Maar de laatste 100 meter, dat is nu in afwachting van een positief besluit van de ecoloog. Van jongens, zijn op groen, jullie kunnen verder.
0: En wanneer verwacht je hem dat zijn?
2: Nou, in principe hoopten we dat we, of nou, grote kans dat het in juli al wel, dat vogels wel uitgebroed zouden zijn. Maar het risico zouden we te groot vinden om dan te starten. Want stel dat er nog wel jongen in de nesten zitten, dan start je het werk alsnog voor niks op. Dus we hebben het besluit genomen van laten we dat dan over de bouwvakperiode heen tillen. En het in week 37, 38 gaan uitvoeren. En dan is het met grote zekerheid dat er geen broedsel meer is. En dat we dan ongestoord aan de slag kunnen.
0: Want die laatste platen, die tussen die pjouwmatten, die liggen intussen hier ergens opslijn dan?
2: Ja. Die hebben we betrokken bij Durison, dat is een firma in Raalte. Daar zijn ze ook geproduceerd en daar liggen ze te wachten tot wij ze afroepen. En dan komen ze deze kant op.
0: Nou, eerder op onthoud, brengt het dan ook extra kosten met hem mee?
2: Ja, zeker. Hè. Een aannemer die moet natuurlijk zijn werk weer opnieuw opstarten. En dat betekent ook dat de verkeersmaatregelen weer opgezet moeten worden. We hebben ook extra een barrière langs de weg gezet. Ik weet niet, misschien de automobilisten ook wel opgevallen.
0: Ja.
2: Er is ook een kleine snelheidsbeperking daarop ingezet. Dat zijn natuurlijk allemaal kosten die krijg je extra. Goed, dat is wetgeving. We moeten eraan voldoen. En dat brengt dan wel deze onvoorziene kosten met zich mee. Ja, dan praat je gauw over dat we richting de €50.000 moeten denken.
0: Ja, dat is een dure grap. Oh, die snelheidsbeperking sprutsen.
2: Ja.
0: Het verkeer maakt er nog heel die 60 kilometer rijden. Van haar idee wordt er net werken. Waarom is dat dan?
2: Nou, we mogen dus daar ook niet werken en er ligt van allerlei grond opgeslagen in de berm. Plus dat een stuk geleiderrail, dat is de vangrail ook wel genoemd, die moet nog doorgetrokken worden over die laatste, ik geloof nog 50 of 60 meter. Doordat er van alles in de berm ligt, is het ook onveilig op het moment dat je wel in de berm raakt met je auto en je ramt op een bult grond, nou, dat wil je niet hebben. Dus vandaar dat we een barrier voor de veiligheid hebben geplaatst. Plus dat, omdat die barrier dus tegen het asfalt aanstaat, is die snelheidsbeperking ook ingesteld.
0: Ja.
2: Dat doe ik dan in overleg met Rijkswaterstaat, want dat is de wegbeheerder van de Waardwei.
0: Dus mensen, moet nog even geduld hebben. Intussen, van mensen die de Del kan binnen, die had toch zien dat er misschien wat graffiti-artiesten bij die wal west. Had dat nog voor skeer zorgen?
2: Nou, kijk, het scherm wordt groen, hè? Dus de beplanting staat er tegenaan. Uiteindelijk zal het hele scherm afgedekt worden, dus er komt een hedera tegenaan. Het hele scherm zal ook groen blijven, dus de graffiti die zal straks niet meer zichtbaar zijn. Maar het is wel jammer altijd dat het gebeurt.
0: Het is 3 minuten voor Jalvin Jon. In september gaan ze dus weer verder met dat werk daar om die Loetswal daar bij de Woordwei. Het is haast bij Jalvin Jon, dus dat betekent dat het Friese Nijs er aan komt.
1: Morgen bij Omroep Friesland.
3: Ja, Sipal.
4: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
3: Ja, nog een keerske van oor.
1: De PC.
3: Ja. Ja.
4: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
1: En van 12 uur ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Hey Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusti, 99 cent.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: En zo is het alweer Jalvin Jon, dat betekent tijd voor het Friese Nijs. Fijke Wouda, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. De eclips van vliegende wieken had gevolgen gehad voor de natuur. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Grijns. In Friesland en Grijnsland waren 42 kastjes geplaatst om te registreren hoe vogels reageren. Een eclips komt net vaak voor, maar sterrenkundige en eclipsleefhaver Theo Jurjens zocht een breder belang van zijn onderzoek.
18: Als we nu al merken dat de natuur bij een minimaal lichtverschil daar ander gedrag op gaat vertonen, ja, dan moet je dus vreselijk zuinig zijn. En ook die kleine vogeltjes hebben recht op hun eigen bioritme.
17: Skielge striet al jarentje in de wetterkrazula, een invasieve plant die het hier net toezet. Zo'n 2018 is er een strietplan van staat gingen om de plant om te pakken. Boswachter Remy Hoege is voorzichtig positief, maar het gevaar zit nog altijd in een lits hoekje.
19: De goede kant op zit hem vooral in hoeveel biomassa, dus hoeveel oppervlakte waterkras er nog is. Nou, ik denk als we nu het hele eiland zouden uitpluizen, dat we misschien een kopje vol waterkras zouden gaan vinden. Dus zo weinig is het. Maar ja, dus als dat op verschillende plekken is, is het natuurlijk wel heel vervelend. En je moet er dus bovenop blijven zitten dat het niet hele grote groeiplekken worden.
17: Het werd een spannende week voor gymnasiumleerling KD Zwee van Haas. Met zijn profielwerkstuk van de middelbare squallen maakt hij kans op een internationale prijs. KD, die bij Wetsers in Liao het onderzoek naar het verthellen van het skeerlijke PFAS uit het boetenwetter. Hier zocht u het naar de wedstrijd.
20: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen en om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is. Ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
17: Nou, je praat in elk geval al wel als een echte wetenschapper.
0: Ja, ja.
17: Ja, ja. Altijd benijd ik naar meningen van oren. Dat is ik belangrijk, vanzelfs. Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. De grote favorieten voor de 50ste Vrolijks PC in Weidem. Maar je in de eerste omloop voort onder bak. Daarin treffen ze namelijk het nette onderschotten patoer van Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzardi. Het is al de zonde keer het seizoen dat de twee patoeren in de eerste omloop zien waar lotten. Louise Krol, oer die lotting.
8: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien komen had. En dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen er jocht aan, nou, op een Prius of een PC-finale. Omdat het, ja, nou, Annette die had 12 kronen pakt, Senne die had 12 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de Prius en daaronder verdeeld moet worden. Maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
17: De Vrolijks PC begint morgen om 12:30 in Weidem. De partij is bij Omroep Friesland te volgen op de radio en in een live blog. En van 12:00 middags al ik op televisie.
0: Dankjewel Fijke. Meer nieuws kist altijd een fine in uw app en ek op omroepfriesland.nl. Voor het waar kist er actie, maar voor het waar kist ik gewoon de radio aan horen, want het waar komt er binnen no en oorlogen aan.
12: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
21: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elk seizoen.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: My Harm Wijstra.

0: Weidem is morgen het toneel van de 50ste Fraljus-PC. Dan hebben we toe Keertsen en Fortendalers in de 2 toppartouren in de eerste omloop Tjernobylkoor. Het lot had dat bepaald. Aansen meer oer die lotting. Maar nou meer oer het waar. En dat waar dat komt van Sibbele. Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: De temperaturen zijn heel oors, hè?
2: De temperaturen zijn heel oors. Als dat dus even vergelijkt is met een week waarom. En eigenlijk de temperaturen in Friesland breed lezen op stuits een beetje tussen de 14 en 16 graden. En er is een beetje rijwetten van, maar de delslaghoeveelheden die binnen nog heel minimaal. Iets brecht hem 0,1, grauw 0,6. En je hebt mij redelijk bedeeld, maar zo weer al een dikke millimeter rijwetter. Nou, de natuur die sjost en jest geniet van kom maar op met het rijwetter. Bij meesken, ik trof juist er in die zeer me al zo, want ik zei, wat deed het rijden? Het rijnt. Ik zei, hoe mooi is dat? Maar goed, we meesken moeten toch even aan wennen. Wij joert een soort bewolking met uit en trog rein. En de eerste front loopt naar oer. En dan krijgen we in de rin van de dag nog eens een frontje. Dus het is ik wel eens even droog. Als we nog een kniepeeg van de zinnen verwachtje kennen. Nou, het zo kennen. Maar ik denk wel dat de bewolking joert echt hoe heerst het. En daarbij de wind eerst in de mantiet zwak ontmatig uit het zuiden. En in de midden draait er. En neemt er wat tafel en matig want vrij krachtig uit het westen bij. En temperaturen van zijn graden. En komende nacht komt er een nieuwe steuring op ons af. Dan krijgen we weer een periode met rein al wat tros maar losse buien. En temperaturen vannacht van zo'n 18 graden.
0: En dan morgen?
2: Morgen. Morgen dan hebben we op nijlijst van het lege drukgebied. Dat heeft de hele week wat invloed. Het heeft een flinke vinger in de pap. Maar de streming is westelijk en viert vochtige loft van de Noordzee. Jongen. Dat betekent dat we morgen een waarbeeld hebben met wolken, stapelwolken. Afwisselend, ik was droge perioden, maar zeker ik werd buien. En we hebben met de genietje van de zinnige momenten en de natuur die zal de buien begroetje. Want ja, het is toch wel zo dat het toch het warme zeewetter de buienactiviteit best wel grillig is. Om het islamar heen, ik zeg het hier van de week al een keer, heen wij duidelijk meer als in het water van de provincie. Dus buien gewaarmogen en ik werd temperaturen van zo'n 19 graden. Dus dat verhoort in die zin het volle, alleen hebben we ten opzichte van Joert iets meer kans op zinnen.
0: En verderop in de week dan?
2: Ja, nou op tongensje. Dan komen we naar de achterkant van het lege drukgebied. Dan wutten wij eigenlijk, we komen dan in de achterkamer te lezen. En vanuit de achterkamer komt nog wat koudere loft onze kant op. Of vooral in de boppenkamer. We troffen boppen datzelfde warme wetter. En gemakkelijk buien ontstaan kennen, maar zelfs mogelijk ik een klap. Donger. En dat jou dus wel aan dat de onstabielens wel aardig groot is. En de temperaturen, die komen weer rond de 20, 21 graden. Dus de wisselvalligheid horen we dan ik. Nou, op vreed horen we dat ik. De wind is dan, ik kom uit het noordwesten. En er is nog altijd onstabielens, maar je kan ze buien. Letter op vreed. Dan zullen we ten westen van Ierland de opbouw van een hele drukgebied. En mogelijk dat die dan in het weekend voor enige stabilisatie zorgt. Maar we moeten eerst maar eens even een paar wisselvallige dagen terug.
0: Simpel, dankjewel en een offelijke dag, hè?
2: Ja, een offelijke dag.

0: Wijma en Van der Werf, de vrouw binnen de Rik, Jerst en dit weer muziek van R.E.M. in Friesland van de Moon. 30 minuten van Johan, Jerst, Losing My Religion. Ik wil toch nog even omkomen op het nijs wat we eerder deze morgen hier. Nu lucky.
1: Johan Oeren, Friesland van de Moor.
0: Die man uit Amsterdam werd de identiteit net van witte.
2: Ja, bijken. Lucky. Ja, we hingen er voor 18 hien we troeien. Of krijg na jagen, mag ik zeggen. En ja, de politie had 140 tips binnenkrijgen. Komt nou krijg binnen.
0: Nee, die media was joch.
2: Dat wak net als de week een film kunnen boeten bracht. En ja, er zijn toch mensen die hem herkent. De politie zei het overweldigend. Het aantal reacties. Dus ja, mogelijk kan ze nou toch eindelijk erachter komen waar deze Lucky is. Ze zullen alle tips grondig bekijken.
0: Mooi. Nou, laten we hopen dat het oplost wordt. Skilge wordt al jaren terroriseerd door de wettercrasula. Die plant die kwam door vijvers en aquariums op het eiland. En hoe woekert zo'n titiert oorspronkelijke planten die daar toch al jaren oorstjeren. Sinds 2018... wordt botstrijdend in deze horrorplant. Er is een groot plan opzet om hem te elimineren. Verslagjouwer Dennis Terpstra die gang naar Skilgeta om te zien of dat al aardig slagen is.
3: Ja, het is, geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines in twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. En dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
4: We zijn op huis laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatste kwam, toen werd het wel even schrikken.
3: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied, Groene Landen. Er komt van allerlei orchideeën, echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de watergras wel geconstateerd.
4: Ja. Ja, en ik voor het eerst, toch?
3: Ja, precies. Ja, dus het was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
4: En wat tocht jou toen jou dat jij dan?
3: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En we willen er geen mensen meer in hebben. En nou, de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
4: Ja, want tegelijkertijd lid dit dus wasje en hoe broze eigenlijk die street nog steeds is.
3: Ja, ja, aan de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. Aan de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we weer voor 2018, wijze van spreken. En dan ben je echt ver van huis.
0: Zei het boswachter Remy Hoegé van Steerts Bosbeheer over de striertje in de Wettercrasula op Skilge. Louise Krol, Jeska Terpstra en Jeanette Winia. Dat zijn de grote favorieten morgen op de 50ste Vrolius PC in Weidem. En zij kennen de eerste omloop Vottendalers van de bak. Want zij treffen Larissa Smink, Anouk Smink en Senne Itzadi. En het is al de zonde keer dit seizoen dat die twee toeren in de eerste omloop in elkaar steren. Omroep Zilt, die spruts bij Louise Krol.
5: Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al van wedden dat op de PC de eerste omloop echt zien ook komen en dan komt het echt nog uit. Aan de ene kant wel een beetje zonde, want ik vind gewoon dat beide partijen er jocht aan nou, op een prius of een PC-finale, omdat het, ja, nou, Annette die had 2 kronen pakt, Sennen die had 2 kronen pakt. Dus ik vind eigenlijk dat de prius daaronder verdeeld moet worden, maar helaas mij dat dit hier net gebeuren.
6: Een heel soort succes. Anouk, hoe denk je dat ervoor, Oer?
7: Nou ja, als staat de loting shirt, dan is het misschien zelf een beetje oorzen willen hebben. Maar prima op zich. Ja.
6: Het betekent wel dat Bayern toen een fort scherp wijzen maakt. En het is de zonde keer dat je een fort zien overkosten, begreep ik van Louise.
7: Dat klopt inderdaad. Dat heb ik even geteld. En is inderdaad de zonde keer. Maar ja, wij winnen wel eens, hun winnen wel eens. En hun winnen meestal in de finale. En wij winnen vaak een eerste partij. Nou ja.
8: Dus dat belooft wat Henk. Ja. Wij winnen erbij de eerste omloop. En dat jongens zijn voor het nagel scherp dus.
7: Wij zijn voor het nagel scherp. Ja, maar dat geldt ook voor hun. Dat zijn hun en ik.
8: Ja, maar dus als je krijgt van de eerste omloop, gaan we de eerste kans zien hun.
7: Dat denk ik wel. Want wij zijn al een paar keer in de finale sinds een keer. Dan winnen we het gewoon krijg net. En in het begin van het seizoen dan steken we in de eerste omloop. En dan lukt het krijg wel. Dus ik heb meer vertrouwen in de eerste omloop als in de finale. Dus ja, dan kunnen ze maar beter gewoon de eerste omloop hebben.
0: Zijn Louise Kral en Anouk Smink, tjen de collega's van Omroep Zilt. De PC die begint morgen om 11:30. De Vrouwens PC in Weidem is streekrijocht te volgen hier op de radio en in een liveblog. En van 12:00 ook te volgen bij Omroep Friesland op de televisie. De baaskranten die lezen al clear. Nee, de muziek van Sharon Red. Eerst wat erin staat.

0: Sharon Redds en In the Name of Love.
1: De media van de morgen.
0: Bij de Fryske Maaskranten, Feike, wat melden die?
2: Ja, de scholen zijn weer begonnen. Ja, logisch verzeld. Dat wie juster, het Fries Dijkblad, heeft er een foto voorop. Dat Ben in Burgum, die helpen orenbeien oersteking veilig. Die houden een bordje omheen en ze hebben van die grote veiligheidshesjes en zo. Dus dat valt wel op. Maar ja, wat de kranten dan weer opvalt, is dat meer jeugd zonder schoolspullen. Organisaties voor Jermoed Help, die zorgen een stiering in het ondergezin, die het net genoeg hield heeft voor de schoolspullen voor de bijen. Dat is wel heel screened verzels. En uit de onderzoek onder 400 lokale helporganisaties te blikken dat hield iets vaker gezin een onklapje. Want ze dreeg om essentiële squallenspullen om te schaven voor hun band. Ja, dat is wel heel screened verzels.
0: Ja.
2: Dan voor op de Ljouwerter Kranten een bijzondere foto van een India's sneeuwlandschap. En dat lukt toeristen. En het is net echte sneeuw in India, maar het binnen een hoop marmerstof op een zwartplak voor marmerafval. Ja, dat liep het dus inderdaad. Kijk, of Rinje de Trotte Bergen in de sneeuw. Maar dat is dus marmerstof. Dus ja, dat is een enorme toeristische trekpleister. Ja, dan ik nog de eerste die dingen is TBS met dwang om plan Prinses Amalia te ontvoeren. Ja, dat is die jedere inwender van Dan Boort, 33 jaar.
0: Ja, wat verhaal toch?
2: Ja, hij zegt hem zelf als het koningshuis van Friesland dacht dat hij mij kroonprinses Amalia trouwen zou. En daarvoor moesten ze met mekaar op survival. Maar ja, had hij die plan trofvieren zou, dan hoorde het in de praktijk in dat hij haar ontvieren zou. Waar ik beelden bij die man thuis vond, dus die haar namen in en ik nog in mij, ja, ziek heil erin graveerd. En daar ben je net echt fleurig van.
0: Nee. Nou, lekker fleurig beginnen dan haast maar met Node voor. Wim, goeiemorgen.
3: Ja, hoi Harm, goeiemorgen.
0: Fleurige muziek, Joert?
3: Ja, zeker. De halte classic rock lijkt weer redelijk op niveau, maar ik wil redelijk bekennen. Verder bellen we met Dirk de Jong, die is van de site Oud Dokkum. En ze zie ik je daar stielen van die, een olifant die daar ooit op Van Kleffens, op de Kleffens zitten. Van stielen buizen en een neushoorn, die er ek. En die olifant die is er nog, maar die neushoorn is pleiten. Droog, renovatie. Nou, dat is net samen gebeurd. Dat is, het is renoveerd en toen is het verhuizen naar het zwembad. En daarna naar de binnen hoe heet het? De is je in de verhuizen en toen is je voortrekken eigenlijk.
0: En dan moet er ergens wijzen.
3: Ja, maar ze weten het wel. Misschien is Chick wel stikken. Het is een vrij groot ding, hè, want de koestering klimmen en zo. En zo'n dokkermers hebben de herinneringszoon. Dus ze willen hem graag waarom hebben.
2: Dat is een ziekdokker. Ziet de pijp wel uit.
0: Nou.
3: Goed.
0: Daar komen we weer doorheen, jongen. Wim, succes.
3: Dank u.
0: Willen. En morgen dan binnen Feike Nikkerwet. Nog een gedij.
1: Krijg het allemaal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
5: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
4: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
6: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
4: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is 12 minuten doen, Jochem van Etten. Welkom bij Noot ervoor op de eerste morgen. 18 augustus, mooi de radio ons dit nog. Harm vooral aan, want tolvoeren is muziek het allerbelangrijkste. Trap je al mijn Van Halen, nu doet je van jou de 80 en jump.
8: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
11: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
10: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
2: Nul de Voor.
12: My Vim Bronze.

0: en Jump. Van hele nieuwe jaren 80 op mijn tapier. Het ultieme Ipenix-plaats van een radioprogramma, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Bij deze demonstreert.

Status Quo Rollover Lay Down. Dat Marieke hebt dat ze werd u is dat haar Omroep Friesland T-shirt na een lange reis tussen Noord-Duitsland en Denemarken weer thuis aan de wasline hing. De muziek nog wel een beetje drok aan het holtje is. Oké, okay, oké. Okay. Verskaal een beetje, oké, okay, Marieke. Dus bouw

lucht. Ja, we zongen Loetmeijer. Maar de microfoon dicht via het rustige gedeelte van dit nummer van Rinske Datema, Maaike Schuurmans. De bugel van Loft en Heer, wie dat. Simmers wat, hoe is het geweld? Kamers. Dan geldt hij prima in dit. Zij zijn er heel voor. Jelve Tsienen is het. Ik zet er nog hier een shop voor. En het is een. Nou, die is qua lengte. Vier minuutjes. Nummer van Split Ends. Dus uit. From Down Under, zeg maar, Australië. Uit 40 Barry Hay en JB Meijers. De titel: I Hope I Never.

0: freund van Omroep Friesland. Als freund stiept u Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freund.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Op de kop hoor, Jelvert Zien is het Friske Nijs, nou met Fijke Wouda. Op een goede morgen, Fijke.
10: Ja, Wim, een goede morgen. Het werk onder Loerswal langs de Waardwaai onder Ljouwert leidt al maanden lang stil. Op de laatste 120 meter staan alleen nog de pjel dat de betonplaten inschoot worden matten. Nevens adviseur civiele techniek Michel Tempels van de gemeente Ljouwert komt dat door een roekenbosje in de buurt.
11: En we hebben te maken met de Flora- en Faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecologen is toen nog gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden, want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paardjes vormen zich, nesten worden gebouwd. Het is een beschermde diersoort en die mogen we niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben moeten stoppen.
10: Tempels verwachten dat het laatste deel van het loerscherm in september online werken kan. Het oponthoud kostte de gemeente zo'n 50.000 euro. De eclipse van vliegende wieken had gevolgen gehad voor de natuur. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit van Grijns. In Friesland en Grijnsland waren 42 kastjes geplaatst om te registreren hoe vogels reageren. Een eclipse komt net vaak voor, maar sterrenkundige en eclipse-leefhouwer Theo Jurjens zocht een breder belang van zijn onderzoek.
12: Als we nu al merken dat de natuur bij een minimaal lichtverschil daar ander gedrag op gaat vertonen, ja, dan moet je dus vreselijk zuinig zijn. En ook die kleine vogeltjes hebben recht op hun eigen bioritme.
10: Een automobilist is van de morgen in de sleet naar de Zuidergoorwei bij Warkum bedarren om die uitwiekenmast voor de baan van een vrachtwijn. Die hing een klabaan waarna een van de oortjes losrekken en op de auto al kwam. De bestuurder wiekte uit en kwam in wetter ter stilstaan. De bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn auto is futsleept. De vrachtwijn is repareerd en koer daarna verder rijden. De dik waar tijdelijk afsletten, het orenverkeer hier daar nog vertraging. Het werd een spannende week voor gymnasiumleerling KD Zwee van Haas. Met zijn profielwerkstuk van de middelbare scholen maakt hij kans op een internationale prijs. KD die bij Wetsers in Ljouwert onderzoek naar het verthelling van het skelijke PFAS uit het boetenwetter. Hij zocht uit naar de wedstrijd.
13: Ja, zeker. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik kijk er vooral naar uit om de andere jongen te leren kennen en om te kijken waarin zij onderzoek hebben gedaan. Omdat ik natuurlijk toch wel benieuwd ben. Ja, er zijn meer onderwerpen dan PFAS. Er zijn tienduizenden onderwerpen over watertechnologie te bedenken. Dus dat is, ik kijk er heel erg naar uit om daarmee kennis te maken.
10: Het waar dan, joert meest bewolkt, maar lichte rein. Het wordt zo'n 20 graden. De matig-onkrachtige wind is eerst zuidelijk en in de midden noordwestelijk. In de jong droeg en beroen, maar letter in de nacht buien en zo'n zontje graden.
9: Yes, dankjewel Feiko. Oernoeren, wist er weer. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl, op de app, op de smartphone vanzelf. Download mij, is hartstikke handig. Dadelijk de Blues Brothers, een team from Rawhide.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Noden voor.
20: Maivin Brons.

8 minuten. Oer je altijd zien, Rawhide, wie dat? Van de versie van de Blues Brothers in dit geval. Maar Wim, waar is nou dat Hollandstalige kantje naar Jalbert zien? Want dat is het altijd, namelijk in dit programma. Ja, oké. Nou, hier is hij. Drukwerk in dit geval. Hier van de hits. Caroline, heb je iets ook gezien? Ik weet niet meer wat, maar het zit in de tekst.

0: drukwerk. En Caroline, wie dat? Die komt uit
1: Jaren 80.
0: Dit is Rod Stewart. Maar You Keep Me Hanging On. Ja, dat is dat liedje van The Supremes. En letter bekend werd hem toch Kim Wilde, vooral in de jaren 80. De Supremes zien het al in de jaren 60. Iets aan Motown hit wie het. Echt zo'n liedje met een kop en een stut. En Rod Stewart maakte daar een hele rockopera van. Het is wel een mooie versie. Weet je wat je voor jaren zondig? Nou, zeg ik dat goed? Zon zondig? Ik denk, nou, heel wijs zondig erin. Laten we het erop horen. In de glorie-tijd vooral van Rod Solo van Cels. You Keep Me Hanging On, Rod Stewart.

0: kreunt er al Holland Dozier Holland, de bekende trio dat voor Motown van alles kreunt. En even het blad Rolling Stone is het nummer 339 op de lijst van de beste liedjes ooit kreunt. Deze You Keep Me Hanging On. Vooral bekend in de versie van de Supremes dus. En die van Kim Wilde. Dit weer de Rod Stewart versie. Uit zondag.
1: Letter of letter?
0: Zondag, hallo. Je hebt er om hier te praten. Ik zal nog even het allemaal. Nou, Jedder of Letter quiz dadelijk. Over, ja, het is haast 10 minuten voor. Dus over 20 minuten spelen we Jedder of Letter. Zaken om elkaar relateren in de tijd. Platen om elkaar relateren in de tijd. Ik denk dat om. En te winnen is de Omroep Friesland Koffie Mok. En de koekjes bij de koffie en de thee of koffielepel. En het zimmerpakket heb ik nog als prijs bij vraag draaien. Dus dat is het te winnen. En dat is vanzelf mij voor de aardigheid. We hebben het, we zitten een beetje waanzinsferen van de quiz, Juwet. We vertrouwen de zaak net heel en dal in deze quiz. Dat is eigenlijk het thema

Achterdocht en gekte. Dat zijn de fragmenten, Joost. Hij draait de fragmenten om. En dit is een van die fragmenten. Nee, dat is die maar kwalificeren. De vraag is van Hokkerband. Is dit een nummerke? Dit is nummerke, want het is heel kwaad, hè. 12 minuten nog wat. Gekte dus in de quiz, Joost. Nou, nog maar. App het u 0620 jouw en Jochen, hier en Jochen of. Via de even omroep is op een smartphone. Hokkerband is dat, wat Jerris krijgt. Wat een hard rock classic.

Jayhawks, Bad Time. Hier zijn een aantal hits in, de Jayhawks. I'd Run Away, wie direct nog een hitje. Eigenlijks. Crowded in the Wings, wie dat? Ja, volgens mij is direct Jayhawks. Lijkt het wel weer een beetje op Crowded House ergens. Ergens zit het in de buurt. Het is haast hier een oeren. Haast ouder. Oerke is alweer voorbij, jongen. Ik heb er wel rap. Instrumentatie, ja, vooruit. Onder de ijs van het zien is dit de Zonntanz van Klangkarussel. Jawohl.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
2: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
4: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoll nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is 12 minuten tot 10. Dit is nodig voor. Hoor ik het wel. Morgen is de radio nog wel eens. Hoor vooral aan. We beginnen dadelijk met een ballade. Uurtje 81. Een van de eerste die de opname had op een digitaal systeem. Toen heel vooruitstrevend. En het is Sailing van Christopher Cross.
9: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen. Zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de voor Elsen hier.
12: Nodig voor.
13: Maar Wim Brons.

Sailing Christopher Cross. Ja. In Jochen's handige opname op een zogenaamd 3M Digital Recording Systeem. En dat wie dan een van de eerste albums die de opname waard op dat 3M. Die kennen we trouwens vooral van de Post-it memo's, nevens mij. Maar toen maken ze blikbrek wat was. Ja, dat is een heel groot bedrijf, hè. Die maakt je ook van alles en nog wat. Maar toen in elk geval een van de eerste digitale recording systemen. En daarop is dit opname. Het klinkt ook wel zo trouwens. Nou, binnenkort algemeen meer fan van analoge opnamesystemen. Maar ik echt zeggen. Maar ik vind dit natuurlijk een fantastische opname. Dit, omdat het extra transparant klinkt. Op dit. Klinkt mooi. Wat ik trouwens net helemaal snap is dat er echt een verhaal is. Dat dit is een intro wat begint met strikers al in. En daarna komt de gitaar pas. En dat zou een fout wezen. Omdat ze moesten 12 bandrecorders tegelijk instarten. En toen de ene die het net. En toen kwam alleen de strikkers kwamen erin. En pas later startte die bandrecorder met de gitaren. En precies op het goede moment. Want ik zie het wol die wol zink. Het klopte wol, zeg maar zeggen. En dat was zo'n bijzonder intro. Hij is gewoon stil. Het was een foutje. Maar hoe dat dan te riemen is met het verhaal door het digitale recording systeem. Dat weet ik dan weer even net. Dan mag ik dat nog eens even tot de bodem. Dat is wel de moeite waard om dat even nu te zieken. Want het is echt een fantastische ballade natuurlijk. Icoon uit de jaren 80. Dat Sailing van Christopher Cross.

0: Jaap Jurrien Veenstra op de wijn. Ja, hoi.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Monitor Meidorst.
1: Ja, dat dacht ik. Ja. Ik weiger nou eens een keer. Dus ik ben terug met Skofte Linde. Ik had al jij er niet in gehad. Maar... Oh, ik denk door een aardig. Met aardigheid nog maar even een keer.
0: Nou.
1: Ja, nee, jij hebt het wel.
0: Zeg maar succes. Tenminste, daar liep het op.
1: Nou, ja, dat hoop ik.
0: Je bent een hardrock fan. Wol wat? Horst van stevige klanken?
1: Ja, ze worden het meer. Maar in mijn jonge jaren ben ik wel fan van Black Sabbath.
0: Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, want denk je... Dat, ja, dat is een goede zijn. Hè, dan. Ja, dat is weer de antwoord. Ja, prima. Ja, dat heb je niet voor op de telefoon. Yeah. Black Sabbath dus.
1: Ja, Black Sabbath.
0: Maar dan ben je een beetje rustiger geworden al eer. De wilde haren gaan wat weg.
1: Als het nog jaren, denk ik nog. Dat vind ik nog wel weer aardig. Maar ja, ik speel jezelf ook nog steeds maar wat meer in de bluesachtige toestand. Dus het is wel even wat oors.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, nou, ja, ja. Ja, dit komt net echt uit de blues waar natuurlijk. Dit is net.
1: Nee.
0: Maar nee. Speel je zelf in een band of zo dus?
1: Ja. We zien nog steeds wat dat muziceren. Uh-huh. Ik ben inmiddels aan het leren. Het aantal muziekmeesters wordt al hier wat minder.
0: Ja, ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik ga nog steeds een aantal mannen om me heen hebben die dan lekker mee spelen.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: en dan treedt dan nog op bij Galiets of zo? Of,
1: Nee, net meer. Had dat aan mijn zegt dat dat wel dingen mijn coverband. En ik heb een aantal bekendere meesters spelen. Maar nog niet meer. Ik wil net meer voort.
0: En ik sleep met die instrumenten en versterken de hele rol.
1: Precies. Dat is eigenlijk wel de reden. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Hij komt net een rode in hier.
1: Nou, oh. Ja, dat zie ik nog geen. Ja, maar nee.
0: Zo mag je net.
1: Let me mooi zeggen. Alle thuisjeren, alle apparatuur, iedereen kan je komen om in te pluggen.
0: Oh, zo.
1: Dus ik speel zelf drums. Dat zit hier al niet klaar.
0: Dat is drummer, oké. Okay. En dan ben je mijn oren senioren, best dan jammen, zo precies.
1: Ja, de aardigheid is nog wel dat ik ben op de kerk bij mijn feestje gewoon hier ouder aan de week heen. En maar die man spelen, maar daar zit ik een paar keer bij van een van de man.
0: Oh.
1: Maar dat is een jongen van 18 jaar.
0: Oké. Okay.
1: Geweldig.
0: En die,
1: geweldig.
0: En die kennen het repertoire, ik wil wat volg je?
1: Nou ja, die vindt dat juist, en dat is verbazingwekkend, die vindt Led Zeppelin Black Sabbath, Foreigner en dat soort dingen geweldig.
0: Ja, maar, maar dat is net echt blues, toch?
1: Nee, maar hij speelt dus wel toetsen.
0: Oh, okay.
1: En die past helemaal even in die blues toestand.
0: Maar neem eens wat voor blues. Speel je hem dan blues classics of zo bij Galiets?
1: Ja, nee, niet een blues classic, maar blues gerelateerd. Joe Cocker en Tom Petty. Dat soort. Die oude dingen.
0: Dus een blues en een classic rocking, zeg maar.
1: Blues gerelateerd, zeg ik dan maar.
0: Oké, okay. Nou, nieuwsgierig. Hartstikke leuk. En neem ze het ook wel eens op?
1: Nou, dat moet eigenlijk al. Ja. Er zit nooit alle wel een paar dingetjes op, omdat we dat feestje hier hadden dat wel opnam. Maar een beetje professioneel opnemen, dat is net verkeerd. Nee.
0: Oké. Okay. Misschien mag dat nog eens worden dan, ja. Zo.
1: Ja, precies.
0: Oké, in Noorderwien.
1: Ik heb al een aantal keer spelen met Willem.
0: Ah, oké.
1: Okay.
0: Had hij dat net opnaam, die Willem?
1: Toen weet nog een oorbezetting, hè? Oorbezetting. Dat
0: vind ik nog jonger, hè? We moeten los met de quiz, Jurrien. Dan komen we net weer. Zijn we maar los?
1: Ja,
0: het gaat je vanzelf om de prijs, hè? Hallo.
1: Ja, zeker.
0: Ik begon mijn sailing van Christopher Crosney is dit oor uit 1981. Vraag is Paranoid van Black Sabbath. Kan het jeder uit of letter uit als sailing?
1: Nee, dat niet jeder.
0: Ja, je wordt je zand toch al.
1: Ja, zeker.
0: Koffiemokhest. We zitten een beetje in de paranoïde sfeer. We hebben een beetje de gekte. Ja, de gekte zit in deze quiz.
1: Ja.
0: Want gisteren zit ik net helemaal lekker in de tussen de heren. Het is Psycho Killer van de Talking Heads.
1: Ja.
0: We gaan het noemen jeder of letter uit als Paranoid, jongetje Santig.
1: De letter.
0: Ja. Dat je 28, wie dat? De koekjes zijn strek bij deze. En nog iemand die te paranoïde is, die vertolkt. Ja, ze. I

0: I always feel like somebody's watching me. Dat bier van Evgeny Rockwell, ja. Vraag, ja. Ben jij er een letter als Psycho Killer 28?
1: Letter.
0: De twisselsteven werd hem toch, het is letter.
1: Ja, ik denk letter.
0: Nou ja, koest misschien om de klank een beetje aanleiden. Omdat het een beetje moderner produceert wie. Maar goed, het is helemaal goed. Alle prijzen komen die kant uit. Er valt niks te.
1: Nou, dank je wel.
0: Alles op neerten. Dus nee. Leuk is maar
1: niet. Ik wil je eigenlijk nog wel even een complimenteren, maar die een geweldige lach altijd op de radio.
0: Nou.
1: Ja. Fantastisch, dat is mijn geld. Och, en daar redden wij. Dan zei je, ik vanaf, och, daar redden wij. Machine.
0: Dankjewel.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Ja,
0: voor jullie.
1: Ja, nou. Goed, dus ik ga met die tjoering verder.
0: Jo, dank je. Hoi, hoi.
1: Oké.
0: Leuk is mij, dank je. Hoi, hoi.

Black Sabbath, dus het nieuwtje zondag, my paranoid. Wat van alles maken in die zondag. Echt van alles. Dit hek. U dacht de zondag, Nico Haak. Nico Haak en moe zijn.

smoking stutsje van de rit. Hetzelfde beeld van zorg naar haas, van poppen weer naar snit. Beeld van doe.

0: Ze bent er weer, hè? Ze bent er weer. Ze zijn net Sjoen, de lange slingers. Wolf Heike, Sjoen, slingers fietsen alweer?
1: Nee. Nee, ik moest even nadenken. Ik denk slingers
2: fietsen.
1: Ja, nee, maar ik
2: heb ze nog net, jongen.
1: Nee.
2: Oké, Rins Gratema zonger hoor. In jongetje in 78 al, 74. Uit de Hardy Basken. Heel mooi arrangeerd trouwens, toch? Kees Bielstra. Die maken daar een fantastisch muzikaal geheel van. Fietsen naar Rijn, Rins Gratema. Dadelijk het Frieskenijs.
3: Moon bij Omroep Friesland.
4: Ja, simpel.
5: De 50ste editie van de wichtigste keerspartij van Vlaanderen.
4: Nog een keerske van oor.
3: De PC.
4: Ja.
5: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
4: Wat een oorwinning.
3: En van Power A, ik live op televisie.
6: Dit jaar gewoon niet in de droom.
5: Simmer in Friesland.
7: Wij meer dan wij.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
16: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
2: Wordt Jelf Wal van het Fries Kanijs nou Fijke Wouda.
1: Een goeie morgen. Het werk onder Loerswal langs de Waardwei onder Ljouwert leidt al maanden lang stil. Op de laatste 120 meter staan alleen nog de pjel dat de betonnen platen inscoot werden. Nevens adviseur civiele techniek Michel Tempels van de gemeente Ljouwert komt dat toch een roekenbosje in de buurt.
17: En we hebben te maken met de Flora- en Faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecologen is toen nog gezegd van jongens... Nu stoppen met de werkzaamheden, want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paantjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort en die mogen niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben moeten stoppen.
1: Tempels verwachten dat het laatste deel van het loodscherm in september online werken kan. Het oponthoud kostte de gemeente €50.000. Spoorbeheerder ProRail docht onderzoek naar de vernieling van een spoorboom die het nalige dagen bij de oergang bij Mantrum plakvoen heeft. In een filmpje dat op internet circuleert is te zien dat een jongen in de boom klimt die daarna hut naar onderen valt. En dat klinkt zo.
18: Ik ken het mee.
1: Ja, ProRail kent er net om leidtje. De spoorbeheerder had het over een levensgevaarlijke stunt waarmee oor de verkeersdeelnemers in gevaar gebracht worden, de tjenstregeling ontregelen worden kan en waarbij de skeer oprinnen kan ont duizenden euro's. ProRail docht in dit soort gevallen altijd ongeëfte en zult beziek je de skeer te verhalen op de vernieler. Een automobilist is van de morgen in de sleet naast de Zuidergoolwei bij Warkum bedarren omdat hij uitwieken moest voor de baan van een vrachtwein. Die hing klaarbaan waarna een van de orenschellen losrekken en op de auto aankwam. De bestuurder wiekt uit en kwam dus in het water te stilstaan. De bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn auto is futsleept. De vrachtwein is repareerd en koerde naar verder rijden. De dik werd tijdelijk afgesloten en het orenverkeer hier daardoor vertraging. De partij Nieuw Sociaal in de gemeente Zuidwest-Friesland houdt op van bestaan. De partij heeft in 2022 nog 12 zitten in de rijen, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hellen de partij geen enkele zit. De meeste leden joegen daarna aan net langer energie te hebben om verder te gaan. En hoewel ze het spittig vindt dat de partij ophoudt van bestaan, zocht lijsttrekker Jacqueline Engelmoer positiever om.
7: Ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Het was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Grijdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
1: Het waar, het meest bewolkt bij lichte rein. Het wordt zo'n 20 graden. De matige en krachtige wind is eerst zuidelijk en in de midden noordwestelijk. In de jong droeg en beroen bij letter in de nacht buien en zo'n zandje graden.
2: Fijke, dankjewel. We spreken die oren oren weer. Mijn nijbelletijn dan. Verzettig vindt alle nijzen op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone vanzelfs. Dadelijk Joyride van Ruxet.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
23: Nul de Voor.
24: Maivin Brons.

Pom. Nee, u niet in jochtig kan, dit is Roxette. En dan zie je nog een hit voor dit duo uit Zweden, toch? Komen ze, Roxette, ja. Per en Marie. Gessel. Ik denk een stijl, vast. Oké, een ballade nou. Billy Joel. Dit is een fantastisch interview met Billy Joel op YouTube. Voor jouw weekly publiceert.

0: Ja, dat interview op YouTube. No Net wel natuurlijk, letter even of zo. En daar even een Sjen. Zeker dat je een beetje muzikaal interesseerd bent, dan leidt hij al je uit hoe het er ons zien. Composities komt. Een oerenlang interview is het met Billy Joel. Als er even op Google staat, dan vind je het. Dit weer bij James. Ja, yeah, de vraag is: waar is de neushoorn van Dokkum keert? De neushoorn van Dokkum, die is die altijd naast de olifant op het Bartersveldje, onder de Van Kleffestraat in Dokkum. En de mensen van de site Art Dokkum, die willen wel graag weten waar die neushoorn is. Het gaat net om een echte neushoorn van zelfs, maar om een kunstwerk van Stielen Buizen. In de Santagerieren maken toch kunstenares Nina Baanders. En we hebben daar hoor mij Dirk de Jong van de site Art Dokkum. De Facebook-site is het vooral, hè? Goedemorgen, de Jong.
1: Ja, goedemorgen, Wim.
0: Ja, yeah. Nou laten we bij het begin beginnen. Die olifant en die neushoorn, die binnen maken toch een kunstenares. En dat wie vooral een speeltoestel, he, uiteindelijk.
1: Ja, het waren de Dokkums dikke, dierbare, doorzichtige dieren. En met zijn twaan stien ze dus op het speelveldje. En dat wie in de tijd in opdracht van de burgemeester van de gemeente Dokkum, die toen nog. En toen hadden ze, we moeten iets leuks ontwikkelen voor dat speelveldje van de band. En dat dit gebeurt via deze kunstenares, die in feite een beeldhouwster weer, maar dit vol een uitdaging zag om er iets van te meiden.
0: Van Stiel in dit geval.
1: Ja, wat zijn jou?
0: Van Stiel in dit geval.
1: Ja, zeker. We zien het in eerste instantie van Triët maken, liet ze Triët. En op basis daarvan gaan ze een bedrijf inschakelen die dus die grote buizen boeren koeën om tot die olifant te komen.
0: Ja, even voor de mensen die het wat bekend binnen, maar in Dokkum, maar de Van Kleffestraat er dan net direct kennen, dat is in de buurt van de Lantaarn, hè? Jippers, ik me zei ze vroeger, heette dat café.
1: Het is de AJ van de Poortstraat, is het officieel.
0: Ja.
1: En daar zie je een speelveldje voor. En vroeger ziet er een VG supermarkt.
0: Ja.
1: En, daar, en een squal in de buurt. Dus de mensen die konden een hartelust boetje.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, je hebt een oproep die op de Facebook-site van Art Dokkum. En daar kom ik een heel soort reacties op van mensen die er boetje hebben in het toestel. In die toestellen.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want de herinneringen die komen rond. De meesten vinden dat bijzonder. Die herinnering aan het speeltoestel natuurlijk. En bij meer mensen die dezelfde herinneringen hebben. Dus dan krijg je reacties, dan krijg je leuke foto's. Die komen weer tevoorschijn. En dat is heel bijzonder. En wij willen dan graag, om dat enthousiasme te delen, willen wij proberen of we die twee beestjes weer bij elkaar kijken.
0: Ja, ja, ja. Maar nog even over die herinnerings. Ik zeg eigenlijk een soort reacties van mensen die het klem ziet met de hollen tussen dat tussen die is er een buizen.
1: Ja, die eruit, ja,
0: en die eruit vallen binnen die naast de scoring van oorhouden hebben. Maar ja, ja, ja. Want dat, op een gegeven moment is het eigenlijk afgekeurd als Bartels geworden, hè? Zeg maar zei ze.
1: Ja, ja, dat klopt. Je kon de rib bestellen natuurlijk voor de beestjes en dan moest je een bordje. En er komen ook in die ambtenarenwereld op een bepaald moment steeds meer regelingen en verstikkende regelgeving. Dat ze zeggen, ja, dit ken het meer.
0: Nee.
1: Hij maakt maar even naar de kinderboerderij. En toen is een van de twee, de olifant, die is naar de kinderboerderij gegaan. En ook daar op een bepaald moment zei ze van, hier maak je maar wij, want het is net veilig genoeg.
0: Nee. En die is toen verdwenen in de richting van een verzamelaar van olifanties, leuk, hè?
1: Ja, het leuke is, meneer Dam, dus Jan Dam en zijn vrouw, Gerda, die was een verzamelaar van olifantjes. En Jan vond het een leuk idee om zijn vrouw die mooie olifant cadeau te doen in de tuin te zetten.
0: Ja.
1: En daar had er hier een stien en nou is het gelukkig weer voen en in Dokkum stiet er weer. En wij willen eigenlijk proberen of we in de toekomst iets met die olifant dwang kennen, dat hij ergens op een leuk plakje weer komt te steken.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik, ja. Want is wel een mooi object, hè?
1: Het is een prachtig object.
0: Ja.
1: Het is gewoon een kunstwerk. Het is een speeltoestel. Maar als het maar de eigen van Nocios, dan wie een kunstwerk.
0: Ja, ja. Maar het mooiste zo wijzen dus dat de neushoorn er echt nog weer bij komt. Dat is het idee.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies, dat is het idee.
0: Ja, hoe komen we nou een omwijzing daarvoor? Want ja, dit is al, die zoektocht rent al een paar maanden. Kom je maar wat verder?
1: Nou, we gaan proberen om wat oud-ambtenaren van de gemeente Dokkum te informeren of zij weten van de gemeentewerken wat ze vroeger dienen hadden. Maar ja, dat zult misschien op een bepaald moment in de verkeer is geruisloos is verdwenen. En dan zit misschien een oud-Ieserkoopman West die zei van nou, dat stukje metaal kan ik wel eigenlijk vernietigen.
0: Ja. Ja, maar dat die dam wie ik een oud-Ierse man, maar die had dit toch redden voor zijn vrouw, hè? Die olifant dan.
1: Ja, Jan Dam, dat is een specialist in metaalwerken in Dokkum. Ja. Een hele vakkundige man. En daar zit de olifant in zijn voorraad, zeg maar. Ja. Hij is nog net in de originele kleur waarom. Het zou leuk zijn dat er in de originele kleur waarom kwam. Ja. En dat we in Dokkum een plakje zien. Ja, misschien dat de gemeente zei, na de uitzending, Luus, die zei, jongens, wij willen dat sponsoren. Wij vinden het een hartstikke leuk idee dat Dokkum er weer een kunstwerk bij had.
0: Maar je hebt eerst een locatie al op tegen, wij maar het stingen.
1: Nou, er zijn bij u nieuwe ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld de camping, naar het sportpark zoet steen kennen, er zijn genoeg plakken en misschien zelf wel weer op het speelzeiltje waarom, dat zou ik kennen.
0: Ja, dat is helemaal mooi, ja. Dan komt in de wiek te steen dus weer inderdaad. In de...
1: Dat zou leuk zijn, ja, zeker.
0: Het is een wemwiek, hè, dat is die.
1: Ja, dat is ja.
0: Oké, okay, nou ja, waar het informatie over die neushoorn, die zou dus eventueel bij het oude Iserloon komen kinderwezen. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een apart object. Misschien hebben mensen, ik wil toch, we bewaren je toch maar of zo. Hè? Dat is toch dan een hoop, liep mij.
1: Ja, daarom is het zo leuk dat je hem er aandacht aan besteden willen. Want ja, nou kennen een heel soort mensen dus even nadenken. Misschien kennen ze het, herinneren het zich en willen hun bijdrage leveren. Dus zullen wij blij van wezen bij de site Dokkum.
0: Ja, nou had je al even die twee objecten voor de egen krijgen, voor de bril krijgen willen, de olifant en de neushoorn. Dan had je even op die website zien van Jim of met name op de Facebook site van Oud Dokkum. Daar is dat wel te vinden en daar zie ik foto's van die twee.
1: Ja, de site Dokkum van Johan van der Bij, daar zit al informatie op.
0: Okay.
1: En dan kun je het even bescheiden. En we hopen dat dit een mogelijkheid is dat wij toch iets realiseren voor de toekomst van het mooie Dokkum bij mij.
0: Yes. We weten jou te vinden. Dirk de Jong, dank voor de taaljochting. En ik hoop dat het lag.
1: Ja, prima.
0: En deze keer net missen. Ziet ze van de werf, mijn oude Dokkummer.

0: Goedemorgen Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else en Ian.
4: Personeel te kwad? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goed, 12 minuten oer. Olven, ja, zelfs is het al. Even een classic nou. Het Njotje Trein 80, de Moonlight Shadow van Mike Oldfield.
10: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
13: Nou, ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
14: Nul de Voor.
15: Mijn Wim Brons.

0: Carried Away by the Moonlight Shadow. Mike Oldfield, Maggie Riley.
1: Folk rock, folk pop is het. Nu is het eind achter wie een enorme hit.
0: Nou, verste harkers van dit programma, die weet het. Om de steed heen, het zien we het noor, al van ongeveer. Ja, wel lel om de pimpampetmachine, die is wat digitaliseerd natuurlijk. In dit geval. En dan komt er een letterkutrol. En dan is de vraag, kom mij een artiest of een titel die begint met dat letterke. Zo simpel is het, zo simpel bloot het en zo simpel horen we het. Oké, komt ie.
2: A-K-V-H-Z-O-I-K-F-D-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O
0: streepje, een diagonaal streepje naar beneden en dan weer een verticaal streepje omheen. De N van Nico, de titel van het is mijn N. New Order, Blue Monday, zoek in. Now is the time to set things right, dat is een plaatje. De titel mijn N, zoek in. Nou, 0620, jouw Njoggen, Ian Njoggen. Het is as simpel als alle dagen. Ik ben benieuwd wat er met de Ruter al het jongert.

0: Birds of a Feather, wie dat?
1: Muziek, meiden.
2: En?
0: Dat zie ik je wel. Komt even alles binnen. Noel Gallagher en his High Flying Birds. Altijd leuk. Ballad of the Mighty Eye. Ja, ja, ja, ja, ja. Joken, dat is mooi. Siska en Ronnie, maar ik kom naar de kermis. Dat zeg ik net en niet eigenlijk. Überhaupt net. Maar wel leuk, dat is even de appste matchje. Denk je dat het om? Oké. Dan de Nitty Gritty Dirt Band, Not Fade Away. Albert, ah, mooi. Nena 99, Ballon graag. De Volstra Boys komen er mee aan. No More Fear of Flying, Gary Brooker op het neer. Echt leuk. Neskio van de Nits, echt prachtig. Anki komt er bij mij. Nick Cave, Into My Arms. Oh, prachtig sprutsen, ken je natuurlijk ook. Nobody in Town van QB, Seid Hinken. Echt mooi. Nirvana, The Man Who Sold the World, echt prima. Jan Jaap. Nightwish, Sleeping Sun, Seid Sjoerd. Nortec Collective, dat ken ik dan net. Tepachi Jam. Oké, Albert, leer eens wat nice bij deze dus. Nou, dit is ook onweerstaanbaar. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Oh boy. Laske zei dat. No One But You, Queen, Nirvana, Polly Wants a Cracker. Nina Simone, ek mooi. Ain't Got No, I Got Life. En old Neil Young werd neemt. My old man, ek in dit geval. Droch.
3: Jilke.
0: Lijkt dat goed? Jilke, toch? Ja. De letters worden wat litser. Anyway. Never Gonna Give You Up nog een keer. Never Gonna Give You Up story van Limaal. Wat dacht je van de New Four? Zei het Andries. Meisje, ik ben een zeeman. Echt leuk trouwens, ja inderdaad. Zwekkinnen natuurlijk. Nou, nog even de tijd om er wat van te bijtjes in. 4-0-6-20, jou en Jochen, en Jochen. Muziek, meiden.
2: En?
0: Is dus even. Ondertussen kan Paul Heaton nog een keer. Maar Rihanna Downey en Favorite Kind of Idiot is hier.

0: Favorite Kind of Idiot van Paul Heaton en Rianne Downey. Nou, muziek mij de... Nog even wat.
1: En.
0: Muziek met de N. Normaal niet naar huis toe gaan, dat is dubbel N, hè.
2: Dat is een goeie, Otter. Nee, Omar is het, sorry.
0: Omar. Neskio wordt nog een keer omvregen.
1: Is een dreig, hè.
0: Zullen we morgen weer een dreig niet in doen?
2: Ja,
0: morgen doen we een dreig niet in, oké? Beloofd. Oké, Napalm Death, graag, maar the next of kin to chaos. De kin hem, maar dat trekken de meesten niet. Zo zei het Albert er al bij. Ja, nee, dat denk ik net. Klinkt vrij heftig, een Napalm Death, hè, ja.

Nog een keer, Dutch Mountains wordt nog neemt. Nashville, Bluegrass Band, Metallica, Nothing Else Matters. Neverending Story Lima. Nou, dan zitten we er ongeveer wel. Ik pak je wordt nog even de meest licht verteerbare plaat ooit. Zo'n beetje, denk ik. Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En morgen dan doen we een regen hier, oké? Okay? Morgen een echte dregen plaat. Ik moet echt een ballade. Hele size van dat, maar dat is echt een juweel, maar wel size van echt. Dan doen we het nog even. Oh, dit is de verkeerde versie. Mag we net hebben. Dat ken je echt net. We even de licht verteerbare. Nou, dat mag deze versie, ja zeker. Ja, dregenplaten bedoel ik mij dat het een Connect Nothing Else Matters wezen van Metallica. Ottermoon en M uitrollen, want een N zult wel net weer. Het kind trouwens wel te maken in dezelfde letter. Oh, misschien komt hij er mooi weer uit, je weet het nooit. Dank voor alle leuke suggesties, hier is Rick Astley.

Zone 60, The Kings of Waterloo Sunset. Weer dat 4 minuten voor jou. We tolven is het. Het is van Decibel en Studio Maas. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik eigenlijk net. Maar het is wel een leuke freestalige, nou, min of meer rock ballad. Dat is het wel. Als ik mijn eigen wat sluit, Decibel, Studio Maas. Is hier, wordt het lijst van Jalven.

0: Ja, is toch wel oké die in dit, hè? Decibel Studio Maas. En als ik mijn ergen wat slut. Dat is de titel. Wanneer kwam die plaat uit? Nou, begin van dit hier, volgens mij. Zo'n titel draaien we het in elk geval. Het Friskenhuis, komt erop.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar on het hart giet.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Minuut voor Jan Vertol van het Frieskenijs. Nou, met Fijke Wouden weer. Fijke, hoi.
15: Een goeie morgen. Het werk onder Loerswal, onze Waardwei onder Ljouwert, leidt al man lang stil. Op de laatste 120 meter staan alleen nog de pjel, dat de betonplaten nog inschoot worden matten. Nevens adviseur civiele techniek, Michel Tempels van de gemeente Ljouwert, komt dat door een roekenbosje in de buurt.
16: En we hebben te maken met de flora- en faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecoloog is toen nog gezegd van, jongens, nu stoppen met de werkzaamheden, want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paantjes vormen zich, nesten worden gebouwd. En het is een beschermde diersoort en die mogen niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben moeten stoppen.
15: Tempels verwachten dat het laatste deel van het loodscherm in september online worden kan. Het oponthoud kostte de gemeente zo'n €50.000. De gemeente Smellingeland waarschuwt voor nepplysjes. Neffens de gemeente bel je de oplichters met het verhaal dat er in de buurt inbraken west haar en dat ze weer de volkwoord veiligstellen willen. De plysjes zullen dit neerdwaan, zei de gemeente. Het meeste twijfel je kennen ze om plysje-legitimatie vregen en die zorgvallig controleren. Als sprake is van een verdachte situatie, maar de meeste voeten dadelijk in je 12 bel je. Spoorbeheerder ProRail docht onderzoek naar de vernieling van een spoorboom die nauwelijks dachten bij de oergang bij Mantgen plakvoen had. In een filmpje dat op internet circuleert is te zien dat een jongen in de boom klimt en die daarna hut naar onderen valt. Dat klinkt sa.
17: Ik ken het mee.
15: ProRail kent er net om Leidsje. De spoorbeheerder had het door een levensgevaarlijke stunt waarmee oren verkeersdilemmers in gevaar gebracht worden, de tjenstregeling ontregelen worden kan en waarbij de skeer opper in de kan om duizenden euro's. ProRail docht in dit soort gevallen altijd onjefte en zil besiek je de skeer te verhelien op de vernieler. De partij Nieuw Sociaal in de gemeente Zuidwest-Friesland houdt op van bestaan. De partij hellen in 2022 nog 2 zitten in de Rie, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hellen de partij geen enkele zit. De meeste leden joegen daarna aan net langer energie te hebben om verder te gaan. Hoewel ze het spietig vindt dat de partij ophoudt van bestaan, zocht listloeker Jacqueline Engelmoer positiever om.
10: Ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Het was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Grijdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
15: Het waar hield meest bewolkt, maar lichte rein. Het wordt zo'n 20 graden. De matige en krachtige wind is eerst zuidelijk en in de midden noordwestelijk. In de jong droeg en beroemd, maar letter in de nacht buien en zo'n zontje graden. Is die nog droeg, Wim, of net? Want dus krijgt
0: ja, hier in de studio wel, ja.
15: Ja, je wel.
0: Ja, ik zorg heel vaak bij het waarbrug. Ik even naar boeten. Ja, het is wat griezig, inderdaad.
15: Dat, maar de zinneskermen dan naar onderen. Dus dan kerst ik moeilijk de trahennen zien.
0: Ja, net, ja. Als die een beetje om het hoekje dan is het wel. Maar dat bleek gries. Dus tikkie gries, ja. Nou ja. Dat kunnen we wel hebben, net. Nee, zo'n simmer liep het mij.
15: Voor de natuur en de tuin is het prima waar, dacht ik.
0: Oriel horen ze meer naar op de radio in Nooie Friesland. En altijd alles op omroepfriesland.nl. En op de app op de smartphone vanzelfs. Probeer die vooral. Dadelijk, Jackie Wilson, Reed Petit.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Hey Remo!
12: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Nul de Voor.
25: Maar Wim Brons.

Riet Petit, weer dat van Jackie Wilson. Dit lijst die ook vol nodig voor op de morgen 18 augustus smijten. Beginnen. We hebben de dagelijks dierisch kalender de morgen van Willem Breus, maar nu eerst NCC.

0: Good morning, judge van 10cc. Wie dat 18 minuten voor 12 worden, der mij. De Irisch kalender, Marieke van Willem. Jongen en acteur Marius Monkou uit Amsterdam, 89. Hewitt, Barbara Harris, jongeres van de Toys, 81. Vince Maloney, oud-gitarist van de Bee Gees, is 81 in Hewitt. En Nigel Griggs, bassist van Split Ends, zo'n 70. Message to my girl, zit hij duidelijk hoorbaar in. Dan zo'n 70 Hewitt dus, Nigel Griggs. Dennis Elliott, drummer van Foreigner, zij is 70 Hewitt. Zach Malloy, jongen en gitarist van de Nixons, 58 hier. En Eric Schrody, dat is de frontman van House of Pain. Jump Around, zo'n 50 hier op deze dag. Thijs Romein, oud-drummer van Cresip, zo'n 40. En Mika Pennyman, 43 hier. Hij komt uit Beirut. Bekend van Big Girls, You Are Beautiful. Relax, Take It Easy, zing Rutte noemer die een hit. En het begon al hier met zijn debuutsingle, Grace Kelly in 2000 zoon. Beter bekend als Mika van het Logwenske met die 43ste jaar.
1: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Chris Kelly.
1: De buurtsingel van Mika uit 2000 en Zoon. Joost, zie je hier, dit is Mika Pennyman.
0: 43 hier dus. Binnen in Beirut. Letter opbracht in Parijs en Londen. Dus een internationaal figuur. Dat heeft er al, hè. Redelijk westerse klinkt het ook wel. Okay. Tredje voor tolven is het. Morgen, als je nog rustig nodig voor, nog meer plaatjes te gaan. Onder andere dissen van de sjongert van Journey. Steve Perry is zijn naam en dit heet Oh Sherry.

0: Steve Perry dus van Journey. Solo hitje van hem. Oh, Sherry. We kunnen hier allemaal meer hebben net vrezen. Ik net bij de hond. Dus we gaan gauw terug om 10 minuten voor tol van Simone Scheffer voor de onderwerpen die nou in Friesland dadelijk. Hoi, Simone.
1: Goedemorgen.
0: Oh, wat zit wat erin? Ja, sorry, ik denk...
1: Ik begin sa. Ja, nee, dat is heel goed.
0: Mooi.
1: Ja. We zullen het hebben over gymnastiekverenigings op een soort dwarpen hezen die. Maar de trainers binden net.
0: Okay.
1: En dat had toch grote gevolgen voor die verenigings. We binnen in Wergeer. En daar zitten ze echt met de handen in het hier van... Ja, wat
0: dat,
1: nu
0: dat
1: dan?
0: Dat ben al je vrijwilligers niet meer kan.
1: Er ben betellen baan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, shit, ben maar een paar oerkes in de wieken. En ja. Blijkbaar volle mensen daar net van komen. Of, ja, dat jaren we dadelijk. Vierders bij Driesenbordes Wort. Giet de dikter helemaal uit. Dat heeft best wel wat consequenties.
0: Ja, de trekwaai, Lies.
1: Ja, de trekwaai.
0: Ja, dat is wel een dingetje.
1: Ja,
0: maar even geen frieskuit uit
1: de druk. Ik kom daar net waai. Dus ik weet net hoe het zit.
0: Als het naar Greenstad worst, is dat toch altijd uiteindelijk nog wel de snelste route.
1: Ah, oké.
0: Okay. De route in elk geval.
1: Nou, er is wel begrip voor, maar het jouwt wel oerles. En ik praat mooi... Sjoerd Hamburg, succes. Jacob Hamburg, die het Arroene weekend 244,7 kilometer draaft. En het hem daarmee pleert voor het WK Ultra Rennen. Ja, in mijn beleving mooi een beetje gek zijn, zoals
0: ja.
1: Toch, hè? Mm-hmm. Maar hij vindt het... hij doet het omdat hij zei van... je kan altijd meer dan wat je denkt. Dus als we dat nou Sjoerd mooi nemen... Dat je altijd meer kan als je denkt.
0: Ja.
1: Dat is een positieve.
0: Dankjewel, Simone. Ik zal tot horen.
1: Ja.
0: Succes met het programma dadelijk. Mooi is er even mis. Oh, microfoontje nog even. Alsjeblieft, bij deze. En succes. Dit is Jean-Michel Jaar. De Orient Express live uitviert in zijn concerten in China. En het laat een succes nummer. Now, the plane is descending. Please fasten your seatbelts and refrain from smoking. Thank you.

kon van zien LP The Concerts in China. Ja, een rare LP, maar Chinese tekens erop. Dat weer een groot succes. En daarmee is het wie ik wel, denk ik, naar de Equinox-serie en Oxygen. Toen weet ik wel een beetje gebeurd, maar misschien... Ja, Zulu hebben we toen nog. Een Zulu gieten dat al. Dat vind ik nog wel een succes, maar daarna herhelderde hem zelf toch een beetje. Dus Jean-Michel Jarre, maar ja, wat een synthesizer-pionier wie dat zegt uit Frankrijk.

0: Dat is de YouTube, stak in de moment, you can't get out of. Het is daarmee exact tol voeren. Tiet voor Nooie Friesland dadelijk. Rutten van mij, Wim Brons. En van Christel weer in de linkerrug van het radioprogramma. Mooi hebben we er weer. Mij nodig ervoor. En moet je er een mooie midden van? Toch nog?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk snow in Friesland, maar gymnastiekverenigings, want die zitten mooi de handen in het hier. De binnenhaskie naar je trainers te vinden. En ultrarenner Jacob Hamburg vertelt hoe zijn 275 kilometer in en zijn komende weken.
5: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
6: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zitten jou goed.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
7: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
1: Noe in Friesland.
10: Simone Scheffer.

0: Ja, Boeten viel het net heel ondelzaam. Maar dit is wel het noemen Summer in the City van Joe Cocker, het wie de Ipne.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Nooit Friesland.
0: Nooit Friesland. Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor de volgende zaken. Gymnastiekvereniging zit er maar de handen in het hier. Er zijn nauwelijks trainers te vinden.
3: Ja, wist hoe het? Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle nou ja, CIO's-achtige studenten, waar die blowen.
0: De trek waar bij Dries en wat is wat, giet op een kop dat jou toe leest, maar daar is ik begrip voor.
4: Ja, het is voor de regio vervelend, maar er binnen wel prima alternatieven. We gaan een omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is.
0: En hoe ligt het met de toekomst van de zwemtalenten? Zit er een nieuwe Steenbergen tussen?
5: Ja, misschien wellicht, hè. Misschien dat er wel iemand van deze kinderen doorbrengt. Maar dat is nog wel heel vroeg om te zeggen.
0: Dat en nog een partij met ultrarinner Jacob Hamburg. Hij zit op zegtje in oktober naar het WK. En het mediajoch met Faike Wouda. Nou, ik zei het al, Summer in the City, viel het net helemaal. Dat brengt me bij het waar in het kwad, maar Sibbele Waaier, goeiemiddag.
6: Van de midden, skieren wolken met betieden wat rein of stoorrein. Afwisselen terug, droge periode. De stier de matig en vrijkrachtige westenwind, de temperatuur uit om de 19 graden heen. In de jong is het een skofke droeg. Letter in de nacht volgt naaien rein bij een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden. Morgen hebben we zo bewolken met betieden rein. In de midden wat meer zinnen, maar de kans op een bui bloed. De wind is westelijk en matig van kracht. De temperatuur komt om de jongetje om 20 graden heen. Meer over het waar, over een jaloer.
1: Oort in oren,
2: Nooi Friesland.
7: Omroep Friesland.
0: Het is haast 10 minuten nu tolven. Ze binnen net te krijgen, wiels het wol sa wichtig is. Gymnastiektrainers. Vereniging zitten met de handen in het hier. Ze doggen van alles om de band in het warpoorn het bewegen te krijgen en te houden. Maar als er geen trainers binnen, wordt dat een dreig verhaal. Ik de gymnastiekvereniging van Vergeer in het Chinoon. Collega Dennis Terpstra zocht Esther van Rij van de vereniging op.
8: Nou, we staan nu in de gymzaal van Vergeer. En nou ja, hoe groot is het probleem?
3: Ja, op dit moment hebben wij geen trainer van Vrede Mietjes. En dat betreft vier lesgroepen. Van peuters, kleuters, famkes van een groep draaien en van een groep freerunners. En dat gaat ongeveer om 40 bijen.
8: Is het zadreeg om je te vinden?
3: Ja. Ja, ik ken er volle sezen, maar we kennen ze gewoon eigenlijk net vinden. Er is wel eens iemand die had wat interesse en dan, dan ben ik best wel flexibel dat we ze een oren die of minder groepen of wat dan ik. Maar ja, dan krabbel je toch weer terug dat het, no net, het past net of te droog of ja, wat dan ik. En wij blowen mijn lege hand achter.
8: Want wat docht je me al jaar om trainers te zieken?
3: Ja, we vregen meesken. We gaan natuurlijk de vacature deelt op de socials. Via bij BV Sport, bij de buurtsportscoach, bij de KNGU, de bond. Ja, eigenlijk overal hebben we het uitzet.
8: Nou, er is ook nog 40 clubs dat had een gezamenlijke vacature uitjoen. Maar daar had ik niet op gereageerd. Waarom hij hem daar naartoe mee werken?
3: Nou ja, destijds toen dat in ontwikkeling weer, hier wij wel een trainer van de Vrede Midjes. Dus ja, we vonden het ook wat vervelend eigenlijk om dan achter die genen zien regen om maar iets oors bezig te gaan. Want ja, wij hier een trainer en wie voor u zie ik dan natuurlijk dat die trainer op korte termijn toch voort zou gaan. Dus toen dat bleek, kreeg ik voor de summer dat u ze trainer voort gang. Toen hadden we nou wel vregen van, hey, kunnen we aansluiten? Maar ja, toen we in alle momenten, alle lesmomenten, Midjes, begin van een jong, wie nou invult. Dus daar konden wij net bij onhekje.
8: Ja, hartstikke zonde dus. Want nou zit hij hem ex zonder trainer. Leek als een soort clubs. Wat betekent dit voor de vereniging?
3: Meer dan een halvering van het ledenbestand. Dus het is nog maar de vraag of we onze holle boven wetter kunnen horen.
8: Ja, want het scheelt financieel natuurlijk ook een soort yield dan.
3: Ja. Ja, de helft. Ja, de helft van inkomsten. Maar ondertussen betalen ze wel bondcontributie. Doe betalen ze het wel CL-huur. Doe maar eens in trainers betel je. En grote kostenpost is natuurlijk ook de materialen die en de toestellen die worden elke keer keurd. En er wordt wel eens wat aukeurd. En dan mag het vervangen of repareren. Nou, dat is best een hele grote smakgeld.
8: Ja, en heb je ook enig idee waarom er geen trainers meer te vinden binnen? Waar ben ze?
3: Ja, wist hoe het? Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CIO's-achtige studenten, waar die blowen.

0: De linkplaat van Hewitt, Fisher, Z en The Worker. En we krijgen een appke binnen van Willy. Die site van ik gin sneu en 29 augustus gin ik zijn live gen. In het kader van de 2 meter het bos in. Maar Jan Douwe Kroeske in het Bostheater in Ommen. Hartstikke leuk dat ze er komen. Maar zo ja, daar kom ik eigenlijk net van. Ja. Ik kom eigenlijk voor het reunieconcert van de Prodigal Sons. Maar Erwin Nijhoff. En dat snappen we helemaal. Willy Boonstra, dank u wel.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 tot 4 roeren.
1: Goeiemiddag.
0: De simmervakantie die zit er voor een soort meisje weer op. En het rint op zijn eind. Na weekend van uitsliepen, ontspannen, minder plan en meer tijd voor jezelf. Moeten we weer omkomen in het normale ritme. En dat budget voor een heel soort meisje. Waarom het werk, de agenda vol en weer een soort verantwoordelijkheden. Maar ja, hoe zwaar is het dan ook vaak dat het net voort en dadelijks weer helemaal in die grutte drokte komt. Ik praat erover met leefstijlcoach Caroline Lemstra. Een goeiemiddag, Caroline.
3: Goedemiddag.
0: Hoi, wat is die eerste tip om het een beetje soepel voor in te letten?
3: Nou, wat je wel altijd aan het leefstijlcoach, kom nooit direct thuis van de vakantie en dat je dan zondag thuis komt en maandag weer aan het werk. Neem even de tijd om thuis weer te landen.
0: Hoeveel?
3: Nou, eigenlijk het mooiste zou wezen dat je ook weer een paar dagen, minimaal 3, die overgang even hè. Je thuis even je dingen weer wat je ritme kunnen oppakken.
0: Ja.
3: En dan ze weer richting het werk of school natuurlijk. En wat we ook altijd zeggen, plan meteen, als je de agenda er al bij pakken, een ontspanningsmoment in. En dan heb je eigenlijk al, dan zit je over een dag te praten, dan moet je per dag eigenlijk al een uur ontspanning inplannen. En als je over een maand hebt, dan heb je het al over een dag of een weekend, dat je echt zegt, dan kun je de hele boel loslaten qua verplichtingen en werk.
0: Oké, dus eigenlijk moest er in de vakantie al hoe denken, hoe is na de vakantie die mannen daarop een beetje inplans qua rest?
3: Ja, ja.
0: Dus en eigenlijk ben je nou aan te letten, Caroline.
3: Nou ja, dat hoop ik niet. Ik hoop eigenlijk dat je met deze tips zegt van nou, ik ga

0: nu nog even zitten en ik zie even in mijn agenda van, nou ja, ik zie niet even, je moet het echt plannen. Van,
1: ja.
0: Dan heb ik een rustmomentje, want anders dan neemt de chaos, zeg ik altijd, van alle dag, neem je weer met. En dan kun je niet meer rustig zitten om even te zeggen van, nou, dan is het voor mij een momentje en dan kan ik opladen. Want dat is eigenlijk in deze, nou ja, samenleving momenteel wel belangrijk, dat je ook even geen schermpje zegt, geen contact met je werk. En dat je echt zegt van, nou, ik ben even offline.
1: Ja, en maar dat zou van, eigenlijk moest het een oerke per dag, ik al dwan. Wat zou Stienst aan oerke dan het beste dwang kunnen om die rest voor jezelf te bewaren?
0: Wij hebben altijd vier categorieën hebben wat ontspanning is. Je hebt dan actief lichamelijk, dat is bijvoorbeeld sporten, wandelen of yoga. Je hebt dan actief geestelijk, dat is het lezen van boeken of tijdschriften. Passief lichamelijk, dat is een sauna bezoek of een massage. Of je hebt passief geestelijk, dat is bijvoorbeeld tv kijken, mediteren. Je kan nog iets creatiefs doen als haken en braaien. En dat zijn dus, nou ja, wat keuzes waar je... iets in kunnen doen. En wij zeggen, probeer dat ook af te wisselen. Dus dat je de ene keer doe je iets actiefs lichamelijk. En de andere keer zeg ik, nou, ik pak nou even een boek en ga lekker lezen.
1: Ja.
0: En lezen op het telefoon serve je eigenlijk niet. Want dan heb je nog alsnog prikkels van het schermpje en dat soort dingen wat binnenkomt.
1: En als je nog berichtjes binnenkomt en dan denk je, dan moet ik toch even op reageren.
0: Ja, oorlijk moet dat even uit, die meldingen en dat soort dingen.
1: Zeker een uren per dag, dat is een hele goede tip. En dus misschien toch in een dag of een heel weekend in de morgen, dat is echt even iets voor jezelf dorst.
0: Ja, en echt hobbymatig en echt kiezen uit die dingen. En wat dan, die vier soorten activiteiten die ontspanning geven. En dan is ook echt de koppeling met werk... echt uit, dat je echt zegt van, nou, dit ga ik doen. Of ik ga ook iets met je gezin doen. We gaan naar het bos op te wandelen. Of ik ga met een vriendin of een vriend naar de sauna. En echt een dag er wel even voor u trekken. En dat is ook echt bewezen als je dat doet. En dan gaat het, nou ja, dat stressniveau... want je hebt echt een dag voor jezelf. Gaat ook naar beneden.
1: Ja.
0: En het is ook eigenlijk belangrijk dat je dat per dag dus een uur doen. Omdat je anders constant in die alertheid zitten.
1: Ja.
0: Want we altijd berichtjes binnenkrijgen van de telefoons. Dus eigenlijk moet die telefoon dan ook echt een uur, nou ja, niet gaan.
1: Nee, gewoon onderkant lezen. Uit dat ding.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Vernimst ook bij een soort meisken in die omjouwing of meisken die bij jou komen voor advies en tips, dat wij dat heel lastig vinden?
0: Ja, want de telefoon is gewoon baas. En,
1: ja.
0: Iedereen zit erop en we kennen er ook niet meer zonder. Dat is ook zo. Alleen doordat wij constant alert binnen of voor berichtjes en constant naar de telefoon willen pakken, blijven wij in een soort alertheidsstatus. En wat wij ook wel metgeven is dat als je 6 uur na het ontwaken op een dag, dan heb je een soort dipje in je, en dan heb je meestal de lunch die het zegt, oh, lunchdip. Maar eigenlijk hebben ze dan een melatonine wat omhoog gaat. En dat is eigenlijk vanuit vroeger. En Spanje en Japan en al die warme landen doen het nog. De siesta.
1: Oh,
0: eigenlijk moet je maar eigenlijk moeten we allemaal in Japan, hebben ze dat in hun werk zelfs gepland. Van 1 uur tot bijvoorbeeld 20 over 1. Als je 7 uur opstaan binnen. Eventjes niet te slapen, maar gewoon even gestrekt. Dat is voor het lichaam al een teken van, ik lig. Ik kan ontspannen. Dan gaat even die spierspanning naar beneden. De alertheid gaat naar beneden. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen. Maar ja, alleen de werksituatie daar niet toe.
1: Nee, mijn programma begint om in je oren, Caroline. Dat kan niet.
0: Even voorheen.
1: Even variën. Ja, dat zou misschien nog wel kennen. Of gewoon even te kuieren. Ik zag een soort collega's die toch even naar boeten gaan. Ik even de holle leeg maatje.
0: Ja, dat kan ook. Alleen het mooiste effect is eigenlijk dat je echt, nou ja, ze zijn echt gaan liggen. Dus echt helemaal uit te strekken. Omdat dan het lichaam een signaal krijgt van, oh, ik ga even in de rust.
1: Ja, en mag je dan de radio erbij on hebben? Dat is het wel lustigst?
0: Ja, maar dan moet het ontspanmuziek wezen. Dus niet opheppend en wat voor jou bekend is.
1: Oké. Nou, dan zit ik daar in mijn programmering een beetje rekken mag houden. Dat het meest kromier hoor even lezen. Hey, is nog meer van dit soort tips, Caroline? Want het meesten hebben vaak goede voornemens. Van ja, dat doe ik. Ik zal elke dag even een oor om jezelf tinken. Hoe kunnen we dat volhouden?
0: Echt weer in die agenda wegplannen en ook denken van en ervaren, voelen van wat doet het met mij als ik het doe. Want het is gewoon nodig om ons levensstijl vol te houden die we nu hebben. Dus echt wegzetten. Ik heb ook een gezin met kinderen en ik werk. Maar we hebben wel afspraken maakt dan het die bijvoorbeeld even een half uurtje of een uur even de rust. Of die kinderen even met de hond eruit. Dat je dat wel samen ook afspraken maken. Het is gewoon een ding wat je eigenlijk moet doen. Want het is gewoon belangrijk om te ontspannen.
1: Plan het in die agenda. Die van mij zit ik alweer helemaal vol. Maar ik neem deze tips echt ter harte. Ik vind het hartstikke mooi om dit even zat te jaren. Caroline, dank je wel. En succes met alles was dost.
0: Dank je wel.

0: En denk aan Dij, het is Hachel Verdwaan. Het Frieskenijs komt er dadelijk om.
1: Je kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
2: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
3: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Gortjel Verdwaan. Wat speelt er in uw provincie? Dat weet Simone Scheffer.
14: Nou, gymnastiekverenigings haar dreigen om de hollebeppenboppenwetter te houden. Trainers binnen haast net te vinden. De gymnastiekvereniging van Verge had vier lesgroepen al geen trainer. 40 bank in dat roch net gymnastiekje. En dat roch, excuses, is de helft van de leden voort bij de club. Als er net een nieuwe trainer komt, kan het wel eens een dreig verhaal worden voor de club, zei Esther van Rij van gymnastiekvereniging van Verge.
15: Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CIO's-achtige studenten, waar die blowen. Het kan natuurlijk ook wezen dat het net aantrekkelijk is om voor vier oerkes op te komen draven in een liet dwarpke. Ik weet het net.
14: De Vries die het vertochten wordt van het bedriegen van de prinsessen Amalia en Alexia zit net meer vast. De rechtbank had besloten om het voorarrest op te heffen. Juster tsjinne de rechtszaak tsjin de man van 33. De man wordt ervan vertocht dat er een oorslag taret had op de prinsessen. Hij zou onder andere plannen hebben om prinses Amalia te ontvieren. Het Openbaar Ministerie is het TBS met dwangverpleging. De rechtbank docht op 31 augustus uitspraak in de zaak. Maar liet al vast weten dat er net een reden is om de verdachte in voorarrest te houden. Daarom komt de juut op vrije voeten. Automobilisten bij Driesem en Waterswaard moeten de komende weken rekken horen met vertragings op de dijk. De trekwaai in 910 krijgt nieuw asfalt en is drie weken dicht. En dat wielste squan krijgt de begoen binnen en er meer verkeer op de dijk is als in de vakanties. Dwarpsbelang onderneemt al actie om automobilisten stadig terug de oren dwarpen te leren. Maar neffens projectleider Nienke Bergsma zal het net voor een soort problemen zorgen.
16: Ja, het had altijd impact dat een dijk dicht is. Ja, het is voor de regio vervelend, maar er binnen wel prima alternatieven. We gaan omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is. Men denkt dat het een heel eind om is, maar als het uitrekt is, is het 5 minuten extra. Dus dat valt op zich wel taag.
14: Bij de oude zwemclub van Marit Steenbergen in Drachten lijn van de monden betierte al een groep motiverde jongeren in het wetter. Ze sjogen mooi bewondering naar de prestaties van haar oud lid op het EK zwemmen in Parijs.
17: Ik vond het echt heel leuk.
18: Zouden jullie zelf ook aan het EK mee willen doen?
17: Ja. Ik vind 200 borstcrawl heel leuk.
18: Ja, snel zwemmen, lange afstanden, korte afstanden.
19: Ja, gewoon wereldkampioen worden.
14: Ja, dat willen we al hier.
20: Ja.
14: Ik ben trouwens net via de kamer als de squalslag. Oh, is ik nog beroerd.
20: Echt? Nee, ja. Ik hoor altijd wel aardig heel zwemmen, mag ik heel eerlijk zeggen.
14: Oh, wat goed.
20: Ja. Keer de verkeerde sportkeersen.
14: Keersen, kist ik heel.
20: Zeker.
14: Ja. Het water nog. De temperatuur is ongeveer 20 graden op het waad. En 18-19 graden meer de provincie. Dat is toch oorsoors, want meestal is het oorsom.
20: Ja.
14: De wind is eerst zuidelijk. Van de middag wordt hij noordwestelijk. Dan komt er een glimpje zinnen bij. En de wind is dan matig ontkrachtig. Joen is het droog. Het is wolbewolken. En het is dan 16-18 graden. Morgen ontemensneun. Wisselvallig. Een afwisseling van wolkenzinnen, buien en kans op een klap tonger. De temperatuur leidt dan om de 22 graden binnen.
20: Nou, lekker toch?
14: Helemaal prima.
20: Ik vind het wel even prima. Dank u wel, Simone. Soms dan had een veske gewoon even een tweede kans nodig. En dat gebeurde ik maar dit noemen. De studioversie die flopte, maar de live-opname die skeert naar de top van de hitlisten. Peter Frampton en Show Me The Way komt er dadelijk aan.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
25: En hoe was het bij het ING servicepunt?
26: Hij is onderweg.
25: Wie?
26: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
25: Top. Koffietje, ik trakteer.
26: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
28: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
29: Goedemiddag.
30: Mooi Diana de Groot.

0: Rodgers en Sommier, This Is The Moment.
1: Wij in de slingershow.
0: En dit is het moment voor jou om die telefoon er even bij te pakken. En een berichtje naar de studio te sturen als het al een lokwens was. Maar wat dan ik, dan maakte ik even een steuntje in de reg, Jan. Of gewoon even iets zinsje zetten. Dat mag je al hier, dan maakte de slingers voor ophingen. Dan stuur ze een berichtje via de omroep-app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En dan kunnen we hier in de studio de slingers voor jou of uw namen van jou ophingen. Dus stuur al die berichten, die feestelijkheden, stuur ze maar gewoon lekker terug. Dan komt het helemaal goed hier in de studio. Karen Young is dit. En Hotshot.

0: Secrato van Thomas Tol en Corina van Vacari.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Ja, je denkt er is altijd wel wat te vieren in de provincie. En de ene dag wat meer als de andere dag blijkbaar. Maar Leon die app nog. Mijn zus Femke is hoe het hier is. Ze stiet altijd voor elke nieuw kleer. En zij mag nou ik wil eens in het sintje zetten worden. Dus bij deze de lokweensken. Van het de lokweensken, Femke. En de groeten is dus van Leon. En je krijgt de slingers hoe het tas stuurt. Ik krijg nog een heel leuk appje van Mariet. Die zei het Heidiana vorige week. Wie ik op het Noord-Duitse eiland. En alle man tijd, dan ga ik van bed op excursie. En weer thuis kan ik weer uitsliepen als pensionado. Ja, heerlijk. En dit mooie t-shirt heb ik bij Dij veroveren. En de foto die is op Reumeumakken. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek. Het is een prachtig mooie foto van Mariet op het strand in een Friesland van een mooi t-shirt. Hij past die hartstikke mooi. En hij hing het intussen alweer wosken en uit op de line te drogen. Ik hoop net dat er een buier in komt, Mariet, want dan in die wiert weer. Maar hij stiet die prachtig mooi. En wat een leuke foto. En wat hebben we nog laken om die Epke Vliene Wieken. Want er stier al die nam van die eiland. Hij is misschien zelf helemaal het mooi kriegen. Maar er stier Harlingen. Maar ik denk dat de autocorrectie Dwaande West het. Want het weer Harringen. Weer we letter achterkomen. Maar dat smeert wel even hilariteit op bij u in de studio in elk geval. Mooi dat ze het thuis mist. En fijn dat de radio weer on heeft op Omroep Friesland. Dit is muziek van Robbie Williams. Strong.

0: Omroep Friesland.
1: Twaanjoegd.twa.fm.
0: Alles wat er spielet.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
3: Bouw- of metaalproject?
4: Staal Digitaal.
3: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
6: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
4: staaldigitaal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik maak je er wel een potje van, Mariet. Ik weet het is net Haringen. Ik koet ze het even net opkomen. Binnen Halligen, dat binnen die eiland, werd ze wedstrijd. En zij wie op een eiland ziet, dat maar njontjemborkerijen en een tjerkestienen. Nou, prachtig als ter westest. Zevicien, Kuijeren. Ja, ze is er wel dat het heel goed voor die is. De kist er ik wel van afvallen. Maar er is nou een nieuwe trend. En dat is Japans Kuijeren. Daar hebben we dadelijk hoor.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
13: Kom. om naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
15: Goedemiddag.
16: Mooi Diana de Groot.

0: The Escapist van Waylon.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Het is een nieuwe trend in de sportwereld: Japanese walking. Of op zijn Friesk Japans kuieren. Ik had hier zelfs hier nog nooit van gehad. Maar Rincoach Gert-Jan Bakker van Huddegriep, die zocht de interesse erin tannemen. En Gert-Jan is hier in de studio. Welkom.
3: Dankjewel.
0: Mooi dat ze best. Dan staat Japan wel een beetje bekend om die futuristische technologieën. Wc's met cientallen knoppen, high-tech robots. Is Japanese walking ook ingewikkeld?
3: Nee, eigenlijk is het totaal net ingewikkeld. Nee? Het klinkt inderdaad als een hele fancy namme. Maar eigenlijk is het gewoon een vorm van intervalwandelen. He, dus het eigenlijk 3 minuten wandel sneller. En daarna wandelt 3 minuten weer in die normale tempo. En dat horst een jelle oeren vol.
0: Ja, en
3: het is ontwikkeld
0: net
3: in Japan.
0: Het is ontwikkeld in Japan. Hoe ben die Japanners erbij kwam dan?
3: Ja, Japanners zijn sowieso vooruitstrevend in alle gezondheidsinitiatieven. Dus die halen alleen 2000 zon der onderzoek naar dieren. En nou ja, zo langzamerhand zoals dat dan oerwaait. En nou ja, nou uiteindelijk ook in Nederland een trend ontworden is.
0: Ja, en door heeft dat oppakt door tochters van Jesjoch, ik wil wat in.
3: Ja, nou ja, het is sowieso mijn missie om uw regio in beweging te krijgen. En op wat voor manier maakt het mij dan net zo volle uit. Hè? Dus dat die ik al door middel van hutrennen. Maar daar zeg ik ook wel dat voor sommige mensen toch ook wel een brug te vieren wie is, zeg maar. Dus van daaruit ik wandelcoaching opzetten. Nou ja, om toch mensen een extra prikkel te kennen. Jan is Japans wandelje of Japans kuieren, zoals je dat mooi zegt. Is gewoon een hele goede toevoeging om te dwaan.
0: Ja, want is dat voor iedereen toegankelijk?
3: Ja, het is heel, heel toegankelijk. Iedereen die kan wandelen, je kan in principe eigenlijk Japans wandelen. En de daagt zijn lichaam eigenlijk kwekt even wat meer uit. Dus die brengt zijn hartslag omheeg. En dat doet een jelle uren lang. Dus het kost echt iets minder tijd dan een gewoon wandelroentje. Dat kost toch best soms wel wat tijd. En dit doet gewoon een jelle uren lang.
0: Ja, dat doet hetzelfde roentje, alleen al dan wat rapper eigenlijk.
3: Ja, wat rapper, ja.
0: Ja, want dus juist van, het is 3 minuten rinnen. Maar het is net draven.
3: Nee. Snel wandel je.
0: Ja, snel wandel je. Ja. Hoe weet ik wanneer ik snel genoeg...

0: is het inderdaad heel belangrijk dat ze dat op hun eigen niveau doet. Alleen dat het lichaam past zich bij normaal wandelen aan het tempo, zeg maar. Dus dan krijg je eigenlijk net meer een gezondheidsprikkel, zeg maar. Dus dan bloot het resultaat hetzelfde. Dus trocht die zelf af en toe even uit te dagen, krijg je dus een extra prikkel.
1: Ja, en wat smiet dat op?
0: Meestal sliepen daar beter toch. Ze vallen af, zeg maar. Ja, en uiteindelijk de kracht van in de natuurwijze moest ik net onderschatten. Dus mensen voelen zich echt letterlijk beter, ja, lekkerder.
1: Nou, we hebben deze uitsturing begonnen met het feit dat we minstens een uur per dag even iets oors dwammatten als werk of orenzaken. Die telefoon ik even vind. Dit zoe je perfect in, passie zelfs.
0: Ja.
1: Maar dan zou je het eigenlijk 4 keer in de week dwam een jaar loeren, minstens.
0: Ja, nou ja, de gezondheidsnorm is 150 minuten bewegen, zeg maar. Hè. In Nederland is dat de gezondheidsnorm. Dus ja, het advies is 4 keer in de week, in ieder geval te gaan wandelen en jaloeren lang.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, iedere vorm van beweging is al winst.
1: Dat is al mijn naam, ja.
0: En gemiddeld zitten wij gewoon een hele hoop stil. Achter een hele uur zitten wij gewoon stil. En dat is gewoon vierste volle.
1: Ja.
0: 80% van de gezondheidsproblemen komt echt door leefstijl. Hart- en vaatziekten en dat soort dingen. Dus.
1: Daar moet wat ongebeuren.
0: Ja.
1: Dou promoos dit nou, dat Japans kuieren, neem ik het maar even.
0: Ja.
1: Is dat alleen nog geschikt voor boeten? Of zo is dat ik in een sportskwal op een rimbaan of thuis op een rimbaan wankinnen?
0: Nou, ik ben echt van mening dat echt boeten moet gebeuren. He, boeten haast gewoon echt alle bepaalde voordelen die er binnen hen in de sportskwal haast geen weerstand. He, dus bijvoorbeeld dat het reint. Ja, en dan is toch naar boeten, dan boekt ze een overwinning op die zelf. Dus ja, ik ben echt zelf de heilige van de tijd dat mensen meer naar boeten dan moeten gaan. En net het gemak op met de ziekje van de sportskwallen.
1: Dus net altijd jong, misschien ambitie in het juster loft is en de juster op de buien raden. Denk er komt een buik om, maar op die bank zitten blowen, maar dan in gewoon gaan. He?
0: Precies.
1: Ja, oké. Okay. Daar heb ik nog wat oors leuks.
0: Ja.
1: Want daar kwam je binnen met prachtig mooie sokken.
0: Ja.
1: Net stinnen maar in.
0: Ja.
1: Schummelzoon. Ja. En dit zijn snelle sokken.
0: Dit zijn hele snelle sokken, ja.
1: Ja, dat was van, ik moet op deze wijze wil ik meesken.
0: Ja.
1: Hoe de streek, Helly?
0: Ja, nou, het begon eigenlijk een beetje als een geintje. Ik ben hardloopcoach, ben ik daarin. En dus ik begeleid vaak groepen, richting start to runs. En dat meer mensen vaak. Ik wil dat ze in hun eigen weerstand terechtkomen. Dus toen zit ik vaak in die groepen van jongens, net stinnen maar in. En toen dacht ik van daar ken ik eigenlijk wel leuke sokken, mijn litte meidje. Dus die vleerden nou het hele loon terug. Van Friesen die oer al wen je in Limburg, Den Haag, Rotterdam. Dus ik dacht, ik neem voor je mek even een PMI.
1: Ja, fantastisch.
0: Kun ik je mek in beweging zetten?
1: Nou, dat zou wel nedig wezen, zeg maar. Dus ik ben wel enthousiast door dit Japans kuier in Tigetank. Dat is er even oer uitline hest.
0: Ja.
1: En op meesten meer informatie hebben wil ik eens. Ik ben bij Talane, Gert-Jan Bakker, Hurregriep.
0: Ja.
1: Komt wel goed.
0: Dankjewel.
1: Dank u wel.
0: Oké.
2: Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.

0: Gert-Jan. Zullen we kennen?
1: Zeker.
0: Ja, ja. Van Good Tempo. Ja. Oké, okay, nou, Annie die stuurt ik al een berichtje. Ze zei van Diana, we moeten maar weer los. Ja, en ik heb hier een heel goed teken. Wat denkst je, Freya? Ik maar wel los?
2: Ja, gezellig. Ja,
0: dat is pas wel een heel soort, hè?
2: Ja, maar buurt net echt.
0: Nee, dat is ik al in de ziel.
2: En volleybal, ja.
0: En volleybal, ja, dat is ik in de ziel. Oké, nou ja, ik zwem dan boeten en ik keert. Dus dan, nou ja, ik ben wel boeten, maar nou ja, dat rennen, dat kinderen had ik nog wel bij. Goed, wij moeten dadelijk ik nog een spultje spelen. Dus ik zou zeggen, jou maar eens even een slinger om het red. We hebben nog een prachtig mooi Simme-prizenpakket. Futte Jan onder oren, een tattoo, een zinnenbril, een patsy. Er zit van alles en nog wat in, dus hartstikke leuk.
2: Heel leuk.
0: Wat wordt het, Joet?
2: Win maar het begin.
0: Win maar het begin. Nou, dan krijg je straks een fragmentie. Het begin van een veske.
2: Makkelijk.
0: En dan maakt u uitvoegeli wat voor veske dat dan is. Het Frieske Nijs komt er dadelijk ik om. En we hebben Frieske muziek. En dat luidt dus even waarom naar 26 april van dit jaar. Koningsdag in Dokkum. En dit prachtige Koninklijk Collectief. Mooi klinkt dan in Davrië.
3: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het giet om.
4: Nog van.

wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tige dank, Friesland bommen!

0: Moorn bij Omroep Friesland.
1: Ja, zit al.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ja, nog een keertje van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen. Het Nijs uit Friesland met Simone Scheffer.
5: Goedemiddag. Gymnastiekverenigings haar dreeg om de hollebobbenwetter te houden. Trainers binden er haast net te vinden. De gymnastiekvereniging van Wergeer had fjouwer lesgroepen, geen trainer, 40 bank, kinderdertrog net gymnastiekje. En dertrog is de helft van de leden voort bij de club. Als er geen trainer komt, kan het wel eens een dreig verhaal worden voor de club, zei Esther van Rij van de gymnastiekvereniging in Wergeer.
6: Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CEO's-achtige studenten, waar die blowen. Het kan natuurlijk ook wezen dat het net aantrekkelijk is om voor fjouwer oerkes op te komen draven in een lietdwarpke. Ik weet het net.
5: De Vries die het vertochten wordt van het bedriegen van de prinsessen Amalia en Alexia zit net meer vast. De rechtbank had besloten om het voorarrest op te heffen. Juster tjinnen de rechtszaak tjinnen de man van 33. De man wordt ervan vertocht dat er een oorslag tarret had op de prinsessen. Hij zou onder andere plannen hebben om prinses Amalia te ontvieren. Het IM eerste TBS met dwangverpleging. De rechtbank docht op 31 augustus uitspraak in de zaak. Maar liet al vast weten dat er geen reden meer is om de verdachte in voor arrest te houden. Hij komt er om jood op vrije voeten. Automobilisten moeten bij Driessen met Waterswart de komende week een rek en horen met vertragings. De trekwaai N910 krijgt naar asfalt en is dan 3 weken dicht. En dat wielste skwan krijgt weer begon binnen en er meer verkeer op de dijk is als in de vakanties. Dwarpsbelang onderneemt al actie om automobilisten stadig terug over het dwarpen te leiden. Maar neffens projectleider Nienke Bergsma zal het net voor een soort probleem zorgen.
7: Ja, het had altijd impact dat een dijk dicht is. Ja, het is voor de regio vervelend, maar er binnen wel prima alternatieven. We gaan een omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is. Men denkt dat het een heel lijn om is, maar als het uitrekt is het 5 minuten extra. Dus dat valt op zich wel taag.
5: Haast 225 kilometer roen hij het al roen weekend. En dat deed er bij de Last Soul Ultra in het Duitse Bornheim. Jacob Hamburg uit Drachten is een fanatieke lange afstandsrenner en eindigde bij zijn eerste deelnemer bij deze wedstrijd als 9e van de 169 deelnemers. De bedoeling van deze wedstrijd is dat de jongen die het vaakst in een oeren 6,1 kilometer rint, oerbleeuwt dat die wint. Jacob redde 40 oeren op.
8: Nou, het is op een gegeven moment, de rin is zo lang. Ik denk dat het net heel goed is voor de botten. Ik rook net, ik drink net, ik ben er super zomer bezig. De meeste mensen in dat feestje, die zitten elke weekend in de kroeg. Dus,
5: Ja, saai is het. Ik dat wie natuurlijk op de vraag, is dit nou eigenlijk wel zoen? Ja. Prefereer Japanese walking.
9: Ja, dat prefereer ik. Maar het is nou, ik woon maar die 40 woorden.
5: Njontje in de water.
9: Njontje in dus er zijn mensen die het nog langer volhouden hebben.
5: Ja, die binder. Maar hij gaat wel op, zeg je, in oktober naar het WK.
9: Zo.
5: Ja, heel goed. Van
9: respect.
5: Het waren nog, het is meest bewolken, soms kinderen wat ruim vallen. Het is 20 graden op het water en 18, 19 graden meer de provincie in. Joen is het droog en broen. Letter in de nacht komen er weer buien. De temperatuur leidt dan tussen de 16 en 18 graden. Nou, morgen onze mooi sneun, wisselvallig, afwisseling van wolken, zinnen en buien. En misschien ook nog een klaptonger. De temperatuur leidt dan om de 20, 22 graden.
9: Dank u wel, Simone. De groep The Emotions, die bestie uit de zussen Wanda, Sheila en Pamela, had een efte groen in de gospelmuziek. Die kist ik wel wat waarom jaren in het noemen dat ik die dadelijk jaren lid. Maar het is gewoon ik een heerlijke discoversie.

0: Yes, yes, sir.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Goedemiddag.
13: Mai Diana de Groot.

0: Olivia Dean en The Man I Need.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: En te winnen deze hele week nog het leuke Simmery Friesland pakket. En dat toggen we Mai het spult zie win Mai het begin. Als Tomai vertellen is van welk veske dit het begin is, dan mag je het even witte litten. Van welk veske is dit het intro? Dat wil ik van hij weten. De mars titel en artiest mars naar mij terugsturen. Dat kan via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen. Titel en artiest 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen of via de Omroep app.

0: Quiet Begin.
1: Is dit misschien de intro van Tuintje in mijn hart van Jan Smit? Nee, dat is net goed. Dat antwoord komt trouwens meerdere keren voorbij. Een beetje van het dit van Vulcano, kan dat het wezen? Nee, dat is ik net goed. Nou, Frederica, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Wat moet het wel wezen?
2: Het is Girly Girly van Sophia George.
1: Dat klopt het helemaal. Wisten ze dat voort?
2: Ja, ik zit voort in de gaten. Ik zit bekend noemen.
1: Ja, het is wel een bekend noemen. Maar betink dan de jonger of de uitvierende maar eens even erbij. Dat is misschien wat regen, maar het is iets lachen.
2: Oké, hartstikke mooi.
1: Van harte ook, Weeske. Wat wie stond dan van de middie?
2: Nou, ik weer wat een zonnerommel. Het is wat reinerig waar. Dus de kinderen eindelijk wel eens wat in de hoes gebeuren.
1: Ik onhoffelijk, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, wat achterstallig onderhoud, is maar.
2: Ja, wat kastjes op rond je zelf het heen.
1: Oh, heerlijk. Lekker even ontspannen, Thuis. En wist al, uit was Dune Itensis misschien?
2: Ja, wij krijgen een bloemkool. Die had mijn man even heel op de wijs.
1: Kijk.
2: Dus die even bij een boer heel wijs.
1: Oh, in
2: de buurt van Tenaat.
1: Nou,
2: en
1: lekker.
2: Dan had ze een knots van een euro.
1: Oh,
2: ja.
1: Oh, dat is net allemaal nog. De kistel drie keer van niet eigenlijk.
2: Nou, uiteindelijk gaat het wel. Als de Gerrit is wel, denk ik. Ja.
1: En doet hij nog wat speciaals mee? Of is dat gewoon sieren en je rappeltje erbij?
2: Ja, sieren, je rappeltje erbij. Een beetje nutmuskaat roer. En een stukje boter. En sauske.
1: Zo'n sausje?
2: Nee. Gewoon net zo, daar hou ik net zo van. Gewoon zo'n groentesausje.
1: Zo'n groentesausje, ja, dat is ik altijd lekker. Ja, ik ben van de appelsmots bij de bloemkool.
2: Oh, nou ja, dat hebben wij wel vaak op de tafel, ja. Dat is ook patje appelsmot erbij, is altijd lekker.
1: Is altijd lekker, ja, vind ik. Nou, misschien heb je me op ideeën gebracht. Ik moet een boodschap van Joen, dus dank je wel voor deze eat-tip. Dank je wel, dat is mooi die je hebt.
2: Nou, dank je wel.
1: En de prijzen die komen je kant op.
2: Oké, nou, ik ben benieuwd wat het is.
1: Een mooi simmerpakket met alle leuke simmergadgets erin.
2: Oké, nou super, dankjewel.
1: Graag Dien, en dit is de oplossing. Sophia George, Girly Girl.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Friese vlaggen die wappert juurt in Sri Lanka. En hier in de studio. Want Douwe en Maruska die hebben een hostel in Sri Lanka. Maar ze binnen nu even in Friesland. En dus dadelijk in de studio. Haar een verhaal. Yes, Jessa. En muziek van Cool and the Gang.
11: Let's all celebrate and have a good time.
10: Daar maak je de gezellige boel van.
12: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
4: Is jouw keunsgebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunsgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-242-162.
13: Zwargeles leidtje, mijn Kunstgebit aan Huis.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Goedemiddag. Mai Diana de Groot.

0: Crowded House and the Weather with You and the Fire is Cool in the Gang Celebration.
1: De Friese vlag.
0: Douwe Anema van Frencher en Maruska Huidekoper van Sint Anna, dat zijn echte reizigers. En als backpacker, dan sliep ze zelfs geregeld in een hostel. Ja, zo'n hostel runnen, dat kennen wij ik, maar dan beter, dachten ze. En dat hadden ze ik die in het plakje Ahangama. Ik hoop dat ik het goed uitsprek.
2: Perfect.
0: Op Sri Lanka hadden ze nou het hostel Lucky You bouwt. Wat leuk dat je hier in de studio binnen. Want beide toevallig even in Friesland, waarom?
3: Ja,
2: dat klopt. Ik ben er al een paar mannen. want wij nou leegseizoen en rooiseizoen in de Hangama.
0: Ja.
2: En dan van de volgende mannen, dan begint de drokte voor u
0: daar weer. Dan Gisto daar weer heen?
2: Ja.
0: Of Gisto dan ik mooi, Maruska?
3: Ja, allebei.
0: Want dan wennen stik op Bali.
3: Ja, klopt. Dus
0: hoe dost dat dit alle hier?
3: Veel heen en weer vliegen.
0: Ja.
3: De zondag vlieg ik weer naar Bali. Dan ben ik daar even 3 weken. En daarna zitten we allebei lekker weer in Sri Lanka.
0: Jongen. Hoe is dit idee ontstaan? Want even voor het plaatsje, Jim Bengin setje. Om het zo maar even te vinden. Nee. Je bent echt zakenpartners.
2: Ja, klopt.
3: Ja, beste vrienden.
2: Ja. Ik wil.
0: Okay.
2: Ik denk dat ik wel moest in het hele proces van dit varkor krijgen. En ja, alles wat erbij komt, Jen. Dus dat ik zeker.
0: Hoe betink je dat je op Sri Lanka een hostel bouwen?
2: God, ja, we zeggen volgens mij altijd dat het een beetje een grap is die een beetje te hoornroen is. Wij boorden heel veel reizen en heel veel hostels, John ik. En op een joen dat wij twee Ilien, volgens mij in de simmer, tegelijk in Leuward weer en wie wil ons eten. En het ging eigenlijk de hele joen over van wat weer nou het leukste hostel bij je West binnen. En nou ja, wat hier in die hostels dan? En nou, want uit van die joen weer de conclusie wel van eigenlijk keer wij dat toch volle better. En fast forward, een periode daarna kwam ik uit Japan. En Maruska ziet mijn vriendin in Sri Lanka. Dus ik kwam die kant ik op, een paar dagen oerlap hand. En we konden eigenlijk net een leuk hostel vinden daar.
3: Ja, en wel verliefd geworden op een plaatsje Ahangama. Dus toen dachten we, ja, hier moeten we wat mee.
0: Ja.
3: Dus toen zijn we, ja, we hebben dus 4 dagen overlap gehad. En toen gingen we marktonderzoek doen. En elkaar een beetje aan de jas trekken elke keer. Van, hey, ik heb hier naar gekeken. Heb jij daar al naar gekeken? En toen werd het dus steeds serieuzer. En toen zijn we in februari teruggegaan. Van, we hebben 3 weken en dan moeten we iets vinden. Dus we hebben heel veel huizen en bekeken. Want we wilden eigenlijk gewoon een huis renoveren.
0: Ja.
3: Maar bedden erin en je hebt een hostel.
2: Ja.
3: Toen vonden we een stuk land. En toen werden we verliefd op dat stuk land. Wij stonden daar, wij keken aan. Ja, dit is het wel eigenlijk. Ja.
0: Wat hier dat stukje land dan?
2: God, ja, ik denk vooral de ruimte. We konden al heel duidelijk zien van, als we aan de ene kant naar dit gebouw doorgaan, aan de andere kant nog een gebouw, dan kun je tussenin een mooi gedeelte waar de meeste buiken kunnen komen en een zwembad. En dus toen daar nog niks. Dus we moesten dus een beetje inbeelden van, als je nou de hechting gaat, dan kun je daar hoe dat stik de neusje. En daar is, ja, dat is een hartstikke mooi rijstveld. Dus ja, we winnen dan het uitzicht er ik nog eens bij.
0: Ja. Maar ja, dan moet je dus helemaal vanaf de groen oud beginnen, Maruska. Hoe dost dat in Sri Lanka? Is dat makkelijk?
3: Nee, dat is zeker niet makkelijk. We hadden wel geluk. We hadden goede contacten opgedaan in de tijd dat we daar waren. En die hebben ons heel erg geholpen. En bijvoorbeeld materiaal. Aan materiaal komen is heel lastig. En op

0: deel dat mensen altijd in die algemene ruimte in het midden bij elkaar kunnen komen.
1: Ja, ja.
0: We richten samen mooi alle mensen die van ons werken, moois werken in. Dat mensen echt mooi onder koffer boem worden. Nou ja, zeker in het hoogseizoen hebben we gewoon elke dag hebben dingen te doen waarbij mensen een koor kunnen leren kennen. Nou, en dan op zandplak. Mooi zwembad en alles erbij.
2: En comfort. Hè? We hebben goede matrassen hebben we in geïnvesteerd. We hebben warme douche. We hebben kluisjes. Dus eigenlijk zodat je al je basisbehoeften zijn er. En dan kun je gewoon lekker genieten en vrienden voor het leven maken. Want dat is wat we willen. Dat mensen met vrienden weggaan. En dat ze samen nog kunnen reizigen. En elkaar over de hele wereld gaan opzoeken. Zoals wij ook vrienden hebben gemaakt.
1: Ja,
2: dat is het doel.
1: Je reizigt eigenlijk de hele vrouwtour. Ik op Bali. Ik meer vastgoed dingen. Ja. Om het zo maar even te nemen. Zit dat ondernemersbloed gewoon echt helemaal in je?
2: Ja. Ja. Ja, ik ben gek op ondernemen. Ja, ja. Ik zie overal altijd wel weer kansen in. En, is
1: er is hier een hele speciale ronde, hè, in dat hoes. Kun je daar kwart iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Dat is je vorige hier mooi de Loop Leeuw, want is mijn beste vriend is overleden.
1: Jordi.
0: Jordi, ja. En wij, onze algemene ruimte, bar, het restaurant gedeeld eigenlijk waar iedereen samenkomt, dat hebben we naar hem, dat is naar hem verneemd. En dat viel heel logisch en natuurlijk, omdat hij altijd degene wie die meesten bouwen opbracht. En nou gebeurt dat daar ik dagelijks.
1: Mooi beton.
0: Ja, ik denk toen wij het stuk loon hier voelen, is hij de eerste west die ik een bericht stuurde van, nou ja, dit gekke idee, dit echt gebeuren.
1: Ja.
0: Maar ja, hij wiede net meer op het moment dat het er dan echt shit.
1: Nee.
0: Dus ik ben wel heel blij dat Maruska dit ik een goed idee vond om hem nog zat te eren. En dat hij er eigenlijk altijd toch wel bij is.
1: Ja. Prachtig mooi verhaal. Mooi ondernemerskip. Dat is nou even hier. Wanneer gaat het seizoen wel los voor jou?
0: Ja, november gaat het echte heegseizoen bij u los. Maar halverwege september ben wij er al weer. En dan is het volop voorbereiden. En,
1: ja.
0: Nou ja, dan wordt het dus eerste echte seizoen. We hebben helemaal kleren van binnen. We hebben vorig jaar al mooi een paar weken rond in april. En volgens mij hebben we er heel veel zin in.
2: Heel veel zin in.
1: Foto's ik zien lid, maar het ziet er echt prachtig uit. Dus ik hoop op een prachtig mooi resultaat voor je daar. En waar witte weet je hem alle hier nog hostels bouwen zullen de komende tijd. Want listen erop een eigen plan.
2: We hebben ooit wel gezegd, het zou leuk zijn om in een paar hotspots wel meer hostels te hebben. Maar eerst dit even up and running. Ja. En dan gaat het vast alweer een keer kriebelen.
1: Oké, wanneer is het alweer weer om, Maruska?
2: Zondag vlieg ik weer naar Bali en dan half september weer naar Sri Lanka.
1: Oké, een soort succes met alles wat je hem doet.
0: Hartelijk bedankt.
3: Wij Friezen binnen oeral op een vrouw te vinden.
4: Voor het werk, voor het studie of voor de leefde.
3: En dat verhaal willen wij graag om Friesland jaren litten.
4: Bisto's aan Fries in het Boetelaan of Kisto's aan Fries in het Boetelaan?
3: Jouw die dan op of tip u's voor de Friese vlaggen. Alle tijden de middies in het programma Goeie Midje bellen wij met een Fries in het Boetelaan. Bisto dat in kwatten? Of is het in vriendinnen, die omke, die dochter of die studiegenoot?
4: Mail naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl.

Franske rap van Manau en het wie een hit in Jontje 98. La tribu de Dana. Was toch ik een verhaal uit het Boeteland vertellen? Goeiemedia@omroepfriesland.nl. Dek is die op, Jan. Binterskep is dit. Zonder gevoel. Zonder gevoel.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
10: Het is goed jou verfjouweren. Een oorsjog van het Frieske Nijsmaai Simone Scheffer.
11: Goeiemietje, gymnastiekverenigings haat dreeg om de hollebobbenwetter te houden. Trainers binder haast net te vinden. Dat hield ik in Wergeer. Der troch is de helte van de leden van die club al voort. Als er geen trainer komt, kan het wel eens een dreeg verhaal worden om de hollebobbenwetter te houden, zei Esther van Rij van de gymnastiekvereniging in het dorp.
12: Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CIO's-achtige studenten, waar die blauw. Het kan natuurlijk ook wezen dat het net aantrekkelijk is om voor fjouwer oerkes op te komen draven in een liedwarpke. Ik weet het net.
11: De gemeente Skielge waskocht voor oplichters die het ondernemers belje voor advertenties in de gemeentegids. Maar de gemeente Skielge maakt het heel dag geen gemeentegids en verkeert het dus ik geen advertenties. De gemeente roept op om net op het aanbod in te gaan en dus ik neer te betalen. Een trekker, mijn voorlader, had van de middag het loon verhuilen voor het wetter rond het Duinterperpad. Moest even lezen. In Snit. Bij een boothelling rolde de trekker het wetter in. Een maaiwerker van de gemeente bezocht de wij nog tien te harden, maar zijn inspanningen weer om en nocht. De brandwacht had olieskermen pleetst vanwege een lekkage. De maaiwerker die de trekker bezocht tien te harden is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Haast 274 kilometer roen hij het al roen de weekend, dat dier bij een Last Soul Ultra in de Duitse Bornheim. Jacob Hamburg uit Drachten is een fanatieke lange afstandsrenner en eindigde bij zijn eerste deelnemer bij deze wedstrijd als 9e van de 169 deelnemers. De bedoeling is dat de jongen die het vaakst in een oere 6,7 kilometer rint, oerbleeuwt en wint. Jacob redde 40 oeren op, maar de vraag is, hoe zoen is dit nou eigenlijk?
13: Nou, het is op een gegeven moment, de rin is zo lang, ik denk dat het net heel goed is voor de botten. Ik rook net, ik drink net, ik ben er super zomer bezig. De meeste mensen in dat feestje die zitten elk weekend in de kroeg. Dus.
11: Zij is het maar correct. Jacob wie dus Njontjende en zit nou in het nationale team. Dat is niet dus ik. Op 16 oktober dochter mij dat team mij on het WK. Het waren nog, het is dan 20 graden op het water, 18-19 graden meer de provincie in. Het is broen al, hoewel het sintje dus uit en trog wel even terug kom ik in. En vannacht is het 16-18 graden en komen er weer buien. Vanmorgen ontmoet sneu een wisselvallig waar, mooi zinnen, wolken, buien en een kans op een klap tonger. Het is dan 20-22 graden.
10: Dank u wel, Simone Scheffer. De plaat die ik dadelijk draai, die gaat door iemand die er altijd weeromvallen kan op het jild van Haiti. Maar hallenoot, die jongen, dat het zaken binnen die is beslist net kipik is, liek als liefde, respect en echte vreunskip. The Rich Girl, draai ik dadelijk van die.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
17: Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
20: Maar Diana de Groot.

The Rich Girl van Hall & Oates en The Fayettes, Rob Thomas en Lonely No More. Het is als kwartier van Fjouweren hier in Goeiemiddie. Om Fjouweren dan neemt Erik Ennema het stokje oor mij onderwijs. Wat erin zit, dat jij hier dadelijk ik. Eerst nog muziek van Marillion, dit is Kaylee. En de Spice Girls, die komen er ik aan. Mijn mama.

0: De Reservo's en Op Zoute Douw. Het is 6 minuten voor fjouweren. Erik Enema, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Diana.
0: Dalijks onderwijs, wat zit erin?
1: Nou, het is wel opmerkelijk dat we een 20 mensen niet solliciteerd hebben op de baan van Borgemaster in de gemeente West-Stellingwerf. Dat is best een soort. Eigenlijk heb je gemeen niet minder hebben. En het grappige is, als bij die 20 shows zit er iemand bij die is jonger als 20.
0: Hè?
1: Dat is wel heel jong.
0: Oh, dat is wel heel jong.
1: Ik heb het even uitgezocht. Er zit wel een maximumleeftijd onder dat je burgemeester wezen mag. Ja, als je zantig wordt, dan mag je ophouden. Wees nog harder jij erop. Sommige bollen van even droog. Maar het is net per se een minimumleeftijd. Nou is het wel zo dat er in elk geval 18 wezen mag om besluiten nemen te maaien. Sterker nog, de meest onder de 18, dat is nachts werkje. En verhoudingen wil ik nog wel eens naast wijzen. En je sowieso, je bent Borgemaster. Okay. 24-7.
0: Ja.
1: Dus die, ik weet niet waar die sollicitant is, maar ik praat eraan zo met een bestuurskundige die het lezen kent. Ja, wat dat eigenlijk. Ja, hoe maakt dat eigenlijk? Stel je voor, hij of zij, dat weet ik net, wordt Borgemaster. En dan ben je 18 of jongetje.
0: Maar die 20 sollicitanten, dat is wel echt. Dat zijn serieuze kandidaten.
1: Zeker.
0: Of hebben ze daar. Ben gewoon alle brieven die het instuurt binnen. Ben dat die 20?
1: Nee, de provincie moet bekendmaken. Die coördineert dat dan. De burgemasterbeneming. En die zijn er 20 kandidaten. Van allerhande partijen. Van Pro tot VVD, SGP enzovoort. Neem het al maar op. En ik saai trouwens net bij een politieke partij. Hè. Maar Ian, en dat voel mij natuurlijk op. Van onder de 20.
0: Onder de 20.
1: 18 of jongetje dus.
0: Nou, bijzonder.
1: Ja,
0: hartstikke leuk. Ik zou zeggen, again ervoor. Dank u wel, Erik, dat we dadelijk dus in onderwijs. Dit weer goeiemiddag. En daarin jaren hoe staat de oorgang van de vakantie naar waar het werkende leven een beetje noffelijk maatje kist.
2: Plan meteen, als je de agenda er al bij pakken, een ontspanningsmoment in. Dan moet je per dag eigenlijk al een uur ontspanning inplannen. En als je over een maand hebt, dan heb je het al over een dag of een weekend dat je echt zegt, dan kan ik de hele boel loslaten qua verplichtingen en werk.
0: Japanese walking, dat is de kuiertrend van dit moment.
3: Ja, dus het doelst eigenlijk 30 minuten wandel sneller. En daarna wandels 30 minuten weer in die normale tempo. En dat horst een jelloeren vol. En de daagt in lichaam eigenlijk krekt even wat meer uit.
0: En Douwe en Maruska die had de jaren in Sri Lanka een hostel bouwd. Een plak maar een mooie missie.
4: Nou, ik denk dat eigenlijk alles, alle facetten die wij in de oren hostels ching binnenkomen van zijn van dit is goed. Ik denk dat we dat samengevoegd hebben. En het devies is eigenlijk altijd dat het meestal bij ons binnenkomen, dat ze alleen nog binnenkinderen komen, maar je gaat nooit alleen nog fout.
0: De laatste plaat is van de Doellezen en Judith Flederes. En op de scorekalender staat een spreuk. Die is instuurd door Fokje. Ek disse tiet, Silrus de goeie oude tiet hitte. Ik wens jullie een mooie jong. En graag op morgen middag. Hier in Oren.

personeel tekort. Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of festers op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.

0: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
1: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Omroep Friesland. Na een seizoen de Waais gast treien toezen passen binnen uitjoen tot de stichting Leergeld van Frieske Ben. Uit minimagazin dit geen geld hebben voor squalspul. Zult het ouder hebben in dit programma dus.
6: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
9: Mai Erik Enema.

0: Ja, ja. Eurythmics, ja, is zelfs een There Must Be an Angel. En waar, wie dat nou op de mondharmonica, de molharpje zeker? Dat wie Stevie Wonder.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is 8,5 minuten of jou, een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze Tuesday 18 augustus 2020. Het ziet eruit dat gymnastiekverenigingen haar bot zwaar gemaakt. Ze kan nauwelijks snije trainers vinden. Ze weten net waar ze waar, die matten.
3: Ja, wist u het? Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle nou ja, CIO's-achtige studenten, waar die blowen.
0: Het is daar dat er wel dat de trek waar bij Driesem er een tal weken nu leidt.
4: Ja, het is voor de regio vervelend, maar er binnen wel prima alternatieven. We gaan omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is.
0: En ultrarenner Jacob Hamburg van Drachten, die het 40 uur lang draaft op een ultraren wedstrijd. 40 uur lang. Je dat wel zoen?
5: Ik denk dat het net heel goed is voor de botten. En, maar ja, ik rook net, ik drink net, ik ben er super gezomer bezig. De meeste mensen in dat feestje, die zitten elke week aan in de kroeg.
0: Ja, daar zie ik het zo natuurlijk. Op dit moment hebben we dus mijn onderwijs van Fjouweren en Zeisen dadelijk onder oren. De provincie wil Fjouweren 50 miljoen euro uitdoeken voor het opkeerpunt van landbouwgroen. Maar eerst, het waren in het kwaad Sibbele Waaier, een goeie midje.
6: Een goeie midje, Erik. Van de midje is de loft eerst nog meer beroen. Maar betien wat rein of stoorein. Maar ik droeg een periode. De temperatuur leidt nog om de 19 graden heen. Dus die de matige somtien zelfs een vrij krachtige westenwind. In de jongenskoft droeg mij hier en der nog een kniepeeg van de zinnen. Letter in de nacht valt er een rijngebied waarbij de temperatuur op zijn 16 graden uitkomt. Morgen beginnen we eerst met soortwolken en valt er rijn. In de rin van de morgen wordt het droeg en stiet er een matige ontvrijkrijftige westenwien. Meetjes zijn ogen naar zinnen, maar ik enkele buien bij een matige westenwien. De temperatuur rint op naar maximaal 20 graden. Meer hoe het waar, hoor je jel hoor.
0: De onrest onder boeren door de stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen is onder te nemen. Jong in de Waagse Zwerg en de protest- en informatiebijeenkomst van onder andere Agractie, Farmers Defence Force en het Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Op de bijeenkomst, Sina Loorts van leerbedrijf Us Belang, werd de maaien over van toezen boeren verwachten der in Waagse Zwerg. Dus bij de boeren niet haar zware gemaatje over de toekomst, zit ik heel iets meer jonge boeren. Landbouwdeputaire Abel Koorstra die volgt de onrest onder de boeren op een voet.
7: Nee, die geloof niet bij Rick Uzek. En daar maakt ik, zeker vanuit de jonge boer, maakt het eigenlijk best wel eens wat zwaar genoeg als landbouwdeputaire. Dus wij zorg ik van, wat hij nodig om van het vergunningslot uit te komen. Want dat vinden wij heel wichtig als provincie. Daar had de sector ik verlet van. Ze moet ze weer verder naar de toekomst ontwikkelen kunnen. Dus daarom hebben we provinciale plannen, plan van aanpak daar ook op inruchten. Hoe kun je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk van het vergunningslot houden. Maar ik moet zodanig maken dat ik nog voor de landbouw ik nog perspectief is. Nou, onderdeel daarvan zullen wij de plan van Van Essen nog nader duiden. Dat hebben we in eerste instantie al dienen op Haatlin. Bij mij zie je ik echt wel op onderdeel zwaargen. We zorgen ik hier en daar wel dat er de invoering van bijvoorbeeld een rekkundig ondergrens, maar ik het inzet naar emissiebeleid, dat er wel goede stappen zetten worden. Maar met name op het landbouwkundige vlak, ja, daar maar van een goed partij vieren met Den Haag.
8: Dan ben ik boeren benauwd voor het risico dat ze een yieldige vergunning kwietraadje kennen. Ik bedoel, dat speelt het in Brabant, maar dat zullen ook ik in Friesland spelen.
7: Nou, zo snel gaat het nog net wat goed in Brabant vanzelfs. De processen inderdaad, die binnen op dit moment er wel. Er worden vanuit de verschillende organisaties intrekkingsverzoeken die in. Nou, die mogen we op de merites natuurlijk beoordelen. Maar zo goed in Brabant, de val uit, maar gaat het hier in Friesland nog net. Alleen ja, dat proces rint, dat kunnen we op dit stadium nog net volgen. Dat mogen we ordentelijk dwan. Maar op dit moment, kijk daar ik niet, helaas net meer hoe zitten. Maar we vinden wel de rugzekerens. En de vergunning die je verliest binnen vinden wij wel heel wichtig dat die oranje blauwen.
8: Dus je kan op dit moment dan net tasten dat een verliende vergunning net inlutsen wil kennen.
7: Je luidt een intrekkingsverzoek en het is een zwier middel om een vergunning zomaar in te lokken. Dus en dit college had bijvoorbeeld ik met de pasmelders zijn. Wij beginnen net die pasmelders inlokken, zeg maar. Hè. Dus daar, dat geldt angstig voor dit soort gevallen. En wij vinden dat het een groot goed is dat er een vergunning verliend is. Dus als heel werk van u hoedanig iets deze zaak ik beoordelen.
8: Wanneer verwacht je dat je daar duidelijk iets gaan kennen?
7: Dat durf ik net maar op dagen en weken te zetten. Maar ik goed besluit in eerste. Maar dat denk ik een peter omgeven. Maar desbetreffende. Dus daar nemen we altijd de goede tijd voor om daar het goede besluit op te nemen.
8: Dat lijkt mij een lastige positie voor een landbouwdeputaire die lid is van de boerburgerbeweging. Want er werd van je verwachten dat je opkomt van de boerensector.
7: Nou, als je het verschil, de scheiding der machten, is dat inderdaad het college zit en inderdaad vanuit de partijachtergrond van BB hier positioneert. Maar we hadden wel in ons beleid verankerd dat wij de landbouwprovincie van Nederland wijzen willen. Dat wij daar een toekomstperspectief van de landbouw bieden willen. Dus dat zullen wij ook meenemen in al de beleidsvlakken wat we op dit moment bij de waande binnen. Dat geldt ook voor stikstof- en natuurherstel. Dat keek wel waarom lezen in het provinciale onderpak, wat echt op onderdeel van oors is als het plan van Essen. Dus dat zal ik dus handelskader nou en in de toekomst wijzen. En daar zit echt wel perspectief van de landbouw in. Maar het is net alleen de landbouw. We willen gewoon dat ik juist de wenning bouw, maar ik de levens van het platteland. En denk aan die epelofspul, de braderieën of de festivals, dat die zonder stikstofvergunning eigenlijk het last weer los kunnen. Want ik dit soort lietse activiteiten rennen het in bepaalde juridische grenzen aan en dat zorgen dat dat net goed docht aan een mierskip.
0: Zei landbouwdeputaire Abel Koorstra. Politiek verslaggever Onno Valken, die praten met hem. Volg het onrest in de agrarische sector. Ik op een voort is er in de studio, Onno. De rebellie onder de boeren ziet op scherp toch de dreiging dat bedoel, maar een vergunning, die vergunning mogelijk kwijtraakt. Nou ja, weer in het Koorstra sezen. Hij wilde eigenlijk nog net sezen dat dat in Friesland net bad.
9: Nee, dat gaat natuurlijk ook om een juridische zaak. Ja. De organisatie Mobilization for the Environment van Johan Vollebroek. Die had dus in Brabant een aantal bedrijven als piekbelaster definieerd. En van de provincie Eerske van die bedrijven, want de vergunning inloeken. Want het is zo eigenlijk voor te volle milieuskeer.
0: Ja, vier plomveebedrijven loop je de term.
9: Ja, het gaat in Friesland ik om vier bedrijven.
0: Okay.
9: Net om wat voor bedrijven het kijkt, Geert. Maar ik in Friesland is aan fysiek inschinnen bij de provincie. De provincie die motte wat maakt. Je moet erop reageren. De provincie die bestudeert dat, die korgt erop om. Je jerwel om deputaire Abel Koester tussen de bedrijven toch dat hij daar eens net zo voor is. Om bedrijven niet een vergunning haar om die vergunning uit te nemen. Dat is een heel zwier middel. Maar ja, hij zal dat wel heel goed definiëren moeten. En ik heel goed onderbouwen moeten. Dus ja, die dreiging is ik in Friesland nog net wat.
0: Nee, dus die blootsbopperde merken zweven, Kees Hezen. Even een Waanse zweg. Dadelijk moet ik jou aan 50 miljoen, maar is even een Waanse zweg. Er werd een plotte meisje kunnen verwachten, veehouders, sympathisanten. Wat voor status heeft die bijeenkomst eigenlijk?
9: Nou, het is de eerste bijeenkomst in een serie van bijeenkomsten die de wat radicalere boerenorganisaties organiseren.

0: ja, hield hij meer boeren toch weer wat opstandiger worden. Ja. En ja, de onrest in de sector neemt daar. En je vernemen ik dat ik wil LTO-boeren en de agrarische jongeren Friesland, dat leden daarvan, mogelijk ik wil naar zijn manifestatie gaan zillen. Want ik daar neemt de onrest daar.
1: Ja, toen ze meestal. Wil het even wachten? Jaren wij, is dat ik was zo al juist?
0: Ik zie ze joen tellen.
1: Ja, dat is erin, nou aan ze zwaar. Nou, dan nog even naar die 54 miljoen. De provincie wil 54 miljoen euro investeren in de omkeer van groen, van landbouw en natuur. Kan dat helpen om uit de problemen te komen?
0: Provinciale steden, want er is nog green lucht voor je aan.
1: Ja, maar het is wel het plan.
0: Die zullen dat waan, is de verwachting in november. Dus de Nike en de provincie daarmee los. Dit plan is ik betocht om het Natuurnetwerk Nederland automatisch. Mm-hmm. Friesland had daarvoor nog extra groen nodig. De provincie had, ik wil wat financiële reserve, is algemeen bekend. Nou, een pad van die financiële reserve, 54 miljoen, zullen ze nou de komende 2 jaar inzetten voor groen onkeep. Dat is dan bedoeld om dat Natuurnetwerk automatisch. Maar dat is ik bedoeld om gebiedsprocessen mogelijk te maken. Ik als landingsgroen, dat is dan ik jargon, van een boerenbedrijf dat er verpleegd worden moet. Een bedrijf dat dan heel dicht in een natuurgebied zit. Om die dan een alternatieve locatie om te bieden. Er valt dan mij de provincie ik wil te praten hoe het mogelijk in erfpacht nemen van zo'n stiklommen. En op die wijze hoopt de provincie ja, dus neem de gebiedsprocessen weer vooruit te helpen. Maar ja, het is wel wat van de wat langere termijn.
1: Ja, ja.
0: Alleen nog iemand die net vergeten dat die doelen die het landbouwminister van Essen Fastline had, ja, die ben ik Fastline op het jaar 2035. Dus dat hoed ik net Youth of Morn, alle je kleer. Maar ja, we moeten wel die kant op, want anders dan komen we denk ik net uit deze drege discussie, ja, uit dit drege probleem dat al nog een jaar speelt. Ja. En dat is net wat die radicale boerenorganisaties vallen die juni was er zwerg binnen. Die haar in het voor mij een schroeven. Alle boeren die het komen willen, ik instrueer. Als je hem omsprutsen wilde, toch een journalist. Dan moet je hem sissen van de briefmat van tafel. Dat is het centrale biertwoord.
1: Dat is het antwoord van Jon Krijs.
0: Dat is het antwoord dat ik Jon krijg. Nou goed, dat heb ik al verskate keren jeert. Ja. Dus ik zal oren vragen stellen als de meesten dat goed vinden. En dat is natuurlijk net de provincie. De positie van het provinciaal bestuur. En ik net van LTO en ik net van de agrarische jongeren Friesland. Die zeggen van, ja, maar dit voorstel kennen we natuurlijk te vatten. Dat moet op een aantal wichtige punten onpast worden. Zodat Friesland de landbouwprovincie bloeien kan, die we nou binnen. Dat is dan het officiële doel van het provinciaal bestuur.
1: We zullen zien hoe dat juni in Waarschuwsverg gaat. Honne Valkena, dank u wel voor die verhaal.

jaarmoord onder bezig. En ik in Friesland is hier net behoorlijk grut. En dat budget ik dat er een heel soort gezin binnen die ik in squalspul ons kan verkennen. Nou, de stichting Leergeld, dat heb ik een trein van in Friesland. Die kennen financieel stiepen in bieren. Wat had ik doorgaan? En hoe vaak had ze dat doorgaan? Dat juist dadelijk. Nee, de muziek van Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Starship. Ja, dat is een Nothing's Gonna Stop Us Now. En dat is een wie riet is een koe, jazeker.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Jutiet Meekensin zit in Jermoed en kan naar derm haast geen schoolspullen onderschaffen. 60% heeft geen geld voor een laptop. En vaak kan er geen schooltas of gymkleren kocht worden. Dat blijken uit landelijke cijfers van de stichting Armoedefonds. Maar ook in Friesland is de neet heeg betieden. De stichting Leergeld, met 3 afdelingen in Friesland, springt vaak in de bres, maar financiële help. Peter Husman is van de stichting Leergeld Ljouwert en Omkwieten. En goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe vaak krijg je hem eigenlijk omvragen voor hulp?
2: Hoe vaak? Nou, dat is best wel veel. Vorig jaar hebben we zo'n 15.000 aanvragen toegewezen. Dus dat is best wel een hoop.
0: 15.000, dat ben je meesken in gezin waarvan de financiële middelen net zodanig binnen dat ze die zelf keerpje kennen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat voor zaken praten we eigenlijk precies hoor? Wat er dan kocht worden, wat ze in de betelling kennen?
2: Nou, bij ons gaat het natuurlijk. Wij hebben heel wat wat je kan aanvragen bij ons. Maar voornamelijk nu schoolspullen. De schoolspullen pas, dat is een actie die geweest is, net afgelopen. Dat is wel jammer, want de scholen zijn net begonnen. Maar je kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan, of zwemles, zwemdiploma.
0: Ja, ja. Ja. Dingen die duur binnen, van heel veel mensen, te duur binnen. Kees, zeggen ze dat wat je hem honoreert, als ik me zeg, als omvraag, als stichting Leergeld, dat dat eigenlijk nog maar een tipje van de ijsberg is?
2: Ja, zeker. Wij zijn ook wel een beetje het afvoerputje. Ik denk vooral bij ons is dat kinderen niet mogen lijden onder geldzorgen. En dat toch wel structurele hulp noodzakelijk blijft. Want financiële problematiek bij gezinnen is toch wel hardnekkig. Ja, zelfs als er werk is.
0: Ja, maar je biedt dan incidentele hulp. Is dat voldoende?
2: Dat zou je eigenlijk aan de gezinnen moeten vragen. Ik denk het niet.
0: Nee. Je moet zo'n meer omvragen hebben willen. Stel ik me zo voor, waarom gebeurt dat net, denk je?
2: Nou, eigenlijk willen we natuurlijk helemaal geen aanvragen hebben, want dan is het hele probleem opgelost.
0: Ja, dat is de ideale wereld, maar die bestuurt helaas net. Nee,
2: precies. En veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Het is ook wel dat veel mensen heel veel schaamte hebben om het aan te geven dat ze een beetje hulp nodig hebben. Maar bij ons kun je ook voor even korte duur kun je bij ons terecht.
0: Ja, en is het ingewikkeld om te vragen? Want dat jest ik wel eens, hè? Dat is een woud van regels, westrogene maast. Is dat BMX zo?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Als je bij ons als nieuw gezin komt, dan komt er wel een intermediair. Die maakt een afspraak om eventjes te vertellen wat het allemaal inhoudt. Wat je ze kunnen aanvragen en hoe dat in zijn werk gaat. En dan heb je eigenlijk alleen maar een inkomensgrens waar we dan mee werken en that's it. Dus ja. Het is niet dat je alle mappen of de papieren boel op tafel moet leggen en helemaal bloot moet. Nee.
0: Ik heb begrepen dat die inkomensgrens per 1 juli, dat kan ik correct lien, weer verhoren is. Waarom is dat eigenlijk?
2: Dat heeft gewoon met hoe het landelijk allemaal geregeld is. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Wordt het telkens aangepast.
0: Ja, oké. Dan kan ik zeggen, wet die inkomensgrens ongeveer op zit, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, je moet zo naar wat meer omvragen hebben willen, zodat je wat meer financiële help bieden kennen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk, kinderen worden beperkt in hun ontwikkelingskansen door armoede of dat er eventjes wat weinig geld is, dus zorgen. En dat veroorzaakt stress. Dus kinderen moeten gewoon lekker mee kunnen doen. En het is mooi dat wij een steentje bij kunnen dragen, zodat kinderen hun juiste schoolbenodigdheden krijgen en dat er genoeg te doen is dat ze gewoon een voetbal kunnen als ze dat willen.
0: Ja, en zwemles. Ik had ze belangrijk.
2: En zwemles, ja, superbelangrijk. Ja.
0: Nou, we hopen dat ik door dit gesprek wat meer bekendheid komt van de Stichting Leergeld. Je hebt nog een goede zaak. En in treien hoeken van Friesland is dat het geval. Peter Huisman is van de Leergeld Leeuwarden en omsteken. Dank u wel en succes met je verhaal.
2: Ja, bedankt.
0: En dadelijk hier in onderwijs zullen we het hebben over het feit dat 20 mensen solliciteerd hebben op de baan van burgemeester in West-Stellingwerf. En dat is logisch, want dat is een mooie gemeente. En het is best een soort 20. De gemeente werd net hier op elkaar. Opvallend bij die 20 sollicitanten is dat er iemand bij zit die het nog geen 20 is. Dat is mij een bestuurskundige. Al die persoon het eigenlijk wel worden mij. Dat is haast zeer in onderwijs.
1: Morgen bij Omroep Friesland.
3: Ja, zit bol.
4: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
3: Nog een keerske van oor.
1: De PC in Weidem.
3: Ja.
4: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
3: Wat een oorwinning.
1: En van 12 uur aan ik live op televisie.
5: Dit jaar gewoon niet in de droom.
4: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
4: FM.
0: Het is Jelp 4 van deze tijd van het laatste nijs uit Friesland. Maar Simone Scheffer, Simone, goeiemiddag.
18: Goeiemiddag. Het provinciebestuur van Friesland wil de komende 2 jaar 54 miljoen euro uitloeken voor het onkeerpje van 450 hectare aan landbouwgroen. De provincie wil die groen inzetten om meer natuur aan te lissen, de stikstofproblematiek aan te pakken en als ruilgroen voor boeren die het bygelijks in of kwetsbare natuurgebieden wenje en borkje. Neffens de provincie is groen nou vaak de ontbrekkende skekel om terug te pakken in opjeften, likas de wetterkwaliteit, natuurherstel en het bieden van de takomst onder landbouw. Het Rijksmuseum had een zeldzaam tekenboek van Rombout Uilenberg uit Leeuwarden kregen. Het is even oud, intact en had voor het laatst voor het publiek te zien west in jointje 34. Het tekenboek uit de Santje en de Eeuw is zeldzaam omdat het nog heel intact is. In die tijd brachten losse bladen namelijk vaak meer op als een compleet boek. Het van eigen tekenboek is een hoogtepunt binnen de Nederlandse tekenkunst, zo zei directeur Taco Dibbets over het werk. Het boek is 3 eeuwen bewaard door de Amsterdamse familie van Egen. En dat is een omke van
0: Rembrandt.
18: Saskia.
0: Saskia, maar Saskia wie de vrouw van Rembrandt.
18: Ja, maar dan is het net omke van Rembrandt. Ja, ik ging verder. 20 mensen, daar heeft het zelf al krek zijn. Hij solliciteerde voor het ambt van burgemeester van Westellingwerf. Het grootste pad is man. En er zit opvallend een jonge kandidaat van nog geen 20 hier tussen. Op dit stuit is Tineke van der Graaf waarnemend burgemeester. Ze volgen André van der Nadoort op, doet hij in Waadhoeken burgemeester Waad. 6 kandidaten binnen Netuns, aansluiten bij een partij. 4 binnen lid van de VVD, 3 CDA en 12 van D66. En de 5 oren kandidaten binnen lid van Pro, ChristenUnie, SP, Volt en een lokale partij. En dan vind ik wel de vraag aanst.
0: Is dat het Westellingwerf?
18: Maar wij weten net waar die onder de 20 is.
0: Nee, daar kom ik net achter, want dat is al natuurlijk vertrouwelijke informatie. Maar ken je onder de 20 burgemeester worden? Dat is aanst van de volgende waarde stellen.
18: Ja, dat is een vraag. Oké, ik geef even verder.
0: Ja, oké.
18: Een trekker met vaarlader had van de middag het land verhuilen voor het wetter in het, on het Duinterperpaad in Snits. Bij een botenhelling rolde de trekker het wetter in. Een meiwerker van de gemeente bezocht de wijn nog tjin te houden, maar zijn inspanningen weer een omnocht. De brandwacht had olieskermen plits vanwege een lekkage. De meiwerker die de trekker bezocht tjin te houden, is voor controle naar het ziekenhuis. Dat bracht snel verhaal.
0: Een rare boel daarin in Snits. Dank u wel, Simone. Het Frieske Nijs. Het is zelfs naar te lezen op de site en ik op de app van Omroep Friesland. Het Fries schiet Nederlands en een heel soort oren taal.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
12: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de VAR Elsen.
19: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
20: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
21: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
22: Onderwijs.
23: Mai Erik Enema.
24: Alles wat er speelt. Omroep.
0: Hoe jong mag een burgemeester wezen? Die vraag is de actueel worden. Dat bekend worden is dat een van de 20 sollicitanten op de post in de Westellingwerf, Olvergeer omstreken, jonger dan 20 is. Maar dat eigenlijk wel? Nou, praat raast eens over met een bestuurskundige. Maar eerst het Wabendocht, Sibbele Weijer, een hele goede middag.
25: Goeie middag, Erik.
0: Een hele waren sleutende week. Het is super zutterig, hè?
25: Nou, man, de zon haast begint te klaaien. Ja. Hè?
0: Het is te wierd.
25: Het is, nou ja, toen maar. We zijn maar niks is, hè? Maar om warmte sprutsen, vleend week, hè, toen werd het op het waard werd wat koeler. En jood op Vlieland en Schiel, 21 graden, dat weer eigenlijk de toppers.
0: Ja.
25: Qua temperatuur. En vol op Schiel naar 2 mm. In Laaksen weer 20,3, maar 1,8 mm. Kwaaien 20,2 maximum. Maar van mij geen drip, een beetje zinnen zelfs. In Grauw waren 20,4, ik maar 1,2 mm. En Baggeveen en Friske Pjellen zitten op een jongetje, 6 en jongetje, 3. Dus de temperaturen gematigd. En eigenlijk, als we heel kritisch naar de natuur zorgen, ik maak een gematigd protje wetter.
0: Ja, ik heb wel wat meer bij eigenlijk.
25: Ja, ja. Ja, zeker.
0: Krijgen we dat, ik?
25: Nou, het is vanmiddag, hebben we al wat bewolking. En in die jongtijd wordt het tijdelijk droog. Misschien dat een knipoog van de zinnen van wat je kennen. Dat is voor mooi wijze bij het sluiten van de markt dat het wat tjuster wordt. En daarbij staat een matige, ontvrijkrachtige westenwind. En in de jongtijd dus droog. Vannacht, als wij net zorgen. Aan het eind van de nacht krijgen we een nieuw Rijngebied. Nadat de temperatuur in de nacht zakken is naar zo'n 16 graden.
0: Oké, okay, dus vannacht Rijnwetter een soort?
25: Nou, het is een Rijngebied. Zo joort heen bij een wat van het miserige waar. En vannacht denk ik dat we wat meer Rijnwetter krijgen.
0: Okay.
25: Dan is het wat actiever. Het is wel zo dat de morgen in de rin van de morgen al koud droog wordt. Doet het Rijnwetter naar het eerste tafort. Dan krijgen we vriend plak zinnen, maar ik in klabuien. Ik hoop dat het mij de keertserij dat een beetje knapt. Yeah. Ik denk net een verreinde meedje hier. Maar fijn, er kan al een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die gaat ongeveer naar de 20 graden als max. Nou, dat is een fractie onder normaal.
0: Ja. Yeah. Oké, okay. Nou, het is net koud, het scheelt weer een beetje droegbloed. Dat is wie is mijn wijzer in Weidem. En verder op het dijk, komt het Rijn weer even rom of houden we de hele dijk droeg?
25: Wij beginnen met Rijn, daarna een skofje droeg en dan daarna kan er in de midden en in de jontijd een enkele buien vallen.
0: Oké. Okay.
25: Dat zal van plak tot plak schelen.
0: Hoe ligt dat maar de dagen daarna, Sibbel?
25: Ja, op tongetje, dan krijgt de boppeloft les van een verkoudheidje. Dat was zes, hè. De temperatuur leidt op dit moment op 4,5 kilometer. Je hoort op zo'n -4, -5. Tongetje, dan wordt het -8, -9. En dan moeten we weer even naar de warmte herinneren. Want het wetter is al lekker warm worden.
0: Mm-hmm.
25: Maar met die korte boppenloft, 4,5 kilometer, is dat tongetje toch wel een onstabiele dij. Maar zinnen, maar ik buien. En die buien die kennen inderdaad wel eens wat pittiger uitpakken. Omdat het verschil in temperatuur tussen de boppenkamer en het wetter dusdanig is. Dus dan verwacht ik eigenlijk nog wel een paar beste buien.
2: Okay.
25: En mogelijk ik nog maar een klap tonger. Nou, de wind die is westelijk en die is meest matig. En de temperaturen, ja, die schadelen weer rond de 20 graden. Nou, dat is de tongetje. Dan hebben we vreed. Zitten we eigenlijk nog wat met die koude boppenloft. Nog steeds zinnen, maar ik zeker buien. En de temperaturen verhoren net zo volle. Het is eigenlijk wachtje dat letter op vreed, op sneun, een hege drukgebied ten westen van Ierland langzaam zijn jermen wat uitspreiden richting Uze omkrieten. Dat betekent net dat het dek droeg en zinnig waar wordt. Maar dan neemt in de rent van Vrede Joon en Sneur waarschijnlijk de bui giet langzaam weer wat af. En bloeide temperaturen, met name op Sneur, die hebben ze moeite om de 20 graden te halen. Want er staat een frisse nat westen wind. Dus ja, we moeten eens even eigenlijk hoop je dat die buien eens even goed hun best door. En ja. dat de natuur eventjes rijtje kent.
2: Een stukje herstel even, ja. Natuur. Dat zoeken we weer.
25: Ja.
2: Dank u wel, Sibbelen.
25: Gradien.

0: Jij was op de Veskeno ook kennen. One Drawer is van Rita Marley. Net de vrouw van Bob Marcelwijk. Een geweldige muzikale carrière. Is trouwens Ben op Cuba, zeg ik. Wist ik helemaal net. En daarvoor is zelfs Johanna Zietma en Pieter Wilkers. Maar ik ben een Fries.
1: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: 20 sollicitanten hebben aanmelden voor het ambt van burgemeester van West-Stellingwerf. Dat is een mooie score, mooie gemeente natuurlijk. Maar ja, er zit wel een opvallend iets bij. En dat is dat er één sollicitant nog geen 20 is. Dat meldt de provincie, hè, die is de selectie doet van de sollicitanten. Ja, en nog geen 20 is wel heel jong. En de vraag is zelfs, maai dat eigenlijk wel? Nou, ik vroeg hier toch een bestuurskundige, Renske van der Tempel. Die is aan de telefoon. Renske, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Hey, er is wel een maximum leeftijd voor een burgemeester. Hè? Die moet ophouden als hij of zij zantig hier is. Maar is er een minimum leeftijd eigenlijk?
2: Nou ja, in principe net iets afvieren dat als het fulltime werkje was, moest wel 18 wezen. Of zes ik nog leerplicht of kwalificatieplicht. Dus 18 maakt het wel wezen.
0: Ja, jongens, 18, ja, dan heeft hij nog uit de mem nodig die het handtekeningen zetten, maar dan volgens mij.
2: Ja, wees het liever meer echt heel ongemakkelijk en onhandig. En dat ken ik gewoon net. En nou ja, rietsvergaderingen, die wil ik nog wel eens tot let door je. In Nijhoven. En crisissituaties, die hadden meestal ik net onder klok. En ja, als jongen dan 18 is, maar ik net Nijhoven worden wil je.
0: Nee.
2: Liever me net handig.
0: Dus het zal een van 18 of jongetje wijzen die het solliciteerd heeft?
2: Ja, zeker. Dat mag wel, ja.
0: Ja. Is het sowieso verstandig? Want je zoon je toch ik afvraag, je maakt ook wat levenservaring meenemen, volgens mij, als je burgemeester wijze wollen.
2: Ja, in principe wel, natuurlijk. Je bent best wel grote verantwoordelijkheden natuurlijk, die is het herst als burgemeester. Je bent voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, best voorzitter van de RIET, best verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En ja, je neemt beslissingen over het sluiten van panden, het opsluiten van meesken. Je moest oorlezen, maar de politie, maar het openbaar ministerie. Dus het zijn echt wel grote en wezenlijke taken die echt wel invloed hebben op meeskenlevens. Dus ja, dat je dan zie ze van, nou ja, dus wel wat ervaring meenemen, heel bestuurlijke ervaring, levenservaring, werkervaring. Ja, zoek wel ze. Onder de oorkant is het natuurlijk wel hartstikke leuk dat iemand die jong is, denkt, ik wil me echt op deze manier heel boven partijen inzetten voor deze gemeente. Dat vind ik wel een heel mooi signaal.
0: Ik weet natuurlijk net dat een jongen of een man of een vrouw is, of welke partij dat hij of zij is. Dat maakt het misschien een vreselijk volle minuut, want de politieke kleur van een burgemeester werd heel iets minder belangrijk, hè?
2: Ja, die stiet echt boppen partijen. En dus ja, in principe maakt het dat gewoon net uit. Het gaat er volle meer om als het een persoon is die het in zich heeft om mensen te verbinden, maar ook hoor. En daar is ik vaak nog bij gemeen wat onderhaan op politiek vlak of binnen de maatschappij dat mensen in oerokken stingen. Mm-hmm. Ja, daar mag dat mijn kinderen. En moet ik met een representatieve taak vieren, het is toch ik een burgervader, vrouw of man, meestal het gevoel, ja, maat van, die stiet van u. En als je 60 jaar trouwt binnen, dan komt de burgemeester ik wel. Of als er iets slims gebeurd is om je een hart onder de riem te stekken. Dus dat speel het ik mij. En uiteindelijk is het een vertrouwenscommissie van Utrecht die keer wil beslissen maat. En ja, die met de ouweeg maken van, goh, wat willen wij, wat vinden wij belangrijk? En wat wegen we dan zwidder? En ja, die doen dan een voordracht onder Riet. En de Riet beslist.
0: Ja, die neemt uiteindelijk het besluit. En dan zal de minister en Demai eigenlijk de kening dat voorstel meestal hoe nemen. Actij CR, Reenske, een jongen of een vrouw, of een man of een vrouw, ben je dan had je 18 een jontje binnen. Maar dat die het werkelijk worden zal, de kans ligt net zo heel groot.
2: Nou, dat denk ik net. Ik vind het wel heel jong. Maar ja, je weet het nooit. En ik lees een artikeltje in Binnenlands Bestuur dat de gemiddelde leeftijd van burgemeesters wel wat zakken. Maar dan hebben we het over krijgt onder de 54.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, dat is echt wel een stuk ouder dan onder de 20. En in Friesland is het juist krijgt wel wat heger. Daar zitten ze ook op 58 hier. Nog steeds een stuk vaker een man dan een vrouw. Dus ja, het zou mooi zijn, altijd wat zakken. Maar ja, dit is wel gewoon heel stik minder.
0: Nou, we zullen dat maar in meer als gemiddelde belangstelling volgen, de benemingaars van de burgemeester van Westerlingwerf. Want waar weet, wordt het een man of een vrouw van Jontje? Het zou maar samen kennen.
2: Ja, hard in de gaten.
0: Zee, zo is dat. Reeske van de Tempel, dank u wel voor die verhaal. Bijzonder.

And So What. Zo is dat. Cat's Eye, dat is een naam van een band. Mijn K is die band. Het is een vrouwelijk band, een meidenband, zo je ze kennen. Maar een boetengewoon internationaal karakter. Ze komen uit Cuba, India, China, Zuid-Korea, Zwitserland en de Filipijnen. Ja, dat was een witte, wat voor muziek maakt je die nou? Dat is een bezin nummer 2 hier. Dit is Mr. Center Single, dit is Animal van Cat's Eye.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Sifnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een trainer van de gymnastiekvereniging in Friesland heeft een tekwad om trainers. En dat heeft grote gevolgen voor de clubs, maar ook voor de band. Tjest dadelijk hier in Onderwijs.
12: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meest geditte shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
14: Kom. om naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
15: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.

0: Ja, wat een band wie dit eigenlijk. Ja, Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Javelin. The Traveling Wilburys, ja, is inderdaad. En Handle with Care, dat.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zo'n heel erg oor 4 van Wolken bij de Twaalf Oeren van Onderwijs. Van deze tijd die 18 augustus. Het is de dag dat misschien wel 1000 boeren jong verwachten worden in Warsterzwerg bij een actiebijeenkomst. Die het onjouwt dat de onrest in de sector toeneemt.
2: Even neem ik dat ik wel LTO-boeren en de agrarische jongeren in Friesland, dat leden daarvan, ja, mogelijk ik wil naar zijn manifestatie gaan zillen. Want ik daar neemt de onrest taal.
0: Ja. Zij is politiek verslaggever Ronne Valkenaar, secretaris hier in Onderwijs. Het is gedaan dat blijkt dat 70% van de mensen geen geld heeft voor squalspullen. Ik was een laptop, squaltas of gymnastiekleren. Zit in leergeld, die springt voor haar in de bres.
3: Je kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan, of zwemles, zwemdiploma.
0: En het is daar dat in het zwembad van Drachten het traint wordt om daar misschien wel de nije Marit Steenbergen te worden.
4: Ja, misschien wellicht, hè. Misschien dat er wel iemand van deze kinderen doorbreekt, maar dat is nog wel heel vroeg om te zeggen.
0: Ja, maar dat mag je toch op trainen. Dus, en dat was er dus in het zwembad van Drachten. En op de CTC hebben we er nog een saaie zoeren, maar dit programma Onderwijs dadelijk omtinken van het probleem dat een protte gymnastiekvriendin in Nederland, in Friesland, haar mij confronteert, zocht. Vierstend te min trainers, dat heeft consequenties voor de clubs, maar ik vaar de band die gymnastiek krijgen met de zoeren. Dat verhaal je eens dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waar in het kwad. Sibylle Waaier, een hele goeie middje.
5: Een goeie middje, Erik. Van de middje is de loft eerst nog meest beroen. Mij betien wat rein of stoorein. Maar ik droeg een periode. De temperatuur leidt nog om de 19 graden heen. Er stiet een matige somtien zelfs een vrij krachtige westenwien. In de jongenskoft droeg mij hier en der nog een kniepeeg van de zinnen. Letter in de nacht valt er een Rijngebied waarbij de temperatuur op zijn 16 graden uitkomt. Morgen beginnen we eerst met soortwolken en valt er Rijn. In de rin van de morgen wordt het droog en stiet er een matige ont vrij krachtige westenwien. Meetjes zijn nou nog zinnen, maar ik enkele buien bij een matige westenwien. De temperatuur rint op naar maximaal 20 graden. Meer hoe het waar, hoor je jaloer.
0: Een trede van de zo'n 100 gymnastiekverenigingen in Friesland kampt maar een tekwaad om trainers. En dat heeft grote gevolgen. Net alleen voor de band, die heb ik gymnastiek kennen, maar ik voor de verenigingen zelfs. Ledencontributie is de wichtigste bron van inkomsten en die droegen dus hield het vaker op. Wat lessen dan net terug in kennen. Alla Donker van Sport Friesland vertelt, zo'n verslagjouwer Dennis Terpstra, dat de situatie op dat moment net best is.
6: Nou, een grote club zitten wel echt te stoeien met hoeveel trainers kunnen we helpen. Nou, ik ben vaak jongens geworden, dus dat ben wel de uitdaging waar mij te meiden naar. En ja, de Lietse dorpen krijg ik steeds minder clubs. Dus ja, minder vrijwilligers, minder clubs. Nou, dat had wel mij te meiden dat we over heel Friesland deze uitdaging moesten.
7: Maar goed, dit is een ontwikkeling van recent regeren. Daarvoor wie er net een tekwad. Hoe is dat tekwad ontstaan?
6: Nou, we zien inderdaad dat de CIO's-opleiding minder worden is. Minder studenten daar. Dus dat zwaart ik voor minder mensen in het vak. Maar natuurlijk, ik wil de uitdaging gewoon dat clubs aan het stoeien binnen met hun vacatures. En daarin willen we wel een beweging maken naar het positieve. Wij willen eigenlijk dat de gymsport zo dichtbij mogelijk wel actief is. Dus het is zo mooi wijs dat we het in elk dorp wel kunnen aanbieden in Friesland. Ik om daar het bewegen dichtbij te houden.
7: Ja, en waarom kiezen die docenten er net voor om gymles te gaan?
6: Uiteindelijk had het ik te meiden door best wel wat verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid hield ik steeds meer. Betel je is wel een uitdaging. De contracten worden wel een uitdaging. Dat ben wel de grootste motief.
7: Zoals net zei ik, we gooien wat euro's extra bij het leren op in toeren en de leerkrachten staan in de rij.
6: Dan komt zo waar ik mij de uitdaging dat clubs het betalen moeten. De contributies gaan daar mij omheen. En weet je al dat de gymsport steeds duurder wordt. Ik denk dat het net volle inkomsten genereert, bijvoorbeeld vanuit een kantine. Dus dat wordt al deels, eigenlijk grotendeels terug leden alleen nog maar betalen. Dus ja, daar leid ik wel de uitdaging van hoe is het betaalbaar.
7: Hoe kan dat er kwaad oplost worden dan? Als er zo weinig leerkrachten binnen op de Zuid?
6: Nou, in die zin de opleiding naar Friesland halen. Dat hebben we met de bond al dien. Dus dat betekent dat we de ouderen hier al 30 assistenttrainers tot trainers opleid hebben. Dat is een mooi succes, dat mogen we trots zetten. Ik ben met CIO's in gesprek om te zien van kunnen we die CIO-studenten ergens gaan plaatsen. Zodat daar meer clubs mij in aanraking komen. En we hebben een aantal mooie successen in Noord-Oost-Friesland en in Zuidwest-Friesland. Met clubs Majokor zien van hey, welke gaten hebben we. Kunnen we die opvullen met één trainer? Of kunnen we tieren veroorzaken zodat we een grote dienstverband meisje kunnen voor één persoon? Werd toch het ik aantrekkelijker werd om meer trainen, ja.
0: Dat zei Ar Donker dus van Sport Friesland. Het is net alleen nog vervelend voor de pjutten en de band dat ze net gymnastiek hier kennen. Er zitten ook wat serieuze consequenties omverst als ze dat net doorgaan, dat gymnastieken dus. Zij vertelt dokter Anita Waldram.
8: Omdat ze dan van alles aan verschillende bewegingen leren. En dat is voor hun hele toekomst van belang. En met name hun rug. Want die moet je nog je hele leven lang. En nou ja, zitten, dat doen we al heel veel. Maar dat bewegen, dat rollen, dat vallen. Dat je kunt leren vallen. Dat je durft. Dat je moed hebt om ergens op te klimmen. En er weer af te gaan. En dat je weet hoe je moet springen. Of dat je ziet hoe diep iets is. Dat is belangrijk. Dat ze dat vanaf jongs af aan leren. En dat kan echt vanaf baby af aan.
7: Ja, want ik heb vroeger dus wel gymnastiek zitten. Ik heb wel gymnastiek als bijen. Wat heb ik dan geleerd dat een band dat net gymnastiek wat ja, net geleerd had?
8: Jij hebt bokje springen gedaan tijdens de gymnastiekles. Maar heb jij nu wel eens een kind een bokje zien staan en dat er een kind overheen springt? Ik denk het niet.
7: Dat klinkt mij net heugen, nee. Maar hoe zit dat dan qua fysieke gesteldheid? Wat voor effecten had dat van band dan?
8: Omdat ze dat dus nooit eigenlijk die beweging hebben gedaan, zijn ze minder lenig geworden. Als je probeert dat ze met hun handen bij hun voeten komen. Dat kan bijna geen kind op dit moment. En de korte hamstrings, hele kromme rug. Vooral boven in de rug. En eigenlijk niet die bewegelijkheid in de heupen. Zodat ze met hun handen op de grond kunnen staan. Dus bokje staan. Je ziet een bobbel boven in de rug. Maar niet waar het moet, bij de heupen. En dat is heel jammer, want die krijgen last van hun rug. Want die gaat scheef groeien. De belastbaarheid is niet goed. En die krijgen dus echt nu, krijgen kinderen al op jonge leeftijd rugklachten. In plaats van, nou ja, als je 50, 60 bent, ook al te vroeg. Maar je kunt het voorkomen.
7: Terug gewoon te gymnastiekje.
8: Ja, en dan liefst dus met iemand die daarvoor opgeleid is. En die weet, dit is allemaal mogelijk met alle toestellen die we hebben. En in een gymzaal heb je natuurlijk heel veel toestellen. Maar je hebt wel een opgeleide leerkracht nodig. Het kan niet door een vrijwilliger gegeven worden.
7: Want je misschien nou echt meer letsel daar terug, omdat bij minder gymnastiekje.
8: Ze zijn minder handig of ze voeren het niet meer uit. Je ziet bijna geen kind meer in een boom klimmen. Of aan een rekstok bovenin hangen. Omdat of ze niet komen. Of omdat ze de ouders het niet durven dat ze dat doen. En dan gaan ze dus wel in een beveiligde speeltuin. Maar het mooiste is zelf ontdekken. Wat kan ik en wat kan ik niet?
7: Daarom is gymnastiek misschien dus echt wel zo belangrijk. Omdat het dan in controleren omjouwing is.
8: Ja, je hebt allemaal toestellen die gekeurd zijn. Matjes om te vallen. En je kunt voorkomen. En je doet het na van andere kinderen. En je wordt enthousiast gemaakt voor bewegen.
0: Ja, en dat is belangrijk. Bewegen is belangrijk natuurlijk. Hier is de dokter Anita Waldram. In de bijdrage dus van Dennis Terpstra.

0: zijn ambitie tafel dat Bob Marley via een omleiding eigenlijk Twaki voorbij komt in This on the Wise. Dus ik denk One Draw van Rita Marley. De widow van Bob vanzelfs. En dit noemen we eens Bob Dylan zelfs vanzelfs. Dit wil wel in een uitviering van Eric Clapton. Dit weer I Shot the Sheriff. Onderwijs. Komende snijn, dan gaat het weer van start. Het jaarlijkse Leipfestival. Een introductie van HBO, maar ik MBO-studenten. Maar ze wilden dit hier toch een beetje oors ompakken. Minder vanzelfsprekend alcohol drinken. Meer aandacht voor wolwezen en veiligheid. En ja, ik net elke student het verlet van 5 dagen feest. De student verroert, maar dan mat die traditionele introductiewieke ik een beetje verroren. Praat erom bij Anton van der Sluis. Hij is voorzitter van Leip Leeuwarden. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat valt toch wel op, hè, dat jullie zeggen van ja, de introductie van studenten, nieuwe studenten, dat gaat meestal gepaard met veel drank, met veel alcohol. Daar willen we een beetje van af.
1: Nou, dat willen wij niet alleen, dat willen de studenten zelf ook. Ze geven ook aan dat de periode wel wat korter mag en dat het niet altijd met alcohol hoeft te zijn.
0: Nee, en hoe geven ze dat aan? Jullie kennen ze natuurlijk nog niet, want ze zijn nieuw.
1: Nee, dat klopt. We kennen de nieuwe studenten nog niet, maar we kennen de oude studenten die onze festiviteit hebben meegemaakt wel. En we spreken ook regelmatig studenten die uitgaan. En daarin geven toch studenten ook al aan dat ze soms wel eens een avondje alcoholvrij willen. Of een avond minder gaan drinken. Of dat een alcoholvrij alternatief ook prima kan.
0: Ja, dat is echt een trend die jullie waarnemen dus.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en daar willen jullie graag aan tegemoet komen. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Nou, op meerdere manieren. We willen eigenlijk het gangbaar maken dat het alternatief van alcohol ook aantrekkelijk is. Dus daar waar we vroeger alleen een cola of water hadden, proberen we dan een ander alternatief zoals een 0.0 Stelzer aan te bieden of een alcoholvrij biertje. Maar we gaan ook speciaal aandacht geven aan een alcoholvrije actie. Omdat toch wat positiever, positief onder de aandacht te brengen. Dat als je bewust alcoholvrij blijft op het Leipfestival, dan maak je kans op een jaar lang gratis studeren.
0: Dat is nogal een prijs die je kunt winnen. Het collegegeld van een jaar terug. Hoeveel is dat eigenlijk?
1: Ja, €2973 uit mijn hoofd. Voor een HBO-student. Een MBO is het net weer anders. Maar ja. Het is een

0: Het is een hoop geld.
1: Ja, ja, dat is buitengewoon aantrekkelijk. Maar hoe doe je mee en hoe kun je nou aantonen dat je geen alcohol hebt genuttigd?
0: Nou, aan het begin van de avond vragen wij of je bewust alcoholvrij blijft die avond. Mm-hmm. Dan krijg je een speciaal bandje om. En aan het eind van de avond wordt er een blaastest afgenomen. En alleen bij 0,0 promiel kom je met je naam in een pot. En dan wordt er een prijsvraag gehaald. Ja. En dan de winnaar die krijgt dat.
1: Het kan er ook maar één zijn, denk ik, gezien het bedrag.
0: Ja, klopt. Gelukkig wil het bedrijfsleven heeft ons gesponsord. De Rabobank heeft ons daarbij geholpen. Dus het is een hoop geld, maar zeker aantrekkelijk voor de studenten.
1: Dat is een hele mooie prijs inderdaad, ja. Het geeft ook wel aan dat jullie daar serieus mee aan de slag willen, aan het alcoholvrijmaken van de introductie van de nieuwe studenten. Een safe space, dat viel me ook op tijdens het Leip Festival. Daar is ook behoefte aan, een plek om even op adem te komen. Ook even te kunnen praten in een veilige omgeving.
0: Nou, niet alleen om op adem te komen, maar de afgelopen jaren hebben wij met de Ben Je Oké-campagne al aandacht gevraagd voor sociale veiligheid en grenzen en naar elkaar omkijken. En dit jaar voegen we daar eigenlijk een fysieke plek aan toe. En dat wil zeggen dat van 24 tot 27 augustus en opnieuw tijdens het Leip Festival een plek creëren waar studenten in gesprek kunnen of ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat het niet zo prettig, als het even niet zo goed gaat.
1: Mm-hmm. En dan heb je het over grensoverschrijdend gedrag dus.
0: Nou, onder andere of je hebt heimwee. En kijk, je kunt je voorstellen, zo'n eerste week is best wel indrukwekkend. Hè? Voor sommige studenten is het echt de eerste week soms ook weg van huis. Een nieuwe indruk, een nieuwe stad. En een luisterend oor is dan toch ook wel eens fijn. Dus vandaar dat wij een fysieke plek hebben ingericht.
1: Ja, en daar kunnen ze dan terecht om om over dit soort zaken te praten ook.
0: Ja, absoluut.
1: En daar is behoefte aan, begrijp ik.
0: Ja, er is behoefte aan. En we zijn niet de enige. Hè. En op meerdere festivals in Nederland zien we dat hier de behoefte is. En de jongeren van tegenwoordig die vinden het prettig om ook daar af en toe over te praten. En daar geven wij gehoor aan, ook bij deze safe space.
1: Ja, en waar is die safe space dan? Waar kunnen we die vinden?
0: Nou, de safe space kun je van 24 tot en met 27 augustus vinden op het Wilhelminaplein. Dat is een pop-up, een kantoorunit die we mooi hebben gemaakt. Hij is echt heel erg opvallend. Daar kunnen studenten terecht. En op 10 september in Vissen Leeuwarden. Tijdens het Leip Festival.
1: Oké. Okay. Nou, we gaan kijken hoeveel er gebruik van gemaakt gaat worden. En wie uiteindelijk de gelukkige student is die met een jarenlang collegegeld terug alcoholvrij aan het nieuwe schooljaar begint. Bijzonder.
0: Ja. Ja, bedankt. Maar wij zijn ook heel benieuwd. En we hopen dat we een student heel blij mee kunnen maken.
1: Dat denk ik wel. Anton van der Sluis van Leip, dankjewel voor het verhaal. Dit is Miss Montreal en alweer doet Wilhelminaplein. Wij zien hier gewoon. Het is Cylon. Dit is Just a Flirt.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hart kiet.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis weer met Golden eSIM.
15: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
18: Het het krijgt Jelvis Huizenwest. Lieve zeven Sam, wat het Nijs Joert u bracht op deze Tuesday. We hebben Joert 18 augustus. Simone Scheffer, weet dat. Simone, goeiemiddag.
19: Goeiemiddag. Gymnastiekvereniging gaat dreigen om de holleboppen wetten te houden. Trainers binder hast net te vinden. De gymnastiekvereniging van Verge had voor vier lesgroepen geen trainer. 40 banken in de troch net gymnastiekje. De helft van de leden van de club is al voort. Als er geen trainer komt, dan kan het wel eens een dreig verhaal worden voor de club. Zo zei het Esther van Rij van de gymnastiekvereniging.
20: Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CEO's-achtige studenten, waar die blowen. Het kan natuurlijk ook wijzen dat het net aantrekkelijk is om voor vier oerkes op te komen draven in een liet dwarpke. Ik weet het net.
19: De partij Nieuw Sociaal in de gemeente Zuidwest-Friesland had op van besteden. De partij helde in 2022 nog 2 zitten in de riem, maar bij gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar helde de partij geen enkele zit. De meeste leden joegen den Ajoen net langer energie te hebben om verder te gaan. Hoewel ze het spietig vindt dat de partij ophoudt, sjocht listloeker Jacqueline Engelmoer positiever om.
21: Ik heb superveel geleerd. Ik hield van de dynamiek tussen raad, ambtenaren en het college. Het was fantastisch. En ik hou vooral veel goede gevoelens aan de dingen die we wel hebben gedaan over. En vooral mijn samenwerking met Pieter Grijdanus, mijn maatje. Dat nemen ze mij niet meer af.
19: Het werk onder Loodswal langs de Waardwaaien in de Onderljouwen luidt al maandenlang stil. Op de laatste 120 meter steen alleen nog de pijlen dat de betonnen platen inscoot worden. Neffens adviseur civiele techniek, Michel Tempels van de gemeente Ljouwen, komt dat troch een roekenbosje in de buurt.
22: En we hebben te maken met de Flora- en Faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecoloog is toen nog gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden, want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paartjes vormen zich, nesten worden gebouwd. Het is een beschermde diersoort en die mogen niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben moeten stoppen.
19: Haast 275 kilometer roen hij het al rond de weekend en dat dieder bij de Last Soul Ultra in het Duitse Bornheim. Jacob Hamburg, uw drachten, is een fanatieke lange afstandsrenner en eindigen bij zijn eerste deelnemer bij deze wedstrijd. Njontje van de 169 deelnemers. De bedoeling van die wedstrijd is dat de jongen die het vaakst in een oeren 6,7 kilometer in het oer bleeuwt en wint. Jacob redde dat 40 oeren op. En dan denk je toch bij jezelf, dat kind net zoen wezen.
0: Nou, het is op een gegeven moment, de rins is zo lang. Ik denk dat het net heel goed is voor de botten. En, maar ja, ik rook net, ik drink net, ik ben er super gezond mee bezig. De meeste mensen die dat zeggen, die zitten elk weekend in de kroeg. Dus,
19: Zo is het wel, ja, Erik. Ja. Ja, zo is het. Wij loeken u dat hoorn. Jacob wie een jontje er dus.
18: Nou.
19: Hij zit nu in het nationale team. En mooi dat team, dochter op zegt je in oktober, mooi on het Wrotkamp.
18: Er komt ook nog een WK.
19: Ja, er komt nog een WK. Hij traint hem nog even suf.
18: 40 hoeren draven. Nou, ja.
19: Maar het is langer, want...
18: Ja.
19: Die het langer... Die,
18: hij wint jontje.
19: Ja, hij wint jontje. Nou,
18: wat een suurtje eigenlijk. Wat een suurtje eigenlijk. Simone Schef, wie dat? Maait Nijs van Dislizie. Het is in uitlezen op de site en de app zelfs van Omroep Friesland. En ja, kerst dit nog even op tv-channel, op in het journaal, in Friesland, Joert.
1: Onderwijs. Maai Erik Enema.
18: Die herinneringen van Dan Ward, die het juist verdrucht verschijnen moest omdat die prinsessen Alexia en Ariane, Amalia bedriegen hebben, zo. Die is juist vrijlaten. De rechtbank van Den Haag besletten. En hebben ze de rechtbank geen enkele reden meer om hem langer vast te houden. Nou ja, wat hij nou eigenlijk dwars wil, dat is net rucht duidelijk. In elk geval is het zo dat hij vrijkomt. En dat was dus Bart Canois oer ontwut. Want die vindt er wel wat van. Maar eerst het waar, maar je Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemiddje.
6: Goeiemiddje, Erik.
18: Een hele waar is vliegende weekend. Het is super zutterig, hè?
6: Nou, man. De zon hard begint te klaaien. Ja.
18: Het is te wiert.
6: Het is. Nou ja. Toen maar. Dat is helemaal niks is, hè. Maar om warm te sprutsen, vliegende weekend, toen werd het op het waard werd wat koeler. En Jood op Vlieland en Schielde, 21 graden. Dat weer eigenlijk de toppers.
18: Ja.
6: Qua temperatuur. En volop schiel ik naar 12 mm. In Laaksem weer 20,3, maar 1,8 mm. Kwaaijem 20,2 is maximum. Maar van mij geen drip, een beetje zinnen zelfs. In Grauw waren 20,4, ik maar 1,2 mm. En Baggeveen en Friesche Pjellen zitten op 9,6 en 9,3. Dus de temperaturen gematigd. En eigenlijk, al we heel kritisch in de natuur zorgen, ik maak een gematigd protje wetter.
18: Ja, ik heb wel wat meer bij eigenlijk.
6: Ja, ja, zeker.
18: Krijgen we dat, ik?
6: Nou, het is vanmiddag, we hebben al wat bewolking. En in de jontijd wordt het tijdelijk droog. Misschien dan een knipje van de zinnen van wat je kennen. Dat is voor mooi wijze bij het sluiten van de markt dat het wat tjuster wordt. En daarbij staat een matige, ontvrijkrachtige westenwind. En in de jontijd dus droog. Vannacht, al wij net zorgen... Aan het eind van de nacht krijgen we een nieuw Rijngebied. Nadat de temperatuur in de nacht zak is naar zo'n 16 graden.
18: Oké, dus vannacht Rijnwetter een soort?
6: Nou, het is een Rijngebied. Zo joort heen bij een wat van het miserige waar. En vannacht denk ik dat we wat meer Rijnwetter krijgen.
18: Okay.
6: Dan is het wat actiever. Het is wel zo dat de morgen in de rin van de morgen het al koud droog wordt. Dat loopt het Rijnwetter naar het eerste tafort. Dan krijgen we voor in de plak zinnen, maar ik enkele buien. Ik hoop dat het mij de keertserij dat een beetje knapt.
18: Ja.
6: Ik denk net een verreinde medje hier. Maar fijn, er kan al een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die gaat ongeveer naar de 20 graden als max. Nou, dat is een fractie onder normaal.
18: Ja. Oké, okay. Nou, het is net koud, het scheelt weer. Een beetje droegbloed, zoals ze wie is maar weer, ze in Weidem. En verder op het dijk, komt het Rijn weer dan weer rond, of horen we er de hele dijk droeg?
6: Wij beginnen met Rijn, daarna een skofje droeg, en dan daarna kan er in de midden en in de jontijd een enkele buien vallen.
18: Oké.
6: Okay. Dat zal van plak tot plak schelen.
18: Hoe ligt het met de dagen daarna, Sibbele?
6: Ja, op tongetje, dan krijgt de boppenloft les van een verkoudheidje. Dat was zes, hè. De temperatuur leidt op dit moment op 4,5 kilometer. Je hoort op zijn min 4, min 15. Tongetje, dan wordt het min 8, min 9. En dan moeten we weer even naar de warmte herinneren. Want het wetter is al lekker warm worden.
18: Mm-hmm.
6: Maar met die koude boppenloft op 4,5 kilometer... is dat tongetje toch wel een onstabiele dag. Maar zinnen, maar ik buien. En die buien die kennen inderdaad wel eens wat pittiger uitpakken. Omdat het verschil in temperatuur tussen de boppenkamer en het wetter dusdanig is. Dus dan verwacht ik eigenlijk nog wel een paar beste buien.
18: Oké.
6: En mogelijk ook nog maar een klap Tonger. Nou, de wind die is westelijk en die is meest matig. En de temperatuur, ja, die schadelt weer rond de 20 graden. Nou, dat is de tongetje. Dan hebben we Freed. Zitten we eigenlijk nog wat met die koude boppeloft? Nog steeds zijn er maar ik zeker buien. En de temperatuur en verhoring net zo volle. Het is eigenlijk wachtje dat letter op Freed, op Sneun, een hege drukgebied ten westen van Ierland langzaam zijn jermen wat uitspreiden richting Uzen omkrieten. Dat betekent net dat het dek droog en zinnig waar wordt. Maar dan neemt in de rent van Freed de Joon en Sneun waarschijnlijk de buien giet langzaam weer wat af. En bloeit de temperaturen, met name op Sneun, die hebben moeite om de 20 graden te halen. Want er staat een frisse, nat westen wind. Dus ja, we moeten eens even de. Ja, eigenlijk hoop je dat die buien. Is even goed hun best door. En dat, ja. dat de natuur eventjes rijtje kent.
18: Een stukje herstel even. Ja, natuurlijk. Zo maar
6: ja.
18: Dank u wel, Sibbelen.
6: Gradien.
3: Het slotstuk van onderwijs.
18: Ja, voor het slotstuk maak ik eigenlijk een plaat hebben. Zeg ik dacht, dit gaat over Toske dokters. De Toske dokters van boeten de Europese Unie is verdoebelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur. Dat kwestie denk ik op televisie. Ik zie. Mensen van boeten de Europese Unie worden je Toske dokter. Ze komen uit Syrië, uit Zuid-Afrika, uit Turkije, uit Brazilië en uit Irak. Het aantal Toske dokters dat van boeten de EU naar Nederland komt, is in 4 meer als verdoebelen. Dat blijkt uit de onderzoek cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. En dat is best wel opmerkelijk natuurlijk. Ze maakt alleen wel Nederlands kennen. Want om in Nederland als Toske dokter werk je te maaien. Maar ze haar vaak bekwaamheid voor als toetsenlitten. En ik de Nederlandse taal leren. En daarna komen ze pas in opmerking van een zogenaamde BIG-registratie. Die is helemaal als medische dingen. Die als een Toske dokters werken dwaamborst. Nou ja. Is er een plaat die betekent kerst hoe Toske dokter, hoe Tosken. Het is minder grif. Ik zou daar niks weten, maar donen natuurlijk wel. Nul size, 20 vrouwen, jongen. Kom maar een suggestie van een verske over Toske dokters. En de leukste, die draaien we voor de eind van deze aflevering van Onderwijs. Toske dokters dus, in het slotstuk.

0: Jan de Vries. Heerlijk de Bils. Ik mag graag herren dat hier laat mee dansen. Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: De 23-jarige man die vertocht wordt voor het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia Alexia komt op vrije voet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag goed besloten. Dan hebben ze de rechtbank geen reden om hem lange vers te houden. Nou, werd die hinnegeert, dat wordt de rechtbank net zei. Het gaat om Anne Romke van der Ha. Hij wennet in Grinsland, in Uithuizen, maar hij komt oorspronkelijk uit Damboort. Hij was in februari zo'n houden in een hotel in Den Haag. En nadat een buurtbewoner bij de politiemelding maakte hier van een razende man op een balkon. Die ziet het te schreeuwen. En hebben ze een nachtportier het erop. Ik maak ze allemaal af. En in zijn hotelkamer. En daar ging het natuurlijk vooral om. Binnen Twabielfung. In het handvat binnen de Wudden Alexia Mossad en Sieg Heil Kerft. En dan had ik een biscuit voor met de Wudden Amalia Alexia en Bloedbad. Bloedbad 400 stier erop. Nou ja, een oud-inwenner van Dan Woord. Hebben het Jeroen. Is dus belangstelling voor deze zaak toch even onwijzig. En Bart Kanoai is hier in de studio juridisch een maaiburger, haast van Omroep Friesland, advocaat in Ljouwt. Net belusten bij deze zaak, dat mogen we wel even duidelijk zeggen. Maar het is wel zo dat deze zaak in die zin wel bijzonder is. Want ja, juster waren er nog TBS met dwangverpleging in de eerste. Joert zei de rechtbank, gaat u maar, dat is gek.
2: Dat zijn wel twee uitersten.
0: Ja.
2: Ja, het Openbaar Ministerie die echt van mening is dat er strafbare feiten zijn gepleegd en dat je daar op deze manier op moet reageren. TBS-maatregel is een zware maatregel.
0: Dat is levenslang eigenlijk, dat wel zijn.
2: Dat zou het heel goed kunnen zijn. En je geeft daar eigenlijk als Openbaar Ministerie mee aan. Hij heeft iets gedaan, maar hij moet ook echt lang uit de maatschappij blijven en hij moet behandeld worden. Nou, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is nu dat de rechtbank heeft gezegd, er zijn eigenlijk geen redenen meer om hem in voorarrest te houden. En voorarrest, nou ja, dat kunnen we ons allemaal voorstellen bij de zware verdenkingen. Dat is hier ook. Dan moet er natuurlijk wel een bepaalde reden voor zijn waarom je iemand in voorarrest houdt. Nou, de belangrijkste reden, die kun je raden. Er moet een goede verdenking zijn.
0: Ja.
2: Niet een klein beetje dat je een buurman maar kunt aanwijzen dat die het heeft gedaan. Er moet veel meer verdenking zijn. Er hoeft nog geen bewijs te zijn. Want dat komt natuurlijk op de zaak zelf.
0: Ja.
2: Maar voordat de zaak er is, moet er een stevige verdenking zijn. En daarvan heeft de rechtbank nu gezegd, die stevige verdenking is er niet.
0: En dat is haast in weerwil, maar de inhoudelijke behandeling van de zaak, juster. Die bielen niet voor binnen, die uitlitingen die dienen binnen. Wat in het heft van een van die bielen kerft, die je de briefjes ziet voor binnen. De man is, ken je misschien zeggen, een psychische problemen, heb ik een verslavingsverlenen. En dan toch wil die vrijlitten. Want dat ziet eigenlijk heerks op wat er juist de eerste kwaad gaat in het ministerie. Want helpt de rechtbank daarmee het hele eerste kwaad in het ministerie onderuit?
2: In wezen wel, omdat je wat we hier van buitenaf, want we zijn dus niet bij de zaak zelf geweest, maar van buitenaf ziet, allerlei aanwijzingen, ja, mis je één aanwijzing. Was dit nou ook allemaal gericht op het strafbare feit, het om het leven brengen of een aanslag plegen op twee mensen?
0: Ja.
2: Ja, als dat ontbreekt, dan praat je nog over een misschien verwarde man op het balkon, dat hij waarschijnlijk, want ik heb die dingen niet gezien, gekerfd heeft. En noem al je aanwijzingen maar op, maar je oeraanwijzing, hij was van plan om een aanslag te gaan plegen. Wellicht dat je hier dus dan van moet zeggen dat de rechtbank nu al aangeeft, we hebben de hele zaak behandeld, hij moet afwachten het proces totdat we uitspraak doen. Dat doen we over 2 weken, maar we weten nu al, er is onvoldoende verdenking. En dat zie je in de praktijk wel vaker.
0: Ja, want dit is vaker gebeurd.
2: Dat een rechtbank, en ook bij hele zware feiten, meteen de volgende dag zegt, en niet na 14 dagen uitspraak, maar meteen de volgende dag zegt, soms zelfs nog de middag, hij gaat eruit.
0: Ja.
2: En dan weet je dus eigenlijk 2 dingen. Of hij gaat eruit, want als hij nou nog 1 dag langer zit, dan heeft hij te lang gezeten. Of de rechtbank heeft aangegeven, wij gaan over 14 dagen precies in alle details uitschrijven dat het een vrijspraak wordt, dat we het niet kunnen bewijzen. Maar dan moeten we ook nu al zeggen, eruit, want we vinden al dat je het niet gedaan hebt. Ja,
0: verwacht de stem maar dat er vrijspraak volgens zult voor deze man?
2: Ik denk het wel, maar het zou natuurlijk ook kunnen. Misschien zijn er meer dingen te lastig gelegd en dat de rechtbank ook heeft gezegd, er kloppen wel wat kleine dingetjes, maar onvoldoende om hem nou nog langer vast te houden dan dat hij al vast zat. Ik denk dat er een vrijspraak gaat volgen voor de echte grote aantijging, waarop je ook TBS kunt eisen en opleggen, dat daar de verdenking ontbreekt. Dat is wel mijn inschatting. Omdat de rechtbank nu dus zelf zegt van ja, er is onvoldoende verdenking om hem van tevoren vast te houden. Ja, dan kan er ook niet voldoende verdenking zijn om later te zeggen, nee, je hebt het wel gedaan. Nee. Dus ik denk op het grote, zware feit een vrijspraak.
0: Ja, en wat je dan niet behandelen eigenlijk nog?
2: Hoe bedoel je?
0: Omdat hij natuurlijk psychisch behoorlijk in de war liep het westen hebben.
2: Ja, en dat zijn wel meer mensen. En zolang ze geen strafbare feiten plegen, is er niks aan de hand. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen, zolang je niet kunt bewijzen, naar aanleiding van misschien wat aanleidingen, dat je niet kunt bewijzen dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. En ook dan moet je zeggen, ja, u bent verward. En dat is vervelend, maar juridisch bent u niet over de scheef gegaan.
0: 23 augustus, dan is de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Ik heb trouwens nog even bezocht om een persrechter op deze zaak te krijgen. Die is er dus net. Dat zei ik wel wat, denk ik. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar het kan wel. Dank voor de komst. Oké.

0: Ja, Somber. Zeg het, de artiest. S-O-M-B-R. En noemen we wat we van deze man jaren lieten, wie het noemen Homewrecker.
1: Het slotsteek van
0: onderwijs. De kwaten Toske dokters werd hield iets vaker opvallen door mensen van de buiten de Europese Unie. Ze komen dan uit het land als Syrië, Zuid-Afrika of Brazilië. Trouwens, sowieso het aantal Toske dokters dat van buiten de EU naar Nederland komt is in 4 jaar tijd meer dan verdubbelen. Dat blijkt met cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Dat lees ik op de site van, van de NOS. Er binnen worden heel veel studenten die de Toske dokter willen wollen. Bij datzelfde academisch centrum daar in Amsterdam, een van de vrije tandheelkundige opleidingen van het land, kwam dit hier meer dan 2000 aanmeldingen binnen. Nou, de financiële middelen om zelfs meer Toske dokters op te leren, die binnen behind. Maar dat is een beleidskeuze, zei ze, dan derde van het ministerie. Nou, dat het zal al je saverzen, maar het ging mij eigenlijk vooral om wat voor plaat moet weer bij draaien, want zoveel veskes worden Toske dokter binnen natuurlijk niet. De aal, die kwam heel vaak voorbij. Dat het de maatje maar het feit dat de aal, die show, die zelf, wie zelf ik een Toske dokter, Willem Gjaltema, die weet dat onder oor. De barg, die heeft een krul in de steert, dat is een veske van de aal. Kinderen voor kinderen, die hebben veske oer tandarts. De Toske dokter van Batsum, van zwager Sjouke Havinga, zei het hier weer uit dan wat. Ja, de familie is het te promoten, ik vind het best. Sjouke goeie renner, maar meneer Toske dokter wie meneer de Boer in Huddegeriep, van een van de oude stempel. Daarom een orde om in Toske dokter. En dan komt u erbij, normaal, de boer is troef. Sjö, daar werd ik even een uitdacht. Nou, Bertie de Aardige komt ik nog een keer, maar de zingende tandarts, de aal. En is even Sjen. En Midi, Erik, nou is net. Het veske dat die komt van Estel voorbij, zei Gerry Laboris, het zijn Glico trouwens. Moefie Stissen, hier op het Torsen van Strawelte. Vind ik wel een leuke neer. Maar wat hier vier waar je het vaakste binnenkwam, dat werd Joert, is
1: het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, daar viel ze natuurlijk al een beetje omkomen. Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Die kwam wel heel vaak binnen. En Hermes Houts bent, daar is je net van, Mariet. Maar wel van Peter de Koning. Ach ja, dom toch een keer. Daarom ben ik net. Dit is onderwijs dat dit de morgen weer. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een machtig mooie teasie. Maar als je er wat leuks van. Hier is Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.

0: op Friesland.
1: Twa Njoggetelpunt Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Noordwien.
12: My Willem de Vries.

0: Noor de Wien.
1: Goeie, welkom bij Noor de Wien op deze Tizianne. Ik joert bij weer ons zo horen in deze eerste week in de Simmerskop. Gewoon lekkere muziek draaien, vooral uit deze provincie wij. Ja, we blikken wel eens over de grens, maar joert zetten we toch uit aan mijn echte Friese band. Seawolf en The Bounce of Grace. Ja, hoe toffe band sprutsen. Dit weer erin, ja? The Serenes, Abiding Place.

wat een band, wat een sound. Van inderdaad, al naar een tietje vriend. De Serene Gentium in Abiding Place. Ah, ze is nog wat meer van die super toffe bands uit deze provincie wijd. Nou ja, leven we de voetbal met ook in. Maite Veenstra en haar bands. Ja, die meisjes hebben wel echt hele mooie dingen voor je. Himmel, Jippen.

fantastisch. Wat weer een geweldig hier op nota mij Maite. Geweldige plaat ik trouwens. Himmel Iepen. Lik nemen geplaat mij er zeker wijze. Ik ga hem op vinyl. En ja, mooi dat zulk nijtalent zich toch gelukkig alle kansen krijgt om zich terug te ontwikkelen. Dat geldt ook voor een wat meer oldschool talent, maar die bloeien dan wel mij mooie noemers hoe komen. Jan de Vries, Big Licks. En ja, Jerrit Heer mij de weken.

Going Strong. Draait intussen ook maar een hele tijd mij trouwens. Maar nooit waren mijn hele serie singles in het ook, maar dat resulteerde in een nieuw album. We horen hem op de hechten. Jan de Vries en de Wekenman. Bands, ja, we hinterleven hoor. Serenes, Seawolf, hey, Christ in Concrete. Ja, die lieten we van hun jaren. Album uit, prachtig optreden die in Iduna. En ja, onder andere deze single. Ray calls this dream.

Nu de jaren 80 hier uit Friesland, waar ze bestellen weer Bijlkoor, mijn prote nieuwe energie. Een mooie plaat op naam overigens, en dat wie naartoe, Christ in Concrete. En ja, dit jaar mij noemen Ray Calls This. Nijwerk ik van een toffe band. Je kan tussen wel een tisje besteed trouwens. Maar nog altijd eigenwijs en creatief is. The Homesick en Police Listeners.

Ja, ze hebben op tournee, dwars door Europa heen. Ze nog het rijke Nederland oor, overigens. En dat vanwege nieuw plaatwerk. En ja, dit wie alvast een soort preview ervan. The Homesick and Police Listeners. We gaan nog even naar oren klanken van. Ja, meestal hebben we ook hier met de Serenes. Dat wie Theo de Jong. En Theo de Jong had een broer. En met je beiden had ze een soort project opstart. Dat heet Electro Bardo. Mooi noemen we dit. Time.

Boy, sfeer is noemer van Electro Bardo. De familie de Jongs, neem ik ze maar even. En dit wie het noemer Timelapse. Zit een hele mooie clip bij, overigens. Dus dan weet je hem dat even. En ja, het zit al even op de streaming sinds. Ze gaan meer van dit soort geweldige noemers maken. Theo de Jong, Streams, ja, wist het nog? Goed, we kunnen even naar Thomas Azier. Slow Revolution. 12.

Thomas Azier en Slow Revolution 2. We beginnen weer met jazz. Dames en heren, Jazz Alert. Dus net van jazz hoort. Ja, zoek je even een oorreden van het oorste ziekje. En gewoon even luisteren naar twa Friesen op Utens. Ja, Tineke Postma van het Jere Veen, zet ik er maar even bij. Ja, die doet al jaren mee, gewoon, ja, met de absolute wereldtop in de jazz. Daar geven we even wat van draaien. En straks ik dan wat van Marius van der Brink. Die had ik Frieske Roots had overigens. Maar eerst maar even naar dit nummer van Tineke Postma. Ze kwam mij naar album uit trouwens. En ja...

Femke Postma, wat een fantastische muzikante. En ja, hier te hebben in een, ja, een heel tof nummer. Ik van een album trouwens dat wel op streaming stiert. En zij is gewoon met haar eigen namen. Gewoon ja, de hele wereld door. Gewoon het reizigen en hier een fantastische optreden uit de oren te doen. Dirk Postma, oorts-investor van Jereveen. We gaan even de Marius van der Brink. Ja, die ook het laatste muzikale vertjoerd. We bleven even in de jazz hingen. Late night jazz. New York knock. Marius dus. En we hebben er morgen.

0: Moorn bij Omroep Friesland.
1: Ja, zit al.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Ik nog een keertje van oor.
0: De PC.
1: Ja.
2: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet in de droom.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
16: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
15: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: van de weg.
1: Mail.
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Moorn bij Omroep Friesland.
1: Ja, simpel.
2: De 50ste editie van de 50ste Keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keertje van oor.
0: De PC in Weidem.
1: Ja.
2: De hele dag op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een overwinning.
0: En van Power A, ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet zien te dromen.
2: Simmer in Friesland. Wij weer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: zal ik ga.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner in Duitsland is veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
4: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
3: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
5: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook nog mogelijkheden om te werken.
3: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ze binnen net te krijgen, wiels het wol sa wichtig is. Gymnastiektrainers. Vereniging zitten met de handen in het hier. Ze doggen van alles om de band in het warpoorn het bewegen te krijgen en te houden. Maar als er geen trainers binnen, wordt dat een dreig verhaal. Ik de gymnastiekvereniging van Vergeer in het Chinoon. Collega Dennis Terpstra zocht Esther van Rij van de vereniging op.
1: Nou, we staan nu in de gymzaal van Vergeer. En nou ja, hoe groot is het probleem?
2: Ja, op dit moment hebben wij geen trainer van Vrede Mietjes. En dat betreft 4 lesgroepen. Van peuters, kleuters, famkes van een groep draaien. En van een groep freerunners. En dat gaat ongeveer om 40 bijen.
1: Is het zadreeg om hier te vinden?
2: Ja. Ja, ik ken er volle sezen, maar we kennen ze gewoon eigenlijk net vinden. Er is wel eens iemand die had wat interesse en dan, ben ik best wel flexibel dat we ze een oren daaien of minder groepen of wat dan ik. Maar ja, dan krabbel je toch weer terug dat het, no net, het past net of te droog of ja, wat dan ik. En wij blowen mijn lege handen achter.
1: Want wat docht je me al hier om trainers te zieken?
2: Ja, we vregen meesken. We gaan natuurlijk de vacature deelt op de socials. Via bij BV Sport, bij de buurtsportscoach, bij de KNGU, de bond. Ja, eigenlijk overal hebben we het uitzet.
1: Nou, er is ook nog 4 clubs dat had een gezamenlijk vacature uitjoen. Maar daar had ik niet op gereageerd. Waarom hij hem daar naartoe mee werken?
2: Nou ja, destijds toen dat in ontwikkeling weer, hier wij wel een trainer van de Vrede Mietjes. Dus ja, we vonden het ook wat vervelend eigenlijk om dan achter die genen zien regen om maar iets anders bezig te gaan. Want ja, wij hier een trainer en wie voor u zie ik dan natuurlijk dat die trainer op korte termijn toch voort zou gaan. Dus toen dat bleek, kreeg ik voor de summer dat u zijn trainer voort gang. Toen hadden we dan wel vregen van, hey, kunnen we aansluiten? Maar ja, toen we in alle momenten, alle lesmomenten, Mietjes, begin van een jong. Wie nog invult. Dus daar konden wij net bij onhekje.
1: Ja, hartstikke zonde dus. Want nou zit hij hem ex zonder trainer. Liek als een soort clubs. Wat betekent dit voor de vereniging?
2: Meer dan een halvering van het ledenbestand. Dus het is nog maar de vraag of we onze holle boven wetter kunnen horen.
1: Ja, want het scheelt financieel natuurlijk ook een soort yield dan.
2: Ja. Ja, de helft. Ja, de helft van inkomsten. Maar ondertussen betalen ze wel bondcontributie. Doe betalen ze wel CL-huur. Doe maar zien trainers betel je. En grote kostenpost is natuurlijk ook de materialen en de toestellen die worden elke keer keurd. En er wordt wel eens wat aukeurd. En dan mag je het vervangen of repareren. Nou, dat is best een hele grote smakgeld.
1: Ja, en heb je ook enig idee waarom je geen trainers meer te vinden binnen? Waar ben ze?
2: Ja, wist je het? Ik weet het net. Nee, ik weet het echt net. Ik weet net waar alle CEO's-achtige studenten, waar die blowen. Het kan natuurlijk ook wezen dat het net aantrekkelijk is om voor 4 oerkes op te komen draven in een liet dwarpke. Ik weet het net. Nee, het is mooi. Het mooiste is natuurlijk dat ze kunnen investeren in wat vroeger bij u steunde als band, dat die het overnemen. We zijn wel met wat dingetjes bezig, maar dat is gewoon al net concreet. Hoe moet die mensen dan wel eerst opleiden?
1: Wat zo'n oplossing wijzen? Hoe nou verder?
2: Ja, ik weet het even net. Dus het werd aantrekkelijk, meidje, het gymnastiekje. De jonge meesken opleiden. Hè? De meesken die nou ik turnen, die misschien in ieder 14, 15, 16 binnen, dat is die aan de hand neemt en dat is die kist opleiden. Ik denk dat ze die kant op. Want ja, die meesken gaan, hoop ik, hard van de vereniging, van het dorp, binding met het dorp. En hoop je van u dat ze denken van, wij doen dit. Hè? Het is ik net zo dat ze kregen gewoon betellen. Het is net alleen maar vrijwilligers iets. Hè? Wij hadden dit gewoon een oertarief zien hoor. Dus.
1: Kwartom, meesken dus echt weer enthousiasmeren van het vak.
2: Ja, zeker. Ja, we doen ons best. En die ben super enthousiast. Dan denk ik, ja, dat viel steek als ouder of als familie of als Björn of wat dan ik. Het is prachtig als die bandjes door de sales bewegen en zich ontwikkelen. En ze waren eerst net een corporal en letterbol. Dat is natuurlijk prachtig. Kom
3: alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij. Omroep Friesland.
3: YouTube Magazine zit in Jermoed en kan daarom haast geen squalspullen onderschaffen. 60% heeft geen geld voor een laptop. En vaak kan er geen squaltas of gymkleren kocht worden. Dat blijken uit landelijke cijfers van de stichting Armoedefonds. Maar ook in Friesland is de neet heeg betieden. De stichting Leergeld, maar drie afdelingen in Friesland, springt vaak in de bres, maar financiële help. Peter Huisman is van de stichting Leergeld Ljouwert en Omkwieten. En goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, hoe vaak krijg je hem eigenlijk omvragen voor hulp?
4: Hoe vaak? Nou, dat is best wel veel. Vorig jaar hebben we zo'n 15.000 aanvragen toegewezen. Dus dat is best wel een hoop.
3: 15.000, dat ben je meesten in gezin waarvan de financiële middelen net zodanig binnen dat ze die zelf keerpje kennen.
4: Ja, klopt.
3: Ja, wat voor zaken praten we eigenlijk precies hoor? Wat er aan kocht worden, wat ze in de betelling kennen?
4: Nou, bij ons gaat het natuurlijk. Wij hebben heel wat wat je kan aanvragen bij ons. Maar voornamelijk nu schoolspullen. De schoolspullen pas, dat is een actie die geweest is, net afgelopen. Dat is wel jammer, want de scholen zijn net begonnen. Maar je kunt ook bij ons een laptop aanvragen. Of een contributie, of een fiets om naar school te gaan, of zwemles, zwemdiploma.
3: Ja. Ja, je dingen die duur binnen, van heel veel mensen, ja. Te duur binnen. Kees, zeggen ze dat wat je honoreert, als ik me zeg, als omvraag, als stichting Leergeld, dat eigenlijk nog maar een tipje van de ijsberg is?
4: Ja, zeker. Wij zijn ook wel een beetje het afvoerputje. Ik denk vooral bij ons is dat kinderen niet mogen lijden onder geldzorgen. En dat toch wel structurele hulp noodzakelijk blijft. Want financiële problematiek bij gezinnen is toch wel hardnekkig.
3: Ja,
4: zelfs als er werk is.
3: Ja, maar je biedt dan incidentele hulp. Is dat voldoende?
4: Dat zou je eigenlijk alle gezinnen moeten vragen. Ik denk het niet.
3: Nee. Je moet meer omvragen hebben willen. Stel ik me eens voor, waarom gebeurt dat net, denk je?
4: Nou, eigenlijk willen we natuurlijk helemaal geen aanvragen hebben, want dan is het hele probleem opgelost.
3: Ja, dat is de ideale wereld, maar die bestaat helaas net. Ja. Nee,
4: precies. En veel mensen weten niet waar ze recht op hebben. Het is ook wel dat veel mensen heel veel schaamte hebben om het aan te geven dat ze een beetje hulp nodig hebben. Maar bij ons kun je ook voor even korte duur kun je bij ons terecht.
3: Ja. En is het ingewikkeld om te vragen? Want dat jest ik wel eens. Hè? Dat is, ja, dat is een woud van regels, westrogeen en maas. Is dat BMX zo?
4: Nee, helemaal niet. Nee. Als je bij ons als nieuw gezin komt, dan komt er wel een intermediair. Die maakt een afspraak om even te vertellen wat het allemaal inhoudt. Wat je ze kunnen aanvragen en hoe dat in zijn werk gaat. En dan heb je eigenlijk alleen maar een inkomensgrens waar we dan mee werken en that's it. Dus ja. Het is niet dat je alle mappen of de papierenboel op tafel moet leggen en helemaal bloot moet. Nee.
3: Ik heb begrepen dat die inkomensgrens per 1 juli, dat ik allemaal correct liende, weer verhoren is. Waarom is dat eigenlijk?
4: Dat heeft gewoon met hoe het landelijk allemaal geregeld is. Voor meer informatie kun je terecht op de website. Wordt het telkens aangepast.
3: Ja, oké. Okay. En dan kan ik zijn wet die inkomensgrens ongeveer op zit, hè?
4: Ja.
3: Ja. Maar goed, Jim Soenaak wil meer omvragen hebben, willen, zodat je hem wat meer financiële help bieden kennen.
4: Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk, kinderen worden beperkt in hun ontwikkelingskansen door armoede of dat er eventjes wat weinig geld is, dus zorgen. En dat veroorzaakt stress. Dus kinderen moeten gewoon lekker mee kunnen doen. En het is mooi dat wij een steentje bij kunnen dragen. Zodat kinderen hun juiste schoolbenodigdheden krijgen. En dat er genoeg te doen is dat ze gewoon een voetbal kunnen als ze dat willen.
3: Ja, en zwemles. Ik had ze belangrijk.
4: En zwemles, ja, superbelangrijk. Ja.
3: Nou, we hopen dat er op de Ictolid-gesprek wat meer bekendheid komt van de Stichting Leergeld. Je hebt nog een goede zaak. En in treien hoeken van Friesland is dat het geval. Peter Huisman is van de Leergeld Leeuwarden en omstreken. Dank u wel en succes met je verhaal.
4: Ja, bedankt.
5: Alles wat je daar is mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
6: De dij voorbij.
5: Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Dive voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het is de meeste automobilisten die door de Waardwei langs Ljouwdrie de Vest wil opvallen. De Loertswal langs de dijk daar bij de Wenwijk Teggen, die is nog net volslijn aan. Op de laatste tientallen meters binnen alleen nog de pjallen te zien dat de betonnen platen nog tussenschoot worden matten. Het werk leidt al man stil. Adviseur civiele techniek van de gemeente Ljouwt, Michel Tempels, is onder de telefoon. Die werd er volle meer hoor. Een goeie morgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Wat is er nou correct onder de hand, hè?
4: Ja, we zijn begonnen met het scherm eind van vorig jaar. En we zijn voortvarend aan de slag gegaan. En het grootste deel van het scherm is ook inmiddels gereed. Maar wat er aan de hand was eind van het jaar is dat we ter hoogte van een roekenbosje aan het bouwen zijn geweest. En dat is daar aan de oostzijde van het scherm. En we hebben te maken met de Flora- en Faunawet. En dit werk vindt ook plaats onder ecologische begeleiding. Ja, en op last van de ecoloog is toen nog gezegd van jongens, nu stoppen met de werkzaamheden. Want het broedseizoen is gestart voor de roeken. Paartjes vormen zich, nesten worden gebouwd. Het is een beschermde diersoort en die mogen niet verstoren. Dus toen hebben we het werk over de laatste 120 meter van het scherm hebben we moeten stoppen. Want we moeten 75 meter uit het nest, het laatste nest, blijven. Zodat de vogels hun broedseizoen ongestoord kunnen voltooien, de jongen kunnen grootbrengen. En buiten die 75 meter mogen wij gewoon aan het werk gaan. En dat hebben we dus het hele scherm over die lengte afgerond. Het is een kleine 700 meter.
3: Ja.
4: Maar de laatste 100 meter, dat is nu in afwachting van een positief besluit van de ecoloog. Van jongens, zijn op groen, jullie kunnen verder.
3: En waarom verwacht je hem dat zijn?
4: Nou, in principe hoopten we dat we, of nou, grote kans dat het in juli al wel, dat vogels wel uitgebroed zouden zijn. Maar het risico zouden we te groot vinden om dan te starten. Want stel dat er nog wel jongen in de nesten zitten, dan start je het werk alsnog voor niks op. Dus we hebben het besluit genomen van laten we dat dan over de bouwvakperiode heen tillen. En het in week 37, 38 gaan uitvoeren. En dan is het met grote zekerheid dat er geen broedsel meer is. En dat we dan ongestoord aan de slag kunnen.
3: Want die laatste platen die tussen die pjallenmatten, die liggen intussen die ergens opslijn dan?
4: Ja. Die hebben we betrokken bij Durison, dat is een firma in Raalte. Daar zijn ze ook geproduceerd en daar liggen ze te wachten tot wij ze afroepen. En dan komen ze deze kant op.
3: Nou, eerder op onthoud, brengt dat dan ook extra kosten met hem mee?
4: Ja, zeker. Hè. Een aannemer die moet natuurlijk zijn werk weer opnieuw opstarten. En dat betekent ook dat de verkeersmaatregelen weer opgezet moeten worden. We hebben ook extra een barrière langs de weg gezet. Ik weet niet, misschien de automobilisten ook wel opgevallen.
3: Ja.
4: Er is ook een kleine snelheidsbeperking daarop ingezet. Dat zijn natuurlijk allemaal kosten die krijg je extra. Goed, dat is wetgeving. We moeten eraan voldoen. En dat brengt dan wel deze onvoorziene kosten met zich mee. Ja, dan praat je gauw over een, dat we richting de 50.000 euro moeten denken.
3: Ja, dat is een dure grap. Oh, die snelheidsbeperking sprutsen.
4: Ja.
3: Het verkeer maakt er nog hield die 60 kilometer rijden. Van haar idee wordt er net werken. Waarom is dat dan?
4: Nou, we mogen dus daar ook niet werken. En er ligt van allerlei grond opgeslagen in de berm. Plus dat een stuk geleiderrail, dat is de vangrail ook wel genoemd, die moet nog doorgetrokken worden over die laatste, ik geloof nog 50 of 60 meter. Doordat er van alles in de berm ligt, is het ook onveilig op het moment dat je wel in de berm raakt met je auto en je ramt op een bult grond. Nou, dat wil je niet hebben. Dus vandaar dat we een barrier voor de veiligheid hebben geplaatst. Plus dat, omdat die berry dus tegen het asfalt aanstaat, is die snelheidsbeperking ook ingesteld.
3: Ja.
4: En dat doen we dan in overleg met Rijkswaterstaat, want dat is de wegbeheerder van de Waardwei.
3: Dus mensen moeten nog even geduld hebben. Intussen, van mensen die de Del kan binnen, die had toch zien dat er misschien wat graffiti-artiesten bij die Walwest had. Had dat nog van skeer zorgen?
4: Nou, kijk, het scherm wordt groen, hè? Dus de beplanting staat er tegenaan. Uiteindelijk zal het hele scherm afgedekt worden. Dus er komt een hedera tegenaan. Het hele scherm zal ook groen blijven. Dus de graffiti die zal straks niet meer zichtbaar zijn. Maar het is wel jammer altijd dat het gebeurt. Het werk was ook, nou ja, in principe toegankelijk voor iedereen.

0: Maar de onderbeplanting, die, of ja, dat is een beetje opgroei, onkruidachtig. Dat laten we ook lek staan. Dan kan het vocht daar ook onder hangen en onder blijven. Ondertussen hebben we wel een paar keer water moeten geven, uiteraard. Maar het lijkt goed. En er zal vast een keer een plantje uitvallen, maar die wordt dan weer tussen gezet. Nou, zodat die ook weer inboet, noemen we dat. Zodat die ook uiteindelijk zijn werk kan gaan doen.
1: Ja.
0: Dus het lijkt goed te gaan, ja.
1: Nou, wacht je op Green Jacht, dan kun je hem verder, hè?
0: Ja, september, week 37, 38. En dan wachten op groen licht van de ecoloog, maar dat lijkt goed.
1: Michel Tempels van de gemeente Liao. Tegentank voor de taaljochting.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: Van de sollicitanten hebben aanmelden voor het ambt van burgemeester van West-Stellingwerf. Dat is een mooie score, een mooie gemeente natuurlijk. Maar ja, er zit wel een opvallend iets bij. En dat is dat er één sollicitant nog geen 20 is. Dat meldt de provincie, hè, die eerste selectie doet van de sollicitanten. Ja, en nog geen 20 is wel heel jong. En de vraag is zelfs, maai dat eigenlijk wel? Nou, ik vraag hier toch een bestuurskundige Renske van der Tempel. Die is aan de telefoon. Renske, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag.
5: Hey, er is wel een maximum leeftijd voor een burgemeester. Die moet ophouden als hij of zij zantig hier is. Ja. Maar iedereen een minimum leeftijd eigenlijk?
6: Nou ja, in principe net iets afvieren dat als het fulltime werkje was, moest wel 18 wezen. Of heb ik nog leerplicht of kwalificatieplicht. Dus 18 moest wel wezen.
5: Ja, ja, jongens, 18, ja, dan heb ik nog uit de mem nodig die het handtekeningen zetten, maar volgens mij.
6: Ja. Ja, weer zet. Het me echt heel ongemakkelijk en onhandig. En dat ken ik gewoon net. En nou ja, rietsvergaderingen, die wil ik nog wel eens tot let dwarje in Nijhoven. En crisissituaties, die hadden meestal ik net onder klak. En ja, als jongen dan 18 is, maar ik net Nijhoven worden werkje.
5: Nee.
6: Liet me net handig.
5: Dus het zal een van 18 of jochentje wijzen die het solliciteerd heeft?
6: Ja, zeker. Dat mag wel, ja.
5: Ja, ja. Is het sowieso verstandig? Want je zoon, je dacht ik al, je maakt wat levenservaring meenemen, volgens mij, als je burgemeester wijzen wollen.
6: Ja, in principe wel, natuurlijk. Ja, je bent best wel grote verantwoordelijkheden natuurlijk, die is het hest als burgemeester. Je bent voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, best voorzitter van de RIET, best verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En ja, je neemt beslissingen over het sluiten van panden, soms het opsluiten van meesken. Je moet overleggen met de politie, met het openbare ministerie. Dus het zijn echt wel grote en wezenlijke taken die echt wel invloed hebben op meeskenlevens. Dus ja, dat je dan zie ze van, nou ja, dus wel wat ervaring meenemen, bestuurlijke ervaring, levenservaring, werkervaring. Ja, zoek wel sinds aan de oorkant is het natuurlijk wel hartstikke leuk dat iemand die jong is, denkt, ik wil me echt op deze manier heel boppe partijen inzetten voor deze gemeente. Dat vind ik wel een heel mooi signaal.
5: Ja, ja, nou, we weten natuurlijk net dat het een jongen of een man of een vrouw is, of een welke partij dat hij of zij is. Dat maakt het misschien niet eens de vreselijk volle minuut, want de politieke kleur van een burgemeester werd heel iets minder belangrijk, hè?
6: Ja, ja, nee, die stiet echt op de partijen. En dus ja, in principe maakt het dat gewoon net uit. Het gaat er volle meer om als een persoon bist die het in zich heeft om mensen te verbinden mogelijk hoor. En nou ja, daar is ik vaak nog bij gemeente wat onderhand op politiek vlak of binnen de maatschappij dat mensen in oerokken stenen. Mm-hmm. Ja, daar mag dat mijn kennen. En moet ik met een representatieve taak via het, dus toch ik een burger. Vader, vrouw of man, meestal het gevoel, ja, maat van hey, die stiet van u's. En als je 60 jaar trouwt binnen, dan komt de burgemeester ik wel. Hey, of als er iets slims gebeurd is om je een hart onder de riem te steken, dus dat speel het ik mij. En uiteindelijk is het een vertrouwenscommissie van Uteriet die keer hoe beslissen maakt. En ja, die moet afwegen maken van gewoon wat willen wij, wat vinden wij belangrijk? En wat wegen we dan zwidder? En ja, die doen dan een voordracht onder Riet. En de Riet beslist.
5: Ja, die neemt uiteindelijk het bestuur. En dan zal de minister en Demai eigenlijk de kening dat voorstel meestal hoornemen. Actijs Rier, Reenske, ja, een jongen of een vrouw, of een man of een vrouw, ben je dan had je 18 een jongetje binnen. Maar dat die het werkelijk wurren zal, de kans ligt me net zo heel groot.
6: Nou, dat denk ik net. Ik vind het wel heel jong. Maar ja, je weet het nooit. En ik leg.

0: Ik heb laatst een artikel gezien binnenlands bestuur dat de gemiddelde leeftijd van burgemeesters wel wat zakken. Maar dan hebben we het over krijgt onder de 54. Dus ja, dat is echt wel een stuk ouder dan onder de 20. En in Friesland is het juist krijgt wel wat heger. Daar zitten ze ook op 58 jaar. En nog steeds een stuk vaker een man dan een vrouw. Dus ja, het is zo mooi wijzen, ze altijd wat zakken. Maar ja, dit is wel een heel stuk minder.
1: Nou, we zullen dat maar meer als gemiddelde belangstelling volgen, de benemingaarsters van de burgemeester van West-Ellenberg. Want waar weet, wordt het een man of een vrouw van Jontje? Het zou maar samen kennen.
0: Ja, harde vind ik aan.
1: Zee, zo is dat. Reeske van der Tempel, dank je wel voor die verhaal.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De simmervakantie die zit er voor een soort mensen weer op. En het rint op zijn eind. Na een weekend van uitsliepen, ontspannen, minder plan en meer tijd voor jezelf. Want we weer omkomen in het normale ritme. En dat budget voor een heel soort mensen. Waarom het werk, de agenda vol en weer een soort verantwoordelijkheden. Maar ja, hoe zwaar is het er nog voor dat het net voort en dadelijks weer helemaal in die grutte drokte komt? Ik praat erover met leefstijlcoach Caroline Lemstra. Een goeiemiddag, Caroline.
2: Goedemiddag.
1: Hoi, wat is die eerste tip om het een beetje soepel voor in te letten?
2: Nou, wat je wel altijd aan het leefstijlcoach, kom nooit direct thuis van een vakantie en dat je dan zondag thuis komt en maandag weer aan het werk. Neem even een tijd om thuis weer te landen.
1: Hoeveel? Zeg
2: nou. Nou, eigenlijk het mooiste zou wezen dat je ook weer een paar dagen, minimaal 3, die overgang even hebben. Je thuis even je dingen weer wat in je ritme kunnen oppakken.
1: Ja.
2: En dan weer richting het werk of school natuurlijk. En wat we ook altijd zeggen, plan meteen, als je de agenda er al bij pakken, een ontspanningsmoment in. En dan heb je eigenlijk al, zit je over een dag te praten, dan moet je per dag eigenlijk al een uur ontspanning inplannen. En als je over een maand hebt, dan heb je het al over een dag of een weekend, dat je echt zegt, dan kun je de hele boel loslaten qua verplichtingen en werk.
1: Oké, dus eigenlijk moest er in de vakantie al een nooit denken, hoe is na de vakantie die mannen daarop een beetje inplans qua rest.
2: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk hebben we nou wat te letten, Caroline.
2: Nou ja, dat hoop ik niet. Ik hoop eigenlijk dat je met deze tips zegt van, nou, ik ga nu nog even zitten en ik zie even in mijn agenda van, ik zie niet even, je moet het echt plannen. Van,
1: ja.
2: Dan heb ik een rustmomentje, want anders dan neemt de chaos, zeg ik altijd, van alle dag, neem je weer met. En dan kun je niet meer rustig zitten om even te zeggen van, nou, dan is het voor mij een momentje. En dan kan ik opladen. Want dat is eigenlijk in deze samenleving momenteel wel belangrijk. Dat je ook even geen schermpjes hebt. Geen contact met je werk. En dat je echt zegt van nou, ik ben even offline.
1: Ja, maar dus zou je van eigenlijk moest het een oerke per dag. Ik al dwan. Wat zou je dan oerke dan het beste dwang kunnen om die rest voor jezelf te bewaren?
2: Wij hebben altijd 4 categorieën hebben wat ontspanning is. Je hebt dan actief lichamelijk, dat is bijvoorbeeld sporten, wandelen of yoga. Je hebt dan actief geestelijk, dat is het lezen van boeken of tijdschriften. Passief lichamelijk, dus is een sauna bezoek of een massage. Of je hebt passief geestelijk, dat is bijvoorbeeld tv kijken, mediteren. Je kan nog iets creatiefs doen als haken en braaien. En dat zijn dus, wat keuzes waar je iets in kunnen doen. En wij zeggen, probeer dat ook af te wisselen. Dus dat je de ene keer doe je iets actief lichamelijk. En de andere keer zeg nou, ik pak nou even een boek en ga lekker lezen.
1: Ja.
2: En lezen op het telefoon zeggen we eigenlijk niet. Want dan heb je nog alsnog prikkels van het schermpje en dat soort dingen wat binnenkomt.
1: En als je nog berichtjes binnenkomt en dan denk je, dan moet ik toch even op reageren.
2: Ja, oorlijk moet dat even uit, die meldingen en dat soort dingen.
1: Zeker een uren per dag, dat is een hele goede tip. En dus misschien toch in een dag of een heel weekend in de morgen, dat is echt even iets voor jezelf dorst.
2: Ja, en echt hobbymatig en echt kiezen uit die dingen. En wat dan, die 4 soorten activiteiten die ontspanning geven. En dan is ook echt de koppeling met werk. Echt uit, dat je echt zegt van nou, dit ga ik doen. Of ik ga ook iets met je zingen doen. We gaan naar het bos op te wandelen. Of ik ga met een vriendin of een vriend naar de sauna. En echt een dag er wel even voor u trekken. En dat is ook echt bewezen als je dat doet. En dan gaat het, dat stressniveau. Want je hebt echt een dag voor jezelf. Gaat ook naar beneden.
1: Ja.
2: En het is ook eigenlijk belangrijk dat je dat per dag dus een uur doen, omdat je anders constant in die alertheid zitten.
1: Ja.
2: Want altijd berichtjes binnenkrijgen van de telefoon, dus eigenlijk moet die telefoon dan ook echt een uur, niet gaan.
1: Nee, gewoon onderkant lezen, uit dat ding.
2: Ja.
1: Ja, oké. Verneemst u bij een soort mensen in die omjouwing of mensen die bij die komen voor advies en tips, dat wij dat heel lastig vinden?
2: Ja, want de telefoon is gewoon baas. En,
1: ja.
2: Iedereen zit erop en we kunnen er ook niet meer zonder. Dat is ook zo. Alleen doordat wij constant alert binnen of voor berichtjes en constant naar de telefoon willen pakken, blijven wij in een soort alertheidsstatus. En wat wij ook wel metgeven is dat als je 6 uur na het ontwaken op een dag, dan heb je een soort dipje in je. En dan heb je meestal de lunch die het zegt, oh, lunchdip. Maar eigenlijk hebben ze dan een melatonine wat omhoog gaat. En dat is eigenlijk vanuit vroeger. En Spanje en Japan en al die warme landen doen het nog, de siesta.
1: Oh, eigenlijk heerlijk.
2: Maar eigenlijk moeten we allemaal in Japan, hebben ze dat in hun werk zelfs gepland, van 1 uur tot bijvoorbeeld 20 over 1, als je 7 uur opstaan binnen, eventjes niet, heel niet te slapen, maar gewoon even gestrekt. Dat is voor het lichaam al een teken van, ik lig, ik kan ontspannen. Dan gaat even die spierspanning naar beneden, de alertheid gaat naar beneden. Eigenlijk zou je dat allemaal moeten doen. Maar ja, dat leent de werksituatie daar niet toe.
1: Er is nog meer van dit soort tips, Caroline. Want het meesten hebben vaak goede voornemens. Van ja, dat doe ik. Ik zal elke dag even een oor om jezelf denken. Hoe kunnen we dat volhouden?
2: Echt weer in die agenda wegplannen. En ook denken van en ervaren, voelen van wat doet het met mij als ik het doe. Want het is gewoon nodig. Om ons levensstijl vol te houden die we nu hebben. Dus echt wegzetten. Ik heb ook een gezin met kinderen en ik werk. Maar we hebben wel afspraken gemaakt dan. Het die bijvoorbeeld even een half uurtje of een uur even de rust. Of die kinderen even met de hond eruit. En dat je dat wel samen ook afspraken maken van.
1: Ja.
2: Het is gewoon een ding wat je eigenlijk moet doen. Want het is gewoon belangrijk om te ontspannen.
1: Plan het in die agenda. Die van mij zit ik alweer helemaal vol, maar ik neem deze tips echt ter harte. Ik vind het hartstikke mooi om dit even te jaren. Caroline, dank je wel en succes met alles was dost.
2: Dank je wel.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Rink Heijns is 27 jaar. Wennet in Grijns, traint voor een marathon, maar een periodien wie sporten voor de Friese mutants helemaal net zo vanzelfsprekend. Nadat bij familie de erfelijke hertspierziekte PLN ondertussen waard, bleek de ek Rink drager te wezen. De van oorsprong Friese ziekte kan leiden tot gevaarlijke hertritmestoornissen, hertfalen en zelfs een hertstilstaan. Na een mentaal pittige tijd pakte er het sporten weer op en docht er in september mei onder de tikkende klok challenge op het circuit van Zandvoort. Verslaggever Johanna Brinkman die sputs met Rink hoe wat de ziekte met hem docht.
5: In het begin werd het eigenlijk best wel eng, want ik heb in die periode ook wel bepaalde hartklachten ontwikkeld. Dat wie achteraf gelukkig om stressredenen. Ik in de hele coronaperiode ging met alles helemaal goed. Ik begon wat onregelmatig hartritme te krijgen, hartkloppingen. Ik wil echt heel veel op druk in mijn borst. Dus mijn eerste gedachte werd wel heel erg van, oei, dit is net goed. En gelukkig na een paar testen ben ik wel achtergekomen dat ik alleen nog drager ben. Dus ik heb wat PLN gen, maar ik ben voor de rest nog wel helemaal zoen. Dus inmiddels weet ik wel, ik kan gewoon alles nog. Mijn hart is nog gewoon gezond. Ik kan lekker sporten, ik kan me gewoon uitleven. Maar het is best wel lang door om je vertrouwen terugkrijgen in mijn lichaam.
6: Hoe uitte dat in die dijstige leven?
5: Eigenlijk best wel lastige manier. Want ik hoor soms in één keer hebben dat ik mij iets willekeurigs bezig wie. En dat ik echt een soort van... ja, lichte paniek aanval kreeg. Mijn hartslag gewoon, uit er niks omhoog ging. En ik is aan het verklaren en ik is heel erg in zo'n gedachtenspiraal zitten. Want die hartslag zit omhoog en dan zit de stress erin en de angst erin. En dan gaat die hartslag helemaal nog meer omhoog. En het is een heel visuele cirkel was zijn inkomst op dat moment. Want alles was actief, is van, gaat de hartslag omhoog, zit de stress erin. En dan het enige in hollen op dat moment is een soort van angst van, ja, dit is zometeen wel weer voorbij. Dat is wel heel heftig om die periode terug te keren.
6: En hoe is dat terug in de kamer dan?
5: Dus ik wil een beetje... Het hielp als waar ik wil dat in mijn familie ziet. Want gisteren ik wil hoe praat als waar met mensen die ik soortgelijk klachten hier. En dus ik wil mijn vertrouwen weer opbouwen. Want toen ik eenmaal die testen hier die voor mijn hart... Want bij het UMCG komt ze onder controle en nog ze al je testen... om te zien hoe gezond je hart nog is. En toen ik eenmaal 30 jaar kreeg dat het wel je goed ziet, dan kist langzaam gewoon weer wat sporten, wat dingen in de wan. En op die manier krijg je toch heel langzaam het vertrouwen in het lichaam terug. Want het was steeds eigenlijk gewoon een ding die best wel eng liep op dat moment. En elke keer dat wel lukt, is toch een beetje van oké, dit gaat toch nog wel goed.
6: Maar dan had ik een heel soort tussenlitten, omdat het toch dus dat is net goed voor mijn head of het wordt er slimmer van.
5: Oh zeker, het is ik best wel, dat is een soort van cocon die weer in ontbouwen is. Want elke... Ja, actie is dan zelfs gewoon liefste dingen zoals mijn vrienden als ze paard gaan of zo, of sporten. Nou, ik hoor zo van sporten, ik voetbalde vol, ik skiede vol hut erin. En dat is wel je ding, dat is toch denkt van ja, als het daar misgaat, dan, ja, dan is het, het is wel in hart als ware. Het is wel gewoon, als het misgaat, dan is het goed mis. Dus maar het is echt langzamerhand steeds weer dingen oppakken, steeds weer dingen doen. En op die manier het vertrouwen terug te pakken met de weg in. En ik hier in Holle, ik wil ooit nog een keer een marathon rennen. Ja, ik wil echt niks moois vinden dan de PLN Challenge. Omdat het is natuurlijk een marathon, maar ik een echte manier om geld in te zamelen voor een behandeling voor PLN. En zo, ja, dat ik echt gewoon iets nuttigs om vast te plakken. Al het geld van de Tikkende Klok Challenge gaat naar onderzoek naar een behandeling voor PLN. En inmiddels loopt bijna €1100. En ik voel in ieder geval toe eens naar binnen haal je. Dus het is echt wel heel lekker om zo snel al erin te wijzen. Dus ja, het, daarom elke euro zeg ik mooi mijn om. Het is vorig jaar hier ik bijna bij de hele actie toch meer dan 12 ton binnenhellen. Dus het is echt wel een flinke bedrag die actie binnenhellen. Dus dat is ik wel echt heel mooi om te zien hoe volle steun ervan het is voor een behandeling in PLN.
6: Hoe zusto zelfs nooit de toekomst?
5: Best wel hoopvol. Want zoals zei, ik ben voor mezelf best wel optimistisch, want ik ben nog jong. Ik verwacht echt wel dat in de tijd dat mij de klachten zullen beginnen, er wel iets is. Maar juist voor de meesten die nou wel er heel erg mee zitten, is het belangrijk dat dat proces zo snel mogelijk komt, zodat er echt een behandeling is daarvoor. En ik ben juist des te dankbaarder geworden dat ik nog wel kon doen binnen dat ze in één keer won. Dus daarom ben ik juist volle meer uitdagingen ziek, zoals de marathon die ik herinner, zoals meer activiteiten, lange hikes, moeilijke, intensievere activiteiten. Juist om, het is mij nog wel gegund om dat te doen. En net iedereen heeft dat.
3: Und

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Haast 274 kilometer, om precies te wijzen, 274,7 kilometer roen hij het al roen de weekend. En dat deed hij bij de Last Soul Ultra in het Duitse Bornheim. Jacob Hamburg uit Drachten is een fanatieke lange afstandsrenner en eindigde bij zijn eerste deelname als 9e van de 169 deelnemers. Nou, persoonlijk moet ik er echt net aan denken, maar voor Jacob is het de uitdaging en hij zal no naar het WK. Goeiemiddag, Jacob.
4: Goeiedag.
3: Ja, hoe is het met de spierkes?
4: Ja, redelijk goed. Ik ben wel snel hersteld. Ik had juist weer een liedje blokje uitrom, dus... Ja, dat ik het verrassend goed.
3: Ja, dan zei Dolf Jansen altijd... Hoe dan?
4: Hoe dan?
3: Ja.
4: Ja, dat is een goede vraag, hè. Maar ik ben erg voor trainen, dus ik vind het leuk om te dwaan. Ja. Ik kreeg net volle moeite mij of zo, dus ja,
3: nee,
4: dat is wel leuk.
3: Nee, de train is natuurlijk een heel soort, daar komen we dadelijk nog wel even op. Maar wat is dit voor sport? Wat wie dit voor wedstrijd?
4: Ja, dit is een backyard ultra. Dus dat betekent dat het om klokslag 12 uur begint. En maar in het uur 6,7 kilometer aflezen. En dus maar 6,7 kilometer aflezen. En dan precies om 3 uur start er een nieuwe ronde. Als die 6,7 kilometer net in het uur afrond, dan had ze een dit not finish. Dus, maar ja, 6,7 kilometer in uren, dat is net super lang. Dus dat was ongeveer, ik wil 50 minuten uur, haast 10 minuten pauze. En dan begint de nieuwe ronde weer. En totdat er hier niemand opbloedt.
3: Oh, dus het is echt een afvalrace.
4: Het is echt een afvalrace, ja.
3: Ja, ja. Oké, okay, en dan wist al een jontjende van de 169 deelnemers bij die eerste deelname.
4: Ja, dit is de eerste deelname van... Van dit evenement,
3: ja,
4: van de laatste.
3: Oh, dit evenement, oké. Okay. Ja, waar moet ik daar plaatsen in de vrouwtop?
4: Nou, dat weet ik net zo niet wat trui, maar ik denk dat ik voor mijn leeftijd wel een van de betere ultrarunners van Nederland ben. Maar ik mijn ook wel mij het wereldkampioenschap meidwaan. Dus dat is wel een mooi stukje waardering voor het harde trainen.
3: Ja, zeker. Want hoe grut is deze sport vooral wie het, Jacob?
4: Ja, wel super grut. En ik merk wel dat het nog steeds ik volle populairder wordt. Vol op social media, mensen die het droe delen. En ik krijg zelf super volle vragen van mensen die ik een ultramarathon wil het waan. Of... ja, ik merk wel dat het echt heel populair begint te worden.
3: Ja, nou moest 6,7 kilometer per uur draven. Nou, dan kunnen mensen nog denken, nou, dat is net zo hut. Maar ja, hoe hutter als draven, hoe meer pauze als het heeft. Hoe is die balans?
4: Ja, maar voor jezelf, wat bij mij past het gewoon om iets rustiger te rennen en iets kortere pauzes. Ik had in het verleden ik wel eens... 24 rondes gewoon echt op een hele snelle pace rond. En dan die 20 minuten pauze, maar ja, dan wordt die lichaam weer stief. Dus maakt er echt een beetje mee spelen. Dus ik kan alles heel goed uitdenken wat voor die post. Maar ik vind het dus fijn om 10 minuten pauze te hebben. En dan even snel 12 minuutjes, 3 minuten eten. En dan 4 minuten even achteroe lezen. En dan weer naar de start herinneren.
3: Ja, nou zal een heel soort mensen natuurlijk denken... dit is gekkenwerk. Je vreet je savolle van je lichaam. Is dit eigenlijk wel zoen?
4: Het is net heel gezond, denk ik. Oh. Maar het is wel superleuk. Nee.
3: Het is net heel zoen, zeist.
4: Nee, dat denk ik net.
3: Maar, waarom net?
4: Nou, het is op een gegeven moment door een zo lang. Ik denk dat het net heel goed is voor de botten. En, maar ja, ik rook net, ik drink net. Ik ben er super gezond mee bezig. De meeste mensen in dat zeesje, die zitten elk weekend in de kroeg, dus...
3: Ja, dat kist ook dan net.
4: Nee. Nog ik weinig.
3: Ja, en waarom doet dit?
4: Ja, ik vind het echt zelf leuk om mezelf uit te dagen op zo'n sfeerde manier. En gewoon om te laten zien. Ik hoor mensen dat is volle meer onkest dan uiteindelijk tekst. En dat is wel een van de hoofdredenen. En het is gewoon echt heel bijzonder... Als er 160 kilometer bijvoorbeeld has passeert, wat er dan mij in Holle gebeurt. Ja, dat was zo gelukkig op een of andere manier. Dat kerst bijna het uitlezen. En dat is gewoon echt een magisch moment.
3: Ja, dat is dat binnen die endorfines of zo?
4: Ja.
3: Of begin je gewoon te hallucineren, dat ken ik.
4: Ja, dat haak ik wel gewoon inderdaad. Want op een gegeven moment bij ronde 29, toen die had ik de hele tijd meest succes van Jacob, Jacob. Dus ik zei naar boven, maar daar wie helemaal niemand die dat zei. Dat maak ik mezelf gewoon wie is. Maar dat maakt het ik wel weer een beetje speciaal, vind ik.
3: Ja, maar hoe reageert ze zelf dan op? Want de man is wel trotsdraven.
4: Ja, tuurlijk. Ja, ik ging gewoon terug. En dat jet er gewoon een beetje bij. Dat is ook gewoon een extreme sport, dus dat, dat
3: Ja.
4: maakt het natuurlijk wel leuk.
3: Ja, nou dat trainen, dat is, liek het mij een heel karwei ik. En dan heb ik nog een sportskwalle leuk. Maar nou, Maast naar het nationale team. Zegt je in oktober is het WK. Wat ben je in kansen daar?
4: Ja, het is echt een teamprestatie. Dus het gaat echt om het team. Dus ja, ik wil gewoon zo volle mogelijk rondes rennen. En denk ik wil mijn uiterste best voor doen.
3: Nou, ik hoop je dat dat slagt. En houd eens op een hichte zoek, zei ze.
4: Komt helemaal goed. Bedankt
3: okay.
4: voor het belletje. En
3: ja.
4: Nog een goede uitzending. Hè?
3: En doe een heel soort succes.
4: Dankjewel.
3: Hoi.
4: Hoi.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Door het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Skielge wordt al jaren terroriseerd door de wetterkrasula. Die invasieve plant die kwam door vijvers en aquariums te land in de natuur van het eiland. En overwoekert zo'n dier de oorspronkelijke planten die daar toch al hier afstieren. Zo'n 2018 hebben we steeds bosbeheer, de gemeente en de provincie de oorlog verklaren aan de horrorplant. Er was een goed plan opzet om de invasieve soort te elimineren. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reisde aan in Skielge. En keer te Gerre mij boswachter Remy Hoge de natuur in om de storm van zaken op te nemen.
6: Dit is een natte duinvlei, een groot meisterplak bij Misselt aan Zee. En dit was een van de gebieden die behoorlijk besmet was met waterkrasla. En als ik zeg behoorlijk besmet, dan is dat een understatement. Want het was bijna vlakdekkend. Was dit helemaal besmet met waterkrasla.
7: Want hoe groot is de skeer op het eiland, net droog?
6: Ja, is wel echt. Als je kijkt, we zijn sinds 2018 dus grootschalig bezig. Er is al heel wat natuurwaarden zijn verloren gegaan. Of door de waterkrasla, of door de bestrijding van de waterkrasla. Dus ja, het is moeilijk te zeggen, maar we hebben het echt wel over tientallen hectares die eronder te lijden hebben gehad.
7: En wat maakt het die waterkrasula zo lastig om te bestrijden?
6: Nou, hij kan zich heel snel voortplanten. Dus hij vermeerdert zich ook vanuit kleine stukjes. Dus als je in zo'n stukje waterkrasula laat liggen, dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen. Want dan ben je een paar maanden later ben je weer terug bij af. Dus dat maakt het vooral heel lastig. En het is een plantje die ontzettend, respect voor het plantje, die ontzettend goed kan overleven. Dus als andere planten doodgaan en het niet meer trekken, dan zie je uit een soort slijmerige brei van waterkrasula komen de eerste worteltjes weer. En heeft hij toch weten te overleven. Dus het is wel echt een overlever.
7: Ja, een geduchte chinstander dus, kistelsees,
6: ja.
7: Hè?
6: Ja.
7: Maar toch is hij een slag, hè? Want je bent natuurlijk de street ongeën. Ja. Toch is hij een slag om hem hier wat te krijgen. Hoe heim dat die in?
6: Ja, het is, ja, dus het is geen sinecure. Het is een hele klus geweest natuurlijk. Maar we zijn dus sinds 2018 echt grootschalig bezig. Toen zijn er echt gebieden gesaneerd met hekken eromheen. Graafmachines. In twee gangen wordt dan alles afgegraven. Met dichte bakken afgevoerd en in depot ergens opgeslagen. En dus dat is de eerste paar jaar vooral aan de hand geweest. En de afgelopen jaren is het vooral heel goed monitoren. Dus alle mogelijke risicogebieden goed laten bekijken.
7: Nou ja, maar het zat wel zo in. Dus hier is het slag om het voor te krijgen. Je bent nou een aantal in die street ongeën. Hoe zat het ervoor?
6: Het is een beetje met twee stappen naar voren, één stap terug. Dus in het begin maak je hele grote stappen. Als je dan aan het afplakken bent en dat echt aan het opschonen bent. Nou, resultaat, hier kan weer water komen. We hebben een tijd lang hebben we dit bemalen, zodat we de waterstand konden controleren. En dat is er nu vanaf. Dus je ziet het water weer terugkomen. We zien ook de eerste resultaten alweer.
7: We zijn op bij onze laatste stop, de Groene Landen. Het gaat net helemaal super, toch? Want toen jouw hier laatst kwam, toen werd het wel even schrikken.
6: Ja, dit was het stapje terug, zeg maar. Dus we hebben over twee stappen vooruit, één stapje terug. Was dit een stapje terug? Want dit gebied, nou ja, het is een heel bijzonder gebied, Groene Landen. Er komt van allerlei orchideeën, echt een heel bijzonder gebied. En daar zat hij helaas, is de waterkrasla geconstateerd. Ja.
7: Ja, en ik voor het eerst, toch?
6: Ja, precies. Ja, dus het was echt een nieuw besmettingsgebied. Heel vervelend.
7: En wat dacht je al toen jou dat jij dan?
6: Een aantal dingen die ik niet voor de camera mag zeggen. En vooral, oké, en hoe nu? Dus dat is eigenlijk de puzzel die we nu aan het leggen zijn. De eerste stap is natuurlijk, wat ik net ook al zei, van we willen niet dat het verspreidt. Dus we gaan er voorlopig een uitgestrekt gebied gaan we niet beheren. En we willen er geen mensen meer in hebben. En nou, de komende tijd moeten we gaan bekijken, moet hier nog iets machinaal of kunnen we het handmatig bij gaan houden? Dus dat is een beetje de puzzel die we moeten gaan leggen de komende tijd.
7: Ja, tegelijkertijd lid dit dus Wosje en hoe broze eigenlijk die street nog steeds is.
6: Ja, ja, de ene kant laat het zien dat het positief kan gaan en dat het de goede kant op gaat. En de andere kant laat het ook zien dat het heel kwetsbaar is, maar dat je er dus vooral bovenop moet blijven zitten. Op het moment dat je je aandacht laat verslappen, dan zitten we weer voor 2018 wijze van spreken. En dan ben je echt ver van huis.
0: Alles wat je hoe duis mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen, vlakbij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat het te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het programma verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst ook nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
4: Ja, stop. Dit stuk.
5: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Vlak voor de uitzending liep ik door een verlaten omroepgang. En ter versiering hingen daar reproducties van oude nieuwsfoto's aan de wand. Ik zag president Bill Clinton, over wie straks meer. Hij keek glimlachend toe hoe Palestijns leider Yasser Arafat en president Yitzhak Rabin van Israël elkaar de hand schudden. Dat was in september 1993, 33 jaar geleden. Wat is de wereld ver verwijderd van zo'n moment van verzoening? Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky, de onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is? Een detective probeert het fenomeen straks te verklaren. Er is veel olie te vinden in het onrustige Libië. Ligt daar de oplossing misschien voor de energiecrisis? President Trump heeft inmiddels wel oren naar een deal met het land. Journalist Michiel Vos bespreekt het fenomeen Bill Clinton, de oud-president die morgen 80 jaar wordt. In de serie Jonge Denkers beschouwt filosoof Evelien Groot de revival van het patriarchaat. En Juri Mulder geeft Joey Veerman van PSV taaltips nu de voetballer in Duitsland gaat voetballen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 18 augustus.
2: Door de warmte van de afgelopen tijd zijn er veel vliegen.
3: Met warm weer zijn insecten actiever en ze planten zich ook nog sneller voor. Dus je hebt sneller meer vliegen.
2: En deze mevrouw wordt helemaal gek van al dat gezoem in de buurt van haar woning.
4: Nou, dit is de kas en hier is het echt wel heel heftig. Daar en daar in de nok.
2: Ze belde de ongediertebestrijding en die heeft het druk.
5: Mensen zitten echt met hun handen in het haar af en toe. Ja, wij proberen het te verlichten.
2: En toch, zegt de verdelger,
5: vliegen 100% wegnemen zal nooit lukken. Je hebt met omgevingsbronnen te maken, noem een varkensboer, weides waar ze zich in voortplanten. Je zult altijd iets van vliegen moeten accepteren.
2: Dat vindt de provincie Zuid-Holland niet. Daar pleiten ze voor een landelijke norm voor vliegenoverlast.
4: We hebben dat voor geuroverlast, we hebben dat bijvoorbeeld ook voor geluidsoverlast. Alleen voor vliegen nog niet.
2: Nee, en dan volgt de belangrijke vraag.
6: Als die norm wordt overschreden, wat dan?
4: Dan moet het bedrijf aan de bak.
2: Wat ook helpt tegen vliegenoverlast is
7: gedruppel hier en daar.
2: Oh, ook de boswachters zijn hier heel blij mee.
8: Het is natuurlijk hartstikke goed voor de planten en voor de dieren. Dus wij zouden zeggen, laat het nog maar even doorregenen.
2: Ja, en deze man van het waterschap vindt dat de boswachter wel heel enthousiast is.
9: De regen die nu valt, die stelt eigenlijk niet zo gek veel voor. Als je ook nu een gat in de grond maakt, het water dringt niet verder dan 2 centimeter de bodem in.
2: Ook de boswachter geeft toe dat er nog heel wat moet gebeuren om te zorgen dat er geen neerslagtekort meer is.
8: Nou, er zijn echt wel heel veel natte herfst- en winterdagen nodig voordat wij echt helemaal tevreden zijn. Maar met elk klein beetje regen zijn we eigenlijk al hartstikke blij.
2: Maar deze kinderen op de camping die denken daar eventjes wat anders over.
10: Het is gewoon niet leuk. Het is leuk als de zon schijnt natuurlijk. Dan word je zelf ook wat blijer van.
11: Ja, geen regen.
12: Dat is eigenlijk niet lekker.
2: Het tandartsentekort in Nederland is zo groot dat een kwart van de tandartsen nu uit het buitenland komt.
13: Ik heb nu 5 tandartsen werken. Zij komen uit Spanje en uit Polen en ook nog eentje uit Bulgarije.
2: De branchevereniging is dankbaar dat tandartsen hun land verlaten om hier aan de slag te gaan, maar
14: en dat is een tamelijk kwetsbaar percentage.
2: Want?
14: Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
2: Dat we zo'n tekort hebben komt doordat al vele jaren te weinig nieuwe studenten worden toegelaten bij tandheelkunde. De reden daarvoor is vooral
14: dat kosten ook een belangrijke rol spelen.
2: En dan is er belangrijk nieuws over deze kinderserie.
15: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
16: Naar Fabeltjesland.
2: Nou, ik zie mezelf weer in mijn pyjama zitten. Alle uitzendingen van Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd.
17: Dankzij de inspanning van beeld en geluid dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen.
2: En dat
17: op YouTube
2: zijn 1600 video's.
18: Tikiti.
19: Ori, ori.
2: En er komt ook een nieuwe animatieserie.
17: Het is een combinatie van computeranimatie en allerlei technieken waarmee we gewoon die wereld opnieuw kunnen bouwen.
20: Soef, soef.
2: Of dit einde dan ook terugkomt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
16: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Jawel.
2: Ja, Dorold Meijers gaat hier de krant van morgen doornemen. Ze heeft tranen in zijn ogen.
7: Ik mis Mom voor de Mol ook.
2: Ja, Mom voor de Mol.
7: Goed, de krant van morgen. Geen fabeltjeskrant. Nederland heeft een nieuw deltaplan nodig. Niet tegen water, maar tegen vuur. Daarvoor pleit Jelmer Dam in de Volkskrant. Hij is landelijk regisseur natuurbrand bij Brandweer Nederland. Dam zegt dat het aantal natuurbranden toeneemt en ze worden steeds moeilijker te bestrijden.
2: Volgens Dam moeten we af van het idee dat elke brand direct geblust kan worden. Sommige grote branden zullen gecontroleerd moeten uitbranden, zodat er capaciteit overblijft voor andere incidenten. Ook zijn nieuwe blustechnieken nodig. En er is volgens hem grote behoefte aan landelijke regie.
7: NRC ging mee met een geheime Oekraïense drone-eenheid die lange afstandsdrones lanceert in de richting van Rusland. De 414e brigade voert aanvallen uit op militaire doelen en logistieke voorzieningen. Ze vielen onder meer vestigingen aan van webwinkel Wildberries en tankers op de zee van Azov, vertelt hun persofficier Leon.
2: Vanwege het risico op spionage en vergeldingsacties leven de militairen volstrekt anoniem. Ze kennen elkaar vaak alleen maar met een verzonnen roepnaam. Ook de exacte lanceerlocatie mag niet bekend worden. Tijdens de missie, waar de krant bij is, werden 4 van de 6 drones met succes gelanceerd.
7: De jacht is steeds minder een mannenwereld. Het aantal vrouwen dat jaagt is volgens de Telegraaf in ruim 20 jaar verdrievoudigd. En een van die vrouwen is Danielle Leeman. Ze haalde vorig jaar haar jachtakte en de krant sprak met haar.
2: De charme van de jacht zit hem voor Leeman niet in het doden van dieren. Jagers jagen juist omdat ze van de natuur houden, zegt ze. Je beschermt de natuur waarvan de balans door de mens is verstoord. Alles zijn gang laten gaan is volgens Leeman geen optie.
7: In Trouw een verhaal over het schrappen van het diversiteitsbeleid door een aantal Amerikaanse bedrijven. Trump begon zijn tweede termijn met een vracht aan decreten. Eén daarvan was een streep zetten door alle programma's voor gelijke kansen binnen de overheid. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LHBTI+-gemeenschap.
2: Trump wilde dat het bedrijfsleger dat ook deed. Een aantal bedrijven gaf daar gehoor aan, zoals McDonald's en de winkelketen Target. Maar firma's die hun diversiteitsbeleid niet schrapten, hebben er op de beurs geen last van gehad, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. Sterker nog, ze zijn zelfs beter dan de bedrijven die bogen voor Trump.
7: Een videospelletje waarin je Jezus moet spelen. Kan dat wel? Dat vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Dit jaar verschenen I Am Jesus Christ en Jesus Simulator. Games met bijbelse verhalen waarin spelers wonderen verrichten, zoals die zijn beschreven in de evangeliën. Als Jezus moeten die spelers bijvoorbeeld water in wijn veranderen of Lazarus opwekken uit de dood.
2: Sommige christenen zien het als ongepast of zelfs godslasterlijk. Christelijk gamejournalist begrijpt de terughoudendheid, maar hij ziet er ook vooral kansen. Ik snap de huiver, zegt hij, maar het is een unieke manier om het evangelie te vertellen aan een breed publiek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Je pense à vous, je pense à vous. Jean Chéral en Jean Dujardin. Ik heb nog nooit zo lang Frans gesproken in de uitzending, volgens mij. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky? De onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is. En van wie de politie nu probeert zijn identiteit te achterhalen met een campagne op sociale media. Ja, hoe kun je eigenlijk zo anoniem leven? Herma Kluin, detective bij recherchebureau Incognito. Ja, hoe kun je zo'n anoniem leven leiden eigenlijk? Heb je erover nagedacht?
1: Jazeker, het is vooral heel knap. Want het is nog niet zo makkelijk om anoniem te zijn. En zeker niet in de wereld waarin we nu leven. Maar er zijn toch mensen waarbij dat lukt. En vanochtend had ik toevallig een vriendin aan de lijn. En die is al 20 jaar op zoek naar haar partner. Haar ex-partner in dit geval. Die is ooit naar Dubai gegaan en daarna naar India vertrokken. En ook nooit meer teruggevonden. Er zaten een heleboel mensen achter hem aan. Allemaal schuldeisers. Dus hij wilde niet gevonden worden. Mm-hmm. Maar dat is wel een uitdaging.
0: Ja, want hoe deze man, die we nu Lucky noemen, omdat we zo bijna van hem tot niets van hem weten. Ja. Hoe heeft hij dit gedaan? En hoe kun je dat volhouden in Nederland? In een land waar overal camera's staan, waar soms op elkaar leven?
1: Nou, ik denk vooral dat je af moet vragen, is het een bewuste keuze geweest of niet? Want als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
1: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt dat ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden. En zo zijn er natuurlijk best wel heel veel dingen. Niet op social media zijn bijvoorbeeld. Geen mobiele telefoon hebben. Zijn allemaal dingen om onder de radar te blijven.
0: Ja.
1: En je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel wat op hun kerststok hebben. En bijvoorbeeld niet gevonden willen worden.
0: Ja. Maar Herma, jeuken jouw vinger. Want jij doet deze zaak niet, hè?
1: Nee,
0: maar je
1: helaas.
0: Volgt hem heel goed. Ja, ja. Waarom zeg je helaas eigenlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk nieuwsgierigheid. Hè?
0: Ja.
1: Waarvan je zegt, ja, hoe kan het ook dat die man gewoon door niemand is herkend? Hè? Wat is daar gebeurd? Ik ga ervan uit dat de politie buurtonderzoek heeft gedaan. Maar als hij echt doelbewust onder de radar wilde blijven. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan is het wel uitdagend om iemand te vinden. Wij doen zelf bijvoorbeeld lost and found onderzoeken. We krijgen dit soort verzoeken ook wel eens van familieleden die zeggen van, goh, er zijn een broer of een zus is al langdurig vermist. Wij vinden ze af en toe ook wel.
0: Ja.
1: Maar dan is het belangrijk om aan diegene te vragen, wil je ook dat we terugkoppelen dat je wel of geen contact wil hebben?
0: Ja.
1: En dan zegt iemand ook wel eens, ja, het gaat ze helemaal niet aan.
0: Nee, want we kunnen even luisteren wat de video van de politie die rondgaat.
1: Mm-hmm.
0: Wat daarin voorkomt.
2: Elke dag ligt hij hier op zijn bed. Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. De jaren hiervoor leefde hij een rijk bestaan. Ze noemen hem Lucky. Maar wie is hij eigenlijk?
0: Nou ja, dat is maar een klein deel ervan. Het duurt iets langer. Ik zag dit en ik zit me ook af te vragen, waarom zijn we zo met deze man bezig en wil deze man dit zelf eigenlijk wel?
1: Ja, dat is precies wat ik me vanochtend afvroeg. Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt?
0: Ja.
1: En misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie.
0: Ja, want ik vind er ook nog een verschil. Als iemand onder de radar wil blijven, wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld voor terrorisme of iemand die een moord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Maar je kan ook zeggen dat iemand een anoniem leven wil leiden.
1: Exact. En ja. Het is ook helemaal niet gezegd dat het crimineel is. Hè? Dus het hoeft helemaal niet te zeggen dat er iets gerelateerd is aan crimineel gedrag of dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Ja. Maar iemand kan oprecht kiezen om niet gevonden te worden.
0: Ja.
1: En men heeft ook het recht om niet gevonden te worden.
0: Ja. Maar dat weten we hier niet bij. Dat maakt deze zaak ook ingewikkeld. Deze man praat niet al als hij zegt van, joh, sodemiet erop, ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar hij kan niet praten, zeg maar een paar woorden geloof ik in het Engels.
1: Ja.
0: Waardoor er allerlei verhalen ontstaan over dat hij ook uit Amerika komt.
1: Canada,
0: wat denk je,
1: Amerika.
0: Canada, ja, wat denk je daarvan?
1: Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, maar is helemaal niet gezegd. Voor hetzelfde geld is het een dwaalspoor. Stel dat hij heel goed Engels spreekt of Canadees spreekt, maar hij komt heel ergens anders vandaan.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal aannames. Zolang hij niet kan spreken of men niet daarover in gesprek gaat, komen we daar niet achter. Overigens is er ook jurisprudentie van iemand die ooit zichzelf ook op die manier heeft gemanifesteerd. Hè? Al in bed liggen, heeft ook allerlei hersenklachten gehad, daar bleek achteraf niks van waar. Hij heeft het gesimuleerd. Dus ik heb wel begrepen dat bij deze casus van Lucky er wel is vastgesteld dat hij hersenletsel heeft.
0: Ja, Dat zijn feitelijkheden. Als een arts dat constateert, of chirurg, of weet ik wie het gedaan heeft, dan mag je daar, dan ga je daar van op aan.
1: Ja, daar kunnen we in dit geval dus ook wel van uitgaan.
0: Ja, ja. Maar er wordt ook gezegd, hij dronk kopje of het Latoplein. Zat bij een boeddhistisch verbond in Oost. Volgens mij is het Amsterdam-Oost. Hè. Het speelt zich af in Amsterdam. Kun je dan eigenlijk nog wel steeds onder de radar blijven?
1: Ik denk dat het

0: Dat je er in ieder geval moeite voor doet.
1: Maar dat is nu niet zo, hè?
0: Dat zijn geen nabestaanden. Dus
1: nee, maar je gaat ervan uit dat nabestaanden dit zouden willen. Maar we weten het
0: niet. Dat weten we helemaal niet. Misschien heeft hij helemaal geen nabestaanden.
1: Nee.
0: Maar als mensen zich bijvoorbeeld bij een lost and found onderzoek melden, dan gaan we dus op zoek naar iemand in zo'n situatie. En dan vragen we, wil je wel of niet gevonden worden? En dan zijn er ook echt wel een groot deel die zeggen van, ja, ik wil helemaal geen contact meer. Ik wil gewoon niet meer terug naar de situatie waar ik in zat.
1: Ja, en dan trekken jullie ook terug als detective.
0: 100%.
1: Ja, ja. Ja. Zijn 250 tips binnengekomen? Zegt dat aantal jou iets?
0: Niet echt. Dat komt omdat we zijn met een vermissingszaak in België lang bezig geweest. Er zijn ook enorm veel tips gekomen. Maar er zijn ook heel veel tips die zijn niet bruikbaar. Er zijn ook tips van helderzienden. Mensen zeggen van alles. De politie moet ook eigenlijk alle tips nalopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die op sensatie belust zijn. En misschien hem een keer hebben gezien. En misschien...
1: Ja. Ja, maar jouw vak is dus, als er zoveel tips binnenkomen, dan moet je ze allemaal af.
0: Ja.
1: En dan moet je constateren, deze neem ik serieus. En...
0: Ja, exact. Ja, het gaat natuurlijk om waarheidsvinding. Hè? Wat klopt er wel en wat klopt er niet? En dat moet je allemaal uitrechercheren. En dat is echt heel tijdrovend. Ja.
1: En schat je in dat deze hele zaak, die veel publiciteit krijgt, wij praten er nu ook over, moeten we ook eerlijk over zijn, dat het nu weg gaat zakken? Of denk je dat dit alleen maar... gaande blijft? Want ja, misschien kom je er niks over aan de weet. Hè? Deze man ligt nu in een verzorgingshuis, heb ik begrepen.
0: Ik denk dat alles uiteindelijk overwaait en dat dit uiteindelijk ook weer op de achtergrond verdwijnt. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die verdwijnen. Dus hij is niet er één op zich. Hè. Er zijn meer mensen zoals hij. Maar omdat hij langdurig in een verplichte huis ligt, zal de aandacht er wat meer voor zijn dan normaal. Maar er zijn natuurlijk diverse mensen die op dezelfde manier al heel lang niet gevonden of willen worden of niet gevonden zijn. Ja.
1: Ik dank je wel voor je komst, Herma Kluin.
0: Graag gedaan, dankjewel.

0: Akda Nemunek met Morgen wordt fantastisch. Kunnen de enorme olie- en gasvoorraden van Libië een oplossing zijn voor de huidige energiecrisis in de wereld? Sinds 2011 is het land in burgeroorlog en er zijn twee regeringen. Toch heeft president Trump zijn oog op Libië laten vallen. En in zijn oproep aan investeerders, want er zijn tientallen miljarden nodig om de olie en gas uit de grond te halen daar in Libië. Afrika-journalist Gerben van der Aa, goeie avond, Gerben. Hoe groot zijn die voorraden eigenlijk daar? Is dat,
1: Libië heeft de grootste olie- en gas.

0: gasreserves van Afrika.
1: Ik zei Gerben, hè? Gerbert. Excuse
0: ja.
1: Dat zei je van tevoren al. We moeten wel de naam goed uitspreken. Sorry.
0: Ja, we hadden het daar toevallig ja. Maar Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika. En niet van de wereld. Want Venezuela heeft de grootste reserves. Vindt Trump ook heel interessant. En ja, Saoedi-Arabië en Qatar en zo hebben ook nog heel veel. Maar inderdaad, het is dus groter dan Nigeria, groter dan Algerije.
1: Ja. En zijn ze daar actief mee aan de slag om dat naar boven te halen?
0: Ja, dat is dus altijd een probleem. En wat misschien ook interessant is om even te melden, is dat het natuurlijk heel dicht bij Europa is. Dus het ligt aan de andere kant van de Middellandse Zee. Er loopt al een gaspijpleiding van Libië naar Italië.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, sinds de val van Gaddafi, de Arabische lente, 15 jaar geleden, is het land eigenlijk een groot anarchistisch bolwerk met allemaal bendes die de dienst uitmaken en heel veel wapens. Dus inderdaad, met de investeringen in de olie- en gasindustrie, die zijn eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. In die periode. En de olie en gas is wel altijd blijven stromen, ondanks het geweld in Libië. Maar inderdaad, het heeft dus veel meer potentie dan er nu eigenlijk uitgehaald wordt.
1: Want wie zou daar, je moet even uitleggen misschien dat er ook verschillende kampen bestaan. Twee grote kampen eigenlijk. Hè, waardoor ze niet, officiële regering, is die er?
0: Ja, kijk, er zijn dus twee regeringen. En de ene is erkend en gecreëerd door de Verenigde Naties. En de andere regering die heeft zichzelf in het zadel geholpen. Maar die heeft eigenlijk het meeste macht.
1: Dat is van de legerleider.
0: Ja, dat is Khalifa Haftar. Die zit in het oosten. Maar inderdaad, in het westen heb je dan Dabaiba. Is daar de premier. Kijk, de reden dat zij zijn in conflict met elkaar, maar er is eigenlijk nooit een grootschalige oorlog ontstaan tussen die twee partijen. En dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met die enorme olie-export die Libië nog steeds heeft. Want allebei die regeringen willen dat geld uit die olie-export hebben. Ja. En ze weten dat als we de olieinstallaties verwoesten of elkaar gaan bestrijden, dan zakt die hele olie-export in en dan hebben we helemaal geen inkomsten meer.
1: Dus daar is een soort gentleman's agreement over gemaakt van laten we vechten tegen elkaar, maar laten we de olie met rust houden.
0: Ja, precies, want dat is eigenlijk de enige de National Oil Corporation in het Engels is eigenlijk de enige nationale instelling die nog een beetje functioneert. Voor de rest is alles verdeeld in twee kampen.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog de centrale bank. En daar gaat al het geld heen van de olie-export. Dat is ook nationaal georganiseerd. En die verdeelt dan dat geld over die twee regeringen. Dus iedereen heeft er baat bij dat olie en gas, dat het daar goed mee gaat. Dus iedereen is slim genoeg om, er is wel geweld, maar iedereen is slim genoeg om het niet te laten ontsporen.
1: Ja, maar dan denkt Trump heel slim van, nou, pik in, ik heb hier kansen. Ik kan gaan onderhandelen. En dan zorg ik wel dat het mijn kant op stroomt.
0: Ja, precies. Dus dat is, Trump heeft speciale gezant aangesteld. Massad Boulous, dat is een Libanese Amerikaan. En die is dan weer gelieerd aan zijn familie, want de zoon van deze gezant is getrouwd met een dochter van Trump. Maar ja, hij spreekt natuurlijk goed Arabisch, dus hij is nu bezig om die twee regeringen bij elkaar te brengen en hij probeert ze te verleiden met grote investeringen in de olie- en gaswinning. Ja, en dat is misschien ook de enige koek waar die twee regeringen echt op zullen happen en die twee regeringen echt toe kan verleiden om de wapens echt neer te leggen.
1: Maar er moet er ook flink geïnvesteerd worden om die olie boven te halen.
0: Ja, precies. Maar dat miljarden. Ja, precies. Maar dat wil. Er zijn genoeg mensen rondom Trump en Amerikaanse investeerders die daar heel graag in willen investeren. Vooral omdat de voorraden zo enorm groot zijn. En omdat nu natuurlijk de oorlog in Iran, de hele gasexport uit de straat van Hormuz, de Persische Golf, ingewikkeld is. En wie weet hoe lang dat nog doorgaat. En Libië is natuurlijk heel ver verwijderd van de van het echte Midden-Oosten. Het ligt gewoon vlakbij Italië. Via de Middellandse Zee vaaien zo naar de Verenigde Staten. Dan heb je helemaal niks.
1: Meer pijpleidingen komen zelfs.
0: Ja, precies. Er zijn nu 2 pijpleidingen. Maar er zijn weer plannen voor een nieuwe pijpleiding naar Egypte. Nou, en er zijn ook weer plannen om via Syrië dan weer een pijpleiding naar Europa aan te leggen. Ja. Via Turkije loopt al een pijpleiding. Dus dan heb je helemaal geen last meer van de oorlog in Iran. Nee,
1: het zou een oplossing kunnen zijn.
0: Nou ja, het is wel iets wat op de achtergrond speelt. Ja. Ja.
1: Maar speelt dan niet, misschien bij Trump, weet ik niet, maar bij anderen die zich daarmee gaan bemoeien, dat je je ook inlaat met Libië, waar die strijd gevoerd wordt, waar mensen ook niet betrouwbaar zijn, maar je gaat er dan wel mee onderhandelen.
0: Ja, maar volgens mij denkt Trump heel erg van dat hij met geld alles kan regelen. Dat,
1: ja.
0: En misschien heeft hij daar ook wel gelijk in. Want zijn voorgangers hadden natuurlijk altijd over mensenrechten en democratie. En dat ging eigenlijk in de hele regio het ene oor in en het andere oor uit. En iedereen knikte wel ja en amen, maar uiteindelijk interesseerde niemand zich voor democratie en mensenrechten. En de meeste mensen wisten ook wel dat Amerikanen uiteindelijk ook...
1: Ja. Maar als Trump dat allemaal terzijde schuift, wat je nu noemt, en gaat gewoon in onderhandeling en dat komt tot stand, dan denk je dat het ook zijn voordelen kan hebben?
0: Nou ja, dan krijg je wel een stabiele dictatuur misschien. Net zoals in Saoedi-Arabië, een pro-westerse stabiele dictatuur. En niet zoals in Iran dus, die alleen maar oorlog wil voeren, maar een vriendelijk gezinde...
1: Ja.
0: Baken van welvaart en olie en gas vlakbij Europa.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Ik dank je wel voor je komst, Afrika-journalist Gerbert van der A. Politiek vernuftig, maar alles behalve het ideale schoonzoon. Dan heb ik het over Bill Clinton. Hij wordt morgen 80 jaar oud. Wat is er nou nog over van het imago van de voormalig president van de Verenigde Staten na de Lewinsky-affaire en de Epstein-files? Michiel Vos hangt aan de lijn, zoals het heet, vanuit de Verenigde Staten. Dag, Michiel.
2: Dag, Wilfried. Hallo.
1: Jij hebt hem ontmoet. Jij kan hem over hem spreken.
2: Ja, je legt een grote vraag bij mij neer. De nalatenschap van de beste man. Morgen 80. Ja, ik heb hem meerdere malen ontmoet. Ontmoet is een groot woord. Hè. Je komt hem tegen tijdens een conventie in Denver of in Charlotte. En dan is hij bezig met de nominatie van bijvoorbeeld een jonge Barack Obama. En dan ontmoet hij mij natuurlijk als meestal de schoonzoon van. Dus dan mijn schoonmoeder die... stelt mij dan voor en dan zegt ze meestal...
1: Mevrouw Pelosi
2: en dan zegt ze, Nancy, en dan zegt ze... Mr. President, this is Michiel, he's from the Netherlands. En één keer wist Bill Clinton meteen bij het woord the Netherlands... meteen, the postcode loterij, had hij het meteen over. In één keer. En hij wist ook 3 namen te noemen, die ik meteen ben vergeten... van mensen die bij de postcode loterij werkten. Want dat wist ik natuurlijk niet. Clinton Global Initiative heeft goede contacten, nog steeds geloof ik... met de postcode loterij in Nederland. En dat gebeurde me 2 keer. 1 keer in Washington, bij zijn vrouw thuis, bij Hillary thuis... tijdens een kleine fundraiser die dan was opgezet... voor een senaatscampagne toen, in 2006, voor Hillary. Maar die dan typisch Bill Clinton volledig overneemt. Want Bill Clinton is daar natuurlijk als man van.
1: Ja.
2: Maar klein gezelschap, al die mannen... dat zijn meestal mannen die geld geven aan democraten... en mijn schoonmoeder dus... die staan dan toch een beetje te wachten op de anekdotische verhalen... de fantastische one-liners van Bill Clinton. De man die in het Witte Huis is geweest. De man die als een soort van Nelson Mandela van Amerika... door heel Amerika loopt en overal een hand schudt... een anekdote neerlegt, een verhaal heeft... geïnteresseerd is, dingen weet... de postcode loterij kent als je hem ontmoet. En dat maakt toch een indruk. En dat laat je niet helemaal... dat idee dat Bill Clinton met jou praat... als hij iets tegen jou zegt, ook al zegt hij hallo Wilfried... dan denk je toch, hij praat echt met mij. Maar dat is
1: dat niet, is het niet een hele gehaaide truc dat je... hoe zeg je het ook weer, dat je veel weet van weinig?
2: Dat zou best kunnen, maar hij weet dan best wel
1: of
2: veel.
1: Of weinig weet van veel, moet
2: van
1: ik eigenlijk
2: veel.
1: Zeggen.
2: Of weinig, ja, hij weet dan best wel veel of genoeg van veel. En hij werd tijdens een andere fundraiser in New York... geïntroduceerd door de host als... We have Bill Clinton with us, the great explainer-in-chief... He explains shit. dat was dan in beperkt gezelschap ook weer allemaal rijke mensen. En dan werd Bill Clinton glimlachend op een podiumpje gezet bij iemand thuis, bij een hele rijke Wall Street financier in New York op de Upper East Side. En dan ging hij gewoon vertellen en al die mannen, niet alleen maar ook vrouwen, maar vooral mannen hingen aan zijn lippen, want die wilden dan verhalen uit de oude doos.
1: Ja, maar dit klinkt als sterk anekdotisch en niet dat het echt een ziener is geweest in zijn leven.
2: Nou, dat was hij denk ik tijdens zijn presidentschap wel meer. Ik ken hem natuurlijk, ik heb hem een paar keer meegemaakt. Inderdaad, natuurlijk is een post-presidentschap. En hij was denk ik wel de eerste die het presidentschap na afloop wist om te zetten in een soort van post-presidentiële carrière. Dat die andere, Reagan heeft ooit één speech gegeven geloof ik in Japan en toen was het klaar. Bill Clinton heeft eindeloos zich geïnteresseerd voor al die lokale verkiezingen, democratische kandidaten na 2000, nadat hij het Witte Huis verliet. En daar kon je hem altijd op aanspreken. En hij wist altijd Ohio 3rd en Iowa 2nd, al die obscure districtjes met races tussen mensen waar je nog nooit van het gehoord. Mm-hmm. Dat wist hij dan. Ja. En dan wist hij misschien weinig van veel, maar dat was altijd wel indrukwekkend. Hij was een echte partijman.
1: Maar was het ook niet ingegeven, want ik herinner me dat hij wel eens naar Nederland kwam en dan was je 2 ton armer of misschien wel meer, als hij een speech van half uur hield.
2: Nee, wat dat betreft zeker. Hij is ook Amerikaans, dus er werd dik verdiend aan de speeches. Heeft hij dik verdiend. Hij heeft ongelooflijk veel geld verdiend. Volgens Forbes heeft hij in zijn postpresidentschap, ik geloof tussen 2000 en 2015, $250 million verdiend aan memoires, aan speeches, voor een ton per speech. Maar dan ging hij ook naar Café Papeneiland in Amsterdam, op de Prinsengracht. Dat dan weer wel. Weet je wel, dat heeft hij dan ook gedaan. Ja. Dus hij heeft charme. Ja, en natuurlijk één grote vlek op zijn blazoen. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet overslaan. Hij heeft charme, anekdote. Het is een beetje een ziener. Hij deed een goede economie en was populair. Maar ook Monica Lewinsky. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat kunnen we in deze tijden niet vergeten.
1: Ja. Is die aandacht daarvoor is natuurlijk verslapt. Maar dat kleeft eeuwig aan hem, zal ik maar zeggen. Denken mensen daar inmiddels anders? Denkt het land daar inmiddels anders over? Over hoe dat was destijds?
2: Ja, Monica werd toen afgemaakt in de pers. Dat zou nu denk ik hopelijk wel anders zijn. En het is hem altijd blijven aankleven. Het is altijd een grote asterisk achter zijn naam. Het heeft ook geleid tot zijn impeachment. Het heeft hem een jaar van zijn presidentschap gekost. Hè. Heel 1998 ging op aan die idiote affaire die hij had met die intern. En de jurk en de sigaar en dit en dat. En door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein is dat natuurlijk allemaal weer een beetje opgerakeld. Clinton en vrouwen, kunnen we hem wel vertrouwen? Slick Willy, hoe zit dat ook alweer met dat huwelijk met Hillary? Is dat wel echt? Weet je? Dat komt allemaal weer terug in een soort narratief van, is de man wel te vertrouwen? Of is hij toch een beetje een slick man?
1: Maar
2: in
1: jij mag het zeggen, glijdt het allemaal toch een beetje van zijn schouders af? Die kritiek.
2: Genoeg. Genoeg. Net genoeg, zou ik zeggen. Het is toch iemand die, ik bedoel, hij is ook bijna, als je nu kijkt vanuit nu, hij was een soort van genuanceerd president die althans probeerde om president van iedereen te zijn. Dat lukte hem zeker niet altijd. Dat is volledig uit de politiek verdwenen. Hij was civil, hij was zeg maar keurig, ook richting de, later ook zeker richting de Bushes. Dat is nu allemaal volledig verdwenen. En hij is wat dat betreft echt uit een andere tijd. En ook iemand die met iedereen wel door een deur kon. Niet altijd werd vertrouwd door iedereen hoor. Ik wil hem niet ophemelen, maar wel iemand die zegt, de 42e president staat bekend, denk ik, als een president. Waar we, weet je wel, uit de oude doos bijna. Ja. Uit
1: en hoe vind jij hem als de man van?
2: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het is een beetje een ingewikkeld huwelijk, denk ik. Met twee hele ambitieuze mensen. En zij wilden nog carrière maken. Dat is natuurlijk in het Witte Huis. Dat dus niet echt is gelukt. En in bijvoorbeeld 2008 gingen zij heel hard tekeer tegen de jonge Obama. Die het toen uiteindelijk won. En dat heeft hem, Bill Clinton, niet heel veel vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld in New York, waar ik toen woonde. En iedereen was voor Obama. Ja. En toen ging die oude Bill Clinton zich er opeens mee moeien. En heel erg zijn vrouw naar voren drukken. Dat is gelukkig toen volgens New Yorkers niet gelukt. Maar dat soort dingen. Toen was hij een beetje opeens de oude man. Weet je,
1: hij heeft wel iets van een vechtjas, toch? Hij gaat er een robbertje aan.
2: Vind ik wel. Ook omdat hij zo geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld eindeloos in verkiezingen. Ook lokale verkiezingen. Op een niveau Schiermonnikoog, tweede district. Waarvan je denkt, hoe kan je dit bijhouden? En dat weet hij dan. Of hij is voorbereid. Of het is hem ingefluisterd. Maar hij weet het wel. En in die fundraisers waar ik hem dan vaak tegenkwam. Wist hij dat altijd. En dan zei hij, well, we gotta support this guy. We gotta support her. And we gotta give some money. En dan legde hij het helemaal uit. En dan was hij wel de absolute partijman. Veel meer bijvoorbeeld dan Obama, die nauwelijks iets doet voor de partij.
1: En heeft het er ook voor gezorgd, heeft het er ook toegeleid dat daarmee de Democraten en de Republikeinen meer als bokken tegenover elkaar gingen staan?
2: Ja, ik denk dat ze daar allemaal toe hebben bijgedragen. En Bill Clinton ook wel. Hoewel die nog wel mooi, laat ik zeggen, de nadruk legde op it's the economy, stupid. Hè? Die zorgde voor banengroei. En die nog enigszins een band had met, laten we zeggen, wit working class Amerika. Dat zijn de Democraten grotendeels verdwenen. Hè? Dat zijn ze kwijtgeraakt aan Trump of aan Bernie Sanders, aan diep links of diep rechts. Dat was nog ouderwets toen bij Clinton. Maar dat heeft hij ook een beetje zelf om zeep geholpen door NAFTA en door de toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja.
2: Maar nee, inderdaad, hij is wel wat dat betreft een Wilfried, als ik het zo mag zeggen, een soort ouderwetse president, nummer 42. Net zoals dat je nummer 43 had of nummer 41.
1: Ja.
2: Dat is nu allemaal anders.
1: Het feit dat je hem kent, wil dat zeggen dat je morgen op zijn feestje bent?
2: Nee, ik ben niet op zijn feestje. Nee,
1: wat voor feestje wordt dit?
2: Ik moet Nederlands beschaafd zijn. Ik bedoel, zijn bibliotheek is geloof ik de hele dag gratis open in Arkansas. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastisch verhaal dat hij natuurlijk uit hoop. Hij komt natuurlijk uit de modder van Amerika.
1: Ja.
2: En hij wist het te brengen tot het Witte Huis. Dat is ongekend. Dat hij the man of hope. Hope Arkansas. En die met een beetje een grote mond en een slecht zittend pak als gouverneur van Arkansas, een beetje toch het achterveld van Amerika, president werd. Het was ongekend. Ja. En ja, dat was toch een fantastisch verhaal.
1: Ik ga toch eens kijken of hij echt slechte pakken had trouwens. Maar goed, ik dank je wel voor je commentaar op meneer Clinton, die 80 jaar wordt. Dank je wel, Michiel Vos.

0: Deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook verder de toekomst in. Dat doen we met jonge denkers. Vandaag is dat filosoof Evelien Groot van de Erasmus Universiteit. En we gaan het hebben over het patriarchaat dat een revival beleeft. Goedenavond, Evelien. Patriarchaat, wat is... Hoe kom je daarbij? Wat is het eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk, het patriarchaat is nooit echt weg geweest. Maar er zijn nu wel flinke tegenkrachten die emancipatiestrijd, die heel erg heeft gevochten om gelijkere rechten te vinden voor mannen en vrouwen in de maatschappij. Om dat toch voor een deel terug te draaien. En dat lukt ook aardig de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: We zien bijvoorbeeld dat... Ik las nog even de cijfers na. Maar de Equality Index van de World Economy Forum... Heeft bijvoorbeeld aangetoond dat Nederland van plek 25 naar 43 is gekelderd. Nou, u weet natuurlijk allemaal, abortusrechten in Amerika zijn teruggedraaid. Er zijn minder vrouwen actief in de politiek in Nederland dan de vorige kabinetten. Dus er is iets gaande.
0: Ja. Maar in hoeverre, want jij bekijkt de geschiedenis goed, in hoeverre ga je dan terug en wat constateer je dan? Stel dat je 100, 200, 300, 400 jaar terug gaat.
1: Nou, dan gaat het veel beter dan een jaar geleden. Ik heb in mijn onderzoek me heel erg gericht op één belangrijke denker, een belangrijk feministisch denker, Germaine de Staël. Iemand die in de geschiedenis van de filosofie is vergeten. Ik heb een procesonderzoek naar haar gedaan. Naar haar gedachtegoed. Zij wordt ook wel de moeder van het liberalisme genoemd. Een van de grootste opponenten van Napoleon. Dus ik stuitte op een gegeven moment per toeval op haar. Hoe kunnen we haar nou zijn vergeten? Dus ik ben heel erg in die geschiedenis gedoken. Zij leefde ten tijde van de Franse Revolutie. Ze maakt echt, dagen die leiden naar die revolutie toe, maakte zij van heel dichtbij mee. Haar vader was minister van Financiën onder Louis de XVI. Dus echt heel dicht bij het politieke vuur zat ze. En zij was ook op een gegeven moment revolutionair. Ze was voor die vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat broederschap bleek echt heel erg een broederschap te zijn en niet een zusterschap. Je zag dat in de nadagen van die revolutie, toen de koning van de troon werd geworpen, machtsvacuüm ontstond. Heel veel potentie voor meer gelijkheid tussen lieden.
0: Ja.
1: Op allerlei niveaus. Maar de vrouwen mocht zeker niet meedoen. Dus als je in die tijd bijvoorbeeld, zoals Alain de Gouche deed, een pleidooi schreef voor gelijke rechten van man en vrouw, dan eindigde je onder de guillotine. En wel nadat je nog eens heel erg lelijk werd betast aan je genitalie, om te kijken of je niet echt een man-vrouw was. Want een vrouw kon dat toch niet beweren. Dus als je in die tijd alleen al voor gelijke rechten van mannen en vrouwen was, dan
0: Maar
1: met de dood bekopen.
0: Ja, maar je zou kijken, god, die guillotine, daar hoor je niet meer van nu, zou ik maar zeggen, vandaag. Althans niet in Nederland.
1: Nee, de guillotine is weg. Gelukkig
0: die
1: maar.
0: Die is weg, maar wat gebeurt er als vrouwen op de barricade gaan en strijden voor vrouwenrechten? Wat gebeurt er dan steeds in de geschiedenis? Staan er dan mannen op die het machismo in zichzelf oproepen en zeggen, ja, maar dit willen we niet? Of wat gebeurt er?
1: Zeker. Er is altijd zo'n emancipatiestrijd. En in het geval van het patriarchaat is het langs de lijnen van seksen of gender. Ontstaat altijd een tegenbeweging. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Als we weer even die Franse Revolutie pakken. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment machtsvacuüm. Mensen winnen op een gegeven moment kleine privileges.
0: Ja.
1: Als je ook maar iets van een privilege hebt en je moet dat weer gaan delen met anderen, eigenlijk een soort van gelijkere verdeling, doe je afstand van een aantal privileges. En dat leidt ertoe dat degene die privileges hadden, het gevoel krijgen dat een onrecht wordt aangedaan.
0: Ja.
1: Dus een logische tegenreactie, heel menselijk, past heel erg bij de menselijke natuur. Iets waar Germaine de Staël ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan, die menselijke natuur, die psyche, hoe werkt dat dan psychologisch en hoe leidt dat dan tot maatschappelijke gevolgen? Nou, dat leidt tot een tegenreactie. En wat we nu zien, kijk, in de jaren 90 en 0, toen werd ik volwassen, Sex and the City. Nou, dat was toch echt wel een teken. Nou, wij vrouwen, we rock the world, weet je wel. Maar we zijn er gewoon echt nog niet. Ik denk dat Simone de Beauvoir zei, we zijn de tweede seks. Ik denk dat dat nog steeds aan de hand is. Het is veel subtieler. Natuurlijk hebben we vrouwen in het bedrijfsleven aan de top, maar nog lang niet op het niveau dat je zou willen.
0: Als er steeds even een terugtrekkende beweging is, wat jij constateert en terecht, zou je toch ook kunnen zeggen, oké, het gaat niet zo ver terug. Ik denk aan politiek in de jaren 70, toen ik jong was. Toen was er volgens mij waren er maar een paar vrouwen in die politiek die actief waren.
1: Absoluut.
0: Nu zijn het te veel meer, als je nu kijkt.
1: Absoluut.
0: In de Kamer.
1: Ja.
0: Soms weer even minder. Maar je zou zeggen, het gaat toch steeds verder vooruit? Ja. Of ervaar je dat niet?
1: Nou, ik denk dat dat het positieve verhaal is. Dus,
0: moet ik dat nou zeggen?
1: Ik denk dat het patriarchaat is nog niet weg. Maar het wordt wel steeds minder invloedrijk. En ik denk, op dit moment is het patriarchaat zo verknoopt met andere emancipatiestrijden. De democratie staat op dit moment gewoon hartstikke onder druk.
0: Ja.
1: En het is denk ik heel belangrijk om te zien dat als wij een maatschappij willen ontwerpen waarin mensen zo veel mogelijk gelijkheden genieten, waarin de rechtsstaat wordt beschermd, de journalistiek nog wordt geloofd, de wetenschap nog een bepaalde standing heeft, waar mensen elkaar treffen, waar rechten, individuele rechten nog worden beschermd, dan moeten wij, denk ik, het patriarchaat, of in ieder geval de vrouwenstrijd zien als een soort kanarie in de kolenmijn. Op het moment dat het slechter gaat met de democratie, met de rechtsstaat, dan laten vrouwenrechten als een van eerste zien dat er iets mis is, dat er iets aan de hand is. Dus het feit dat het wordt getornd aan abortusrechten, dat laat gewoon al zien dat er ook wordt getornd aan überhaupt mensenrechten.
0: Dat zeg je ook iets over Amerika rechten. In deze tijd.
1: Nou, in deze tijd Amerika, maar natuurlijk zijn er ook hele bewegingen in Nederland gaande die bezig zijn om abortus weer onder druk te zetten. We hebben een SGP die nog steeds vrouwen helemaal niet een politieke gelijke positie toekrijgt. En die krijgt gewoon nog steeds alle ruimte.
0: Ja.
1: Dus in die zin denk ik dat het dat die verknoping tussen die vrouwenrechten, maar ook als het gaat om minderheden en als het gaat om etnische minderheden, als het gaat om religieuze minderheden. Hoe slechter we die minderheden behandelen, hoe slechter we uiteindelijk zorgen voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor ieder. En op dit moment staat die rechtsstaat op zo'n danige manier onder druk dat autocratische leiders echt om de hoek staan.
0: Ja, want wat is jouw verklaring voor die nieuwe aanhang, zou ik maar zeggen, naar conservatieve ideeën over de rolverdeling tussen man en vrouw? Ja, de manosfeer, hoor je steeds meer over, populariteit van mensen als Tate en zo. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat is een hele.
0: En heb je dat ook alweer eerder gezien in de geschiedenis?
1: Kijk, wat je dan in de Franse Revolutie heel duidelijk ziet, is op het moment dat vrouwen meedingen voor politieke rechten of politieke ruimte, dat heel hard toe wordt geslagen. Want er is toch een idee van schaarste. Er is niet genoeg plek voor iedereen. Dus als wij plekken moeten maken. Er is al zo weinig ruimte, dus laten we zeker niet ruimte geven aan vrouwen. Jongeren staan heel erg onder druk, zien de toekomst heel erg negatief tegemoet. Jonge mannen horen ook, wat ook natuurlijk een negatief verhaal is, van mannen zijn slecht en feminisme is goed. En dat doet ook iets. Hè? Doet weer iets met je eigen positie. Dus het is ook weer leren, bepaalde privileges die ik dus had omdat ik man was, die moet ik misschien op een andere manier gaan zien vorm te geven. Maar als de toekomst ook onzeker is, als mensen voelen dat hun eigen positie precair is, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. En ik denk dat heel veel jonge mannen eigenlijk zich in een precaire situatie voelen.
0: Die kunnen ze in hun zak steken, zou ik bijna zeggen. Goed dat je er was, Eveline Groot, in onze serie De Jonge Denkers. Dankjewel voor je komst.
2: Het is 11:55.
0: Ja, Joey Veerman, de voetballer, die snakte naar een transfer richting het buitenland. Dat is gelukt. De PSV'er gaat nu voor het Duitse Borussia Dortmund spelen. En die club kondigde hem zo aan.
3: Denn wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Mehr muss eigentlich nicht wissen.
4: Ich habe helemaal nichts von verstaan, aber ich habe heel veel zin in.
0: Ja, Juri Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04. Wel een goede start van hem gelijk, dat hij een paar zinnen in het Nederlands zegt. Joey Veerman in plaats van in Duits.
5: Ja. Nou, hij moet vooral zichzelf blijven. Dat is heel belangrijk inderdaad, ja.
0: Ja. Maar goed,
5: en zijn humor houden.
0: Nou. Ja. Nou ja, dat is interessant dat je dat zegt, want hij is een grappige jongen. Maar goed, flap het er maar eens uit in het Duits. Jij werkt in Duitsland als technisch directeur van die club. Niet van, van de concurrerende club, maar je hebt ook gevoetbald. Welke woorden moet je nou gelijk paraat hebben als je op de training staat?
5: Nou, in een wedstrijd, als je bijvoorbeeld waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een leeuw. Want bij ons in het elftal liep er ook geen leeuwpolt of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar het bleek dat dat los was. Dus ze hadden hier iets op gevonden. Want in het voetbal in Nederland mag je niet losroepen. Daar krijg je een vrije trap tegen.
0: Ja, dat is voor keepers, hè, met name. Ja,
5: ja, los mogen, keepers mogen het wel, geloof ik, roepen.
0: Oh wel, oké. Okay. Dus leeuw was een trucje om het alsnog
5: een trucje,
0: te...
5: Ja, en dat kwam, dus dat is goed voor Joey om dat te weten. Als hij wil dat er een tegenstander niet aan de bal komt, leeuw.
0: Ja, als het iets minder sympathiek moet. Stel, hij zit er een paar maandjes en het gaat goed met hem. Speel nou eens over, klootzak.
5: Vind een bal, Mauritius, doe aarslog.
0: Oké.
5: Dat klinkt eigenlijk veel beter. Hè?
0: Ja, ik vind het wel lange zin.
5: Dat moet je daar niet doen. Want ik deed dat ook wel, weet je. Dan had ik daar, dan zei ik bij de derde keer dat de speler mij op verkeerde been speelde. Dan zei ik dat tegen hem. En dan kwam hij na de wedstrijd naar me toe. Hij zei, heb je iets persoonlijk tegen mij? Dus ze namen dat, heb je iets tegen mij? Dus ze namen dat persoonlijk.
0: Oké, okay, dus als Joey Veerman...
5: De cultuur is wel een beetje anders. Wij zijn directer.
0: Ja.
5: Zeker eentje die uit Volendam komt. Nee, ja. Dat moet je toch een beetje even klein fluweel handschoentje bij aanpakken. Dat zijn wel echt, zijn wel een beetje verschillende dingen, hoor.
0: Ja, oké, okay, dus maar moet het vooral netjes zijn.
5: En wat natuurlijk, weet je wat er natuurlijk gewoon... als 80.000 man schreeuwen op de tribune... want die zitten er daar bij Dortmund. Jeez, weet je wel, dat gaat dan best wel hard. Dan raad ik hem ook aan om maar gewoon op doel te schieten.
0: Ja. Oké, okay. Ik heb volgens mij... ik heb gelijk jouw vader dat wel eens. Dree- und Angelpunkt.
5: Ja, Dree- und Angelpunkt. Hè. Dat is de spel... Kijk, in het Duits heb je natuurlijk Spielmacher ook. Hè. Hij is echt een typische
0: Bestaat
5: Spielmacher.
0: Bestaat dat toch? Ja. Dat
5: ja, wel. Kijk, dat is wel uit het Duits. Hè. Dus de middenvelden waar het allemaal om draait. Dree- und Angelpunkt. Degene die de beslissende passes geeft. Die ook de assists geeft. Die een doelpunt maakt. De belangrijkste man op het veld. En dat is Veerman wel zo'n soort een voetballer naar.
0: En mag die steenkool Duits gebruiken?
5: Ja, helemaal. Want het is een steenkolen. Dus als je iemand begroet, is daar Glück auf.
0: Glück auf van het mijne, ja.
5: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
0: Ja.
5: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Ja, dat wordt spannend, ja. Dankjewel, ja, Jurie Mulder.
5: Oké, und ein Bratwurst.
0: Ja, de braadworst, ja. Ja, dan zit deze uitzending van Met het oog op morgen erop. Misschien weten we morgen weer iets meer over Lucky, waar ik de uitzending mee begon, maar vermoedelijk niet. Morgen presenteert Ezred El Miloudi en ik ga u nog een hele goede nacht wensen.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Noordwien.
8: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, en welkom bij Noorderwien op deze Tiziana. Ik hoor het weer rond zo'n oor in deze eerste weekend in Nijmegen Simmerstop. Gewoon lekkere muziek draaien, vooral uit deze provincie. Wij. Ja, we blikken wel eens over de grens, maar Joert zet me toch uit mijn echte Friese band. Seawolf en The Bounce of Grace. Ja, hoe toffe bandsprutsen. Dit wierdringen, ja? The Serenes, Abiding Place.

Wat een band, wat een sound. Van inderdaad, alweer een tietje vriend. De Serene Genium in Abiding Place. Ah, ze is nog wat meer van die super toffe bands uit deze provincie wijd. Nou ja, leven de voetbal met ook in. Maite, Maite Veenstra en haar bands. Ja, die meisjes hebben wel echt hele mooie dingen voor je. Himmel, Jippen.

Ja, fantastisch. Wat weer een geweldig hier op nota mij, Maite. Geweldige plaat ik trouwens. Himmel Iepen, liknemige plaat, mij er zeker wijs. Ik hem op vinyl. En ja, mooi dat zo'n nijtalent zich toch gelukkig alle kansen krijgt om zich terug te ontwikkelen. Dat geldt ook voor een wat meer oldschool talent, maar die bloeien dan wel mij mooie noemers hoe komen. Jan de Vries, Big Licks. En ja, Jerrit Heer, mij de week.

weke man. TV knikt meestal ja.

0: gele vla.
1: Meesterlijk, Desi Jan de Vries. Geweldig wel. Still going strong. Draait u tussen maar een hele tijd mij trouwens. Maar noodwaarde mijn hele serie singles in het dank. Maar dat resulteerde in een nieuw album. We horen hem op de hechte. Jan de Vries en de Wekenman. Bands, ja, we hinterleven hoor. Serenes, Seawolf. Hey, Christ in Concrete. Ja, die liet me van hun jaren. Albumuts, prachtig optreden die in Iduna. En ja, onder andere deze single. Ray calls this dream.

minuten hier op 80. Hier uit Friesland, waar Sebastiaan Weber, Bijlkoor, mijn proto, nieuwe energie. Een mooie plaatopname overigens. En dat hier naartoe. Christ in Concrete. En ja, dit jet hier mij noemen Ray Calls This. Nieuw werk ik van een toffe band. Die ik intussen wel een teasie besteed trouwens. Maar nog altijd eigenwijs en creatief is. The Homesick en Police Listeners.

Ja, Schipper op tournee. Het was er al Europa heen. Ze nog het Rijk in Nederland overigens. En dat vanwege een nieuw plaatwerk. En ja, dit wie al vers een soort preview ervan. The Homesick and Police Listeners. We gaan nog even naar orenklanken van. Ja, meestal hebben we ook hier met de Serenes. Dat wie Theo de Jong. En Theo de Jong had een broer. En met je beiden had ze een soort project opstart. Dat heet Electro Bardo. Mooi noemen we dit. Time.

mooi sferisch noemer van Electro Bardo. De familie de Jongs, neem ik ze maar even. En dit wie het noemen, Timelapse. Zit een hele mooie clip bij, overigens. Dus dan weet je hem dat even. En ja, het zit al even op de streaming. Ze gaan meer van dit soort geweldige noemers maken. Theo de Jong, Screens. Ja, ik wist het nog. Goed, we gaan even naar Thomas Azier. Slow Revolution. Twa.

was Azir en Slow Revolution 2. We beginnen weer met jazz. Dames en heren, Jazz Alert. Als je net van jazz hoort, ja, zoek je even een onderdeel van het oorste ziekje. En gewoon even luisteren naar twa Friesen op Utens. Ja, Tineke Postma van het Jere Veen, zeg ik er maar even bij. Ja, die doet al jaren mee, gewoon, ja, met de absolute wereldtop in de jazz. Daar geven we even wat van draaien. En straks zit dan wat van Marius van der Brink. Die had ook Frieske roots had overigens. Maar eerst maar even naar dit nummer van Tineke Postma. Ze kan mij naar je album weer trouwens. En ja...

Jetje Bosma, wat een fantastische muzikant. En ja, Jet Jern in een, ja, een heel tof nummer. Ik van een album trouwens dat wel op streaming staat. En zij is gewoon met haar eigen namen. Gewoon ja, de hele wereld door. Gewoon het reizigen en het een fantastisch optreden uit de oren te doen. Dirk Bosma, oorts-investor van Jereveen. Hier even de Marius van der Brink. Ja, die ook het laatste muzikale vut joert. We bleven even in de jazz hingen. Late Night Jazz, New York Knock, Marius dus. En we hebben er morgen.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Sjoerd bij Omroep Friesland.
1: Ja, zitbal.
2: De 50ste editie van de 50ste keerspartij van Vlaanderen.
1: Nog een keertje van oor.
0: De PC in Weidem.
1: Ja.
2: De Hielendij op radio en op omroepfriesland.nl.
1: Wat een oorwinning.
0: En van 12 uur al ik live op televisie.
3: Dit jaar gewoon niet zien te dromen.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.